0: Madrid en Toledo zijn nog eens 8 gemeenten ontruimd vanwege de bosbranden die daar woeden. Eerder werden al tienduizenden mensen geëvacueerd. De bosbranden hebben nu al een gebied van zo'n 25.000 hectare verwoest. Spanje krijgt intussen wel hulp van andere Europese lidstaten om de branden te blussen. Zo hebben Italië, Griekenland en Portugal blusvliegtuigen en bluswagens naar Madrid gestuurd. En ook in Frankrijk zijn de voorbije avond nog eens 55.000 mensen extra geëvacueerd in het departement Gironde vanwege de bosbranden daar. In totaal hebben nu al zo'n 210.000 mensen hun huis moeten verlaten in de regio rond Bordeaux. De bosbrand daar is nog steeds niet onder controle, vertelt collega Hilde Mertens die ter plaatse is.
1: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie, alle voorrang te geven. En het is die rook. Het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig. En zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
0: En in het zuiden van China worden meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege een tyfoon die de komende ochtend daar aan land zou gaan. De Chinese Weerkundige Dienst waarschuwt voor hevige regenval en felle wind met snelheden tot ruim 170 km per uur. Er geldt een code rood waarschuwing. In 12 steden werden uit voorzorg scholen en werkplekken gesloten en is het openbaar vervoer geheel of gedeeltelijk stilgelegd. Door de verwachte storm is er ook hinder voor het vliegverkeer. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden. Na de ochtend eerst nog zonnig weer. Later zwaar bewolkt met kans op lichte regen. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Rick?

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Berlijn in Duitsland is een bestelwagen ingereden op heel wat mensen die aanwezig waren op het jaarlijkse Pride Festival in het park Tiergarten. Er zijn 1 dode en zeker 16 gewonden gevallen. Een aantal van hen verkeert ook in levensgevaar. Getuigen melden dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De politie heeft intussen een klopjacht geopend op de mogelijke dader of daders. Die is of zij namelijk nog voortvluchtig. De bestelwagen werd na het incident achtergelaten. De politie zou al wel 1 mogelijke verdachte hebben geïdentificeerd. Het zou gaan om een man uit het islamistische milieu. De burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, spreekt alvast van een aanval op de vrije en open samenleving.
1: We hebben een großartigen CSD erlebt. Viele feiernde Menschen, die glücklich waren, die die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit, ja auch die Liebe. Und dieser Tag wurde durch diese schreckliche Tat beendet. Ich habe großes Vertrauen in die Berliner Polizei, dass wir mit Hochdruck jetzt den Täter, die Täter ermitteln und sie dann auch zur Rechenschaft ziehen.
0: In Spanje, in de regio rond Madrid en Toledo, zijn nog eens 8 gemeenten ontruimd vanwege de bosbranden die daar woeden. Eerder werden al tienduizenden mensen geëvacueerd. De bosbranden hebben nu al een gebied van zo'n 25.000 hectare verwoest. Spanje krijgt intussen wel hulp van andere Europese lidstaten om de branden te blussen. Zo hebben Italië, Griekenland en Portugal blusvliegtuigen en bluswagens naar Madrid gestuurd. En ook in Frankrijk zijn de voorbije avond nog eens 55.000 mensen geëvacueerd in het departement Gironde vanwege de bosbranden daar. In totaal hebben nu al zo'n 210.000 mensen hun huis moeten verlaten in de regio rond Bordeaux. De bosbrand daar is nog steeds niet onder controle, vertelt collega Hilde Mertens die ter plaatse is.
2: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie alle voorrang te geven. En het is die rook, het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
0: En de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw aangevallen door het Russische leger met ballistische raketten. Volgens de lokale overheid zouden er in 3 verschillende wijken van de stad branden uitgebroken zijn nadat er brokstukken van raketten neerkwamen. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden. Na de ochtend eerst nog zonnig weer, later zwaar bewolkt met kans op lichte regen. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: M&M Live.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Berlijn in Duitsland is gisteravond een bestelwagen ingereden op heel wat mensen die aanwezig waren op het jaarlijkse Pride Festival in het park Tiergarten. Er zijn 1 dode en zeker 16 gewonden gevallen. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar. Getuigen melden dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De politie heeft intussen een klopjacht geopend op de mogelijke dader of daders. Die is of zij namelijk nog voortvluchtig. De bestelwagen werd na het incident achtergelaten. De politie zou al wel een mogelijke verdachte hebben geïdentificeerd. Het zou gaan om een man uit het islamistische milieu. De burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, spreekt alvast van een aanval op de vrije en open samenleving.
1: We hebben een großartigen CSD erlebt. Viele feiernde Menschen, die glücklich waren, die die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit, ja auch die Liebe. Und dieser Tag wurde durch diese schreckliche Tat beendet. Ich habe großes Vertrauen in die Berliner Polizei, dass wir mit Hochdruck jetzt den Täter, die Täter ermitteln und sie dann auch zur Rechenschaft ziehen.
0: In Spanje, in de regio rond Madrid en Toledo, zijn nog eens 8 gemeenten ontruimd vanwege de bosbranden die daar woeden. Eerder werden al 10.000 mensen geëvacueerd. De bosbranden hebben nu al een gebied van zo'n 25.000 hectare verwoest. Spanje krijgt intussen wel hulp van andere Europese lidstaten om de branden te blussen. Zo hebben Italië, Griekenland en Portugal blusvliegtuigen en bluswagens naar Madrid gestuurd. En ook in Frankrijk zijn de voorbije avond of gisteravond nog eens 55.000 mensen geëvacueerd in het departement Gironde vanwege de bosbranden daar. In totaal hebben nu al zo'n 210.000 mensen hun huis moeten verlaten in de regio rond Bordeaux. De bosbrand daar is nog steeds niet onder controle, vertelt collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
2: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie alle voorrang te geven. En het is die rook. Het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
0: Zo is het. En dan nog het weer. Het blijft voorlopig nog droog bij temperaturen tot 19 graden. Na de ochtend eerst nog zonnig weer, later zwaar bewolkt met kans op lichte regen. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: the official sound of summer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Berlijn in Duitsland is gisteravond een bestelwagen ingereden op heel wat mensen die aanwezig waren op het jaarlijkse Pride Festival in het park Tiergarten. Er zijn 1 dode en zeker 16 gewonden gevallen. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar. Getuigen melden dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De politie heeft intussen een klopjacht geopend op de mogelijke dader of daders. Die is of zijn namelijk nog voortvluchtig. De bestelwagen werd na het incident achtergelaten. De politie heeft al wel een mogelijke verdachte geïdentificeerd. Het zou gaan om een man uit het islamistische milieu. De burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving.
1: Heb je een großartigen CSD erlebt? Viele feiernde Menschen, die glücklich waren, die die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit, ja auch die Liebe. Und dieser Tag wurde durch diese schreckliche Tat beendet. Ich habe großes Vertrauen in die Berliner Polizei, dass wir mit Hochdruck jetzt den Täter, die Täter ermitteln und sie dann auch zur Rechenschaft ziehen.
0: Nog in Duitsland, in het oosten van het land, zijn gisteravond 34 mensen gewond geraakt bij een ongeval met een mobile home. Die reed op een snelweg in op de staart van een file die was ontstaan na een eerder ongeval. In totaal raakten 9 wagens beschadigd. Niemand verkeert in levensgevaar. De snelweg werd urenlang afgesloten door het ongeval. In Spanje, in de regio rond Madrid en Toledo, zijn nog eens 8 gemeenten ontruimd vanwege de bosbranden die daar woeden. Eerder werden al 10.000 mensen geëvacueerd. De bosbranden hebben nu al een gebied van zo'n 25.000 hectare verwoest. Spanje krijgt intussen wel hulp van andere Europese lidstaten om de branden te blussen. Zo hebben Italië, Griekenland en Portugal blusvliegtuigen en bluswagens naar Madrid gestuurd. En ook in Frankrijk zijn gisteravond nog eens 55.000 mensen geëvacueerd in het departement Gironde vanwege de bosbranden daar. In totaal hebben nu al zo'n 210.000 mensen hun huis moeten verlaten in de regio rond Bordeaux. De bosbrand daar is nog steeds niet onder controle, vertelt collega Hilde Mertens die ter plaatse is.
2: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie alle voorrang te geven. En het is die rook, het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld, dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
0: En dan nog het weer. Het blijft voorlopig nog droog bij temperaturen tot 19 graden. Na de ochtend eerst nog zonnig weer, later zwaar bewolkt met kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 6 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. In Berlijn in Duitsland is een bestelwagen ingereden op mensen in het park Tiergarten. Die waren daar om het jaarlijkse Pride Festival te vieren, een feest van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, 16 mensen raakten gewond en verschillende onder hen zijn in levensgevaar. Er zijn getuigen die zeggen dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De politie heeft intussen een klopjacht geopend op de mogelijke dader of daders die is of zijn nog voortvluchtig. De bestelwagen werd na het incident achtergelaten. De politie zou al wel een mogelijke verdachte hebben geïdentificeerd. Het zou gaan om een man uit het islamistische milieu, zegt de Berlijnse politie.
1: Er is ons politie bekend als aangehöriger des islamistischen milieus hier in Berlijn.
0: Een dag waarop veel gelukkige mensen de vrijheid en liefde vieren, is op een verschrikkelijke manier geëindigd. Dat zegt ook de burgemeester van Berlijn, Kai Wegner.
2: Viele feiernde mensen die glücklich waren, die die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit, ja auch die Liebe. Und dieser Tag wurde durch diese schreckliche Tat beendet.
0: De burgemeester van Berlijn noemt het een aanval op de vrije en open samenleving. In Genk in Limburg is gisteravond een brand ontstaan in een natuurgebied. Het vuur kon zich snel verspreiden door de droogte, maar de brandweer kreeg de brand ook weer snel onder controle. Een gebied van zo'n 2 hectare is afgebrand. Het gaat vooral om heidegebied. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En veel grotere bosbranden woeden nog altijd in het zuiden van Europa. In Spanje, in de regio rond Madrid en Toledo, zijn nog eens 8 gemeenten ontruimd. Eerder werden al 10.000 mensen geëvacueerd. De bosbranden hebben nu al een gebied van zo'n 25.000 hectare verwoest. Spanje krijgt intussen wel hulp van andere Europese lidstaten om de branden te blussen. Zo hebben Italië, Griekenland en Portugal blusvliegtuigen en bluswagens naar Madrid gestuurd. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw aangevallen door het Russische leger met ballistische raketten. Volgens de lokale overheid zou er in 3 verschillende wijken van de stad brand uitgebroken zijn nadat er brokstukken van raketten waren neergekomen. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Het weer vandaag eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met soms wat lichte regen. Later opklaringen, maar ook enkele plaatselijke buien. Temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met nog enkele buien in het noorden en oosten van het land. Tot 25 graden dan. En dinsdag en woensdag zonnig met temperaturen die kunnen oplopen tot 30 graden of meer. Meer op vrtnieuws.be.

Jij wil straffe kortingen? Wij hebben Supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

0: 7 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. In Berlijn in Duitsland is gisteravond rond 10 uur een bestelwagen ingereden op mensen in het park Tiergarten. Die waren daar om het jaarlijkse Pride Festival te vieren, een feest van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, 16 mensen raakten gewond. Een aantal mensen onder hen zijn in levensgevaar. Er zijn getuigen die zeggen dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De dader is nog niet gevat, maar de politie heeft wel een idee om wie het gaat, vertelt collega Jeroen Rijngaard.
1: Rond 2:30 vannacht kon de politie identificeren wie de dader zou zijn. Een man van 21 die bekend is bij de politie in Berlijn en behoort tot de islamistische scene, dus de radicale islam die dat eigenlijk gebruikt als motief voor bijvoorbeeld een aanslag zoals gisteren. Maar ze hebben de man zelf nog niet kunnen vatten op dit moment en dus is er een opsporingsbericht verspreid momenteel.
0: Een dag waarop veel gelukkige mensen de vrijheid en de liefde vierden is op een verschrikkelijke manier geëindigd. Dat vertelt de burgemeester van Berlijn, Kai Wegner.
2: Viele feiernde Menschen, die glücklich waren, die die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit, ja auch die Liebe. Und dieser Tag wurde durch diese schreckliche Tat beendet.
0: De burgemeester van Berlijn noemt het een aanval op de vrije en open samenleving. In Genk in Limburg is gisteravond een brand ontstaan in een natuurgebied. Het vuur kon zich snel verspreiden door de droogte, maar de brandweer kreeg de brand ook snel onder controle. Een gebied van zo'n 2 hectare is afgebrand. Het gaat vooral om heidegebied. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En de natuurbranden rond de Franse stad Bordeaux zijn afgelopen nacht verder uitgebreid. Volgens de lokale autoriteiten van het departement Gironde verspreidt het vuur zich bijzonder snel door de kurkdroge natuur en de aanhoudende wind. In Sestas, een stad ongeveer 15 kilometer ten zuiden van Bordeaux, werden nieuwe evacuaties aangekondigd. De Franse minister van Binnenlandse Zaken waarschuwt dat het lang zal duren om de brand te bestrijden. En ook in Spanje breiden de natuurbranden zich verder uit. Vooral de brand in Castellón, ten noorden van Valencia, baart zorgen. Het vuur is nog altijd niet onder controle en heeft een perimeter van 21 kilometer. Zo'n 15.000 mensen uit 15 gemeenten moesten hun woning of vakantieverblijf verlaten. Ook de bosbrand nabij Madrid blijft uitbreiden. In de provincies Ávila en Toledo werden zaterdagavond opnieuw gemeenten geëvacueerd. Daardoor zijn ook duizenden inwoners moeten vertrekken uit hun huizen. Het weer dan nog. Vandaag eerst zwaar bewolkt. Vanaf het westen met soms wat lichte regen. Later opklaringen, maar ook enkele plaatselijke buien. Temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met nog enkele buien in het noorden en het oosten van het land. En tot 25 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
3: Fabian Hermans.
4: It's going down of juist up, want het is opstaan en wakker worden. Maar dat doen we zeker met Pitbull en Kesha. Timber.

dat is wakker worden, zeg. Oh. Goedemorgen, goedemorgen. Een zeer goede morgen. Wrijf je prut maar uit je ogen. Want we zijn klaar om te gaan op deze mooie, mooie zondag. 26 juli, verjaardag van Mick Jagger vandaag en Sandra Bullock. En jij bent uit je bed kunnen rollen. Dat is goed, proficiat. Maar hoe loopt die ochtend? Gesmeerd of moet er nog wat gesmeerd worden? Kom in ieder geval eens hallo zeggen in die app van M&M. En vooral, laat eens weten hoe wakker jij bent en misschien waarom jij wakker bent. Shiny happy people zijn we allemaal.

Mojo met Lady Hear Me Tonight. Ondertussen bijna 7:15. Een zeer goede morgen vandaag op deze 26e juli. Laat vooral al eens weten in die app van M&M hoe wakker jij bent en vooral ook waarom jij wakker bent. Dat heeft veel redenen, meestal zoals Kienta. Die stuurt nu in de app van we zijn op weg naar Plopsaland. Oh, amazing. Klinkt sowieso als een topdag. Het is ook een perfecte pretparkdag, denk ik. Want het wordt niet per se warm, het wordt ook niet koud. Het zonnetje gaat af en toe schijnen en af en toe wel een druppeltje regen. Maar blijkbaar gaat het heel beperkt zijn. Straks na 8 uur komt Jacot daar ook nog iets meer over vertellen. Maar dat is ideaal pretparkweer, want veel mensen gaan ook zoiets van ja, misschien niet vandaag of zo. Dus geniet ervan, dat vooral. Maar ik denk dat iedereen wel een klein beetje regen kan gebruiken. En ik denk dan vooral ook de plantjes en de natuur en de droogte die wat kunnen verslaan. Want het is nogal iets met die droogte en vooral ook de bosbranden in Spanje en Frankrijk. Ik vind het is moeilijk nieuws om ook te horen, maar je denkt van amai, heftig daar. En het blijft ook gewoon maar duren. En ik hoop dat al die mensen daar de support krijgen dat ze moeten krijgen. En vooral op tijd gewaarschuwd en geëvacueerd kunnen worden. En dat ook niet alleen. Het was vanochtend misschien ook moeilijk opstaan met het nieuws vanuit Berlijn. Dat daar iemand is ingereden op de Pride. Dat is een feest dat gaat over liefde, over samen zijn, over iedereen accepteren. En dan gebeuren er zo'n dingen. Het is toch altijd even slikken. Want het nieuws kan soms heel hard zijn. Maar bon, laten we dan allemaal elkaar vandaag nog eens goed vastpakken. En dat kan op één locatie. Namelijk in Boom, want daar is het weer full on madness. En dat was gisteren ook zo, met beperkt vuurwerk. Maar wel spectaculair. En vooral vuurwerk dat werd geschoten door of op de beat van Calvin Harris. Die sloot de avond daar weer af met een knallende set vol mega-hits. Dimitri Vegas stond daar ook helemaal alleen, want zijn broer kampt met gezondheidsproblemen. Maar hij was toch niet helemaal alleen, want plots bracht hij Thibaut Courtois op het podium. Dat is een beetje de sfeer van gisteren. En nog specialetjes was bijvoorbeeld de 11-jarige Nox Kind. Was de jongste DJ van deze editie. Had zo de Tomorrowland Academy wat gewonnen. En vandaag is het vooral uitkijken naar Martin Garrix, die daar vandaag de mainstage mag afsluiten. En ja hoor, ik ben er ook vandaag. Ik ga ook eens langs in mijn eigen hometown in Boom. Want ja, als daar het feestje in een achtertuin is, dan moet je toch eens gaan kijken. Anyway, laat vooral eens weten in die app van M&M waarom jij al on the road bent. On the road, uit het bed.

0: jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
1: M&M Throwback.

Vanessa Carlton. En A Thousand Miles. Heb jij vandaag misschien ook af te leggen? Heen en weer. Dat is soms dat weekend ook. Of je zit 1000 miles ver, dat kan ook. Net zoals Alisa stuurde een berichtje in de app van M&M. Normaal gezien uit Bierbeek, maar nu in Canada, helemaal daar op reis. Heeft ook gezegd, ik heb beren gespot en ik heb 3 zwarte beren gezien. En morgen rijden ze door naar Whistler. Ah, ik wil ook eens naar Canada. Maar zij is ook vooral op missie om daar de cast van Off Campus tegen te komen. Je weet wel, de intens populaire serie over die hockey guys wordt opgenomen in Canada. Dus het kan zomaar eens gebeuren. Alisa, blijven proberen, dat vooral. Ook Damien uit Kluisbergen, die is wakker. Altijd extra vroeg wakker om extra lang te kunnen genieten van zijn verjaardag vandaag. Proficiat, geniet ervan. En vooral happy birthday, dat. Want volgens de gegevens hier word je 68, Damien. Dus je bent juist het jaar 67, of ja, zoals de kids zeggen, 67 gepasseerd. In ieder geval een goede morgen, hoe dat die morgen er ook uit mag zien. Hij klinkt sowieso met een klein beetje doef doef van

Imagine Dragons met Whatever It Takes. En Whatever It Takes is het wet door deze zondag. Het is, ik wou zeggen, vakantie-era. Je weet wel, een era of een tijdperk is iets waar veel popartiesten toch wel graag gebruik van maken. Zoals Taylor Swift, die staat heel erg bekend om haar eras. Ze heeft dan een hele eras-tour gedaan. Dat zijn dus periodes, hè, dat ze dan een andere vorm en gedaante aannemen, om het zo te zeggen. Madonna was daar een klein beetje toch de eerste in, zou ik durven zeggen. Lady Gaga. Jezelf heruitvinden, net zoals Charlie XCX, durft dat ook wel eens te doen. Ondertussen, al een goede 2 jaar geleden, dat is er een globaal fenomeen. Brad Summer op ons losliet. Alles kleurde zo gifgroen. Met van die, ja, die slechte kwaliteit letters daarop. Het was iconic gewoon. Het was amazing. Charlie nam je mee naar de club. Maar die club die is ondertussen gesloten, failliet. En ze gaat verder. Want vrijdag bracht ze een nieuw album uit. Music, Fashion en Film. En op de hoes, op de plaat, het album, staan ook de Velvet Underground bezieler John Cale. Die trouwens ook te horen was op de Wuthering Heights album van de film. Modeontwerper Marc Jacobs en filmregisseur Martin Scorsese. Dat zijn de 3 muzes van Charlie XCX. Dat is opnieuw iconic. Het is een album na Brad, want veel mensen hadden zoiets van, oei, wat komt er nu? Als je al zo'n groot succes hebt, dan denken de mensen al meteen altijd direct van, en nu? Wat nu? Dit gaat vooral over zelfrelativering in een tijd na zo'n groot fenomeen, kwetsbaarheid en ook een vleugje ironie, zoals we ze kennen, Charlie XCX. Mijn favoriete song momenteel is al SS26. Oei, dat is nog die Apple. Dat is nog van Brad. Ik bedoel dus SS26.

Ze is al ver voor Brad ook bezig. Charlie XCX blijft een icon. En hopelijk hoop ik nog altijd dat ze ooit eens op Pukkelpop verschijnt of zo. Ergens in België. Nu nog met haar iconische boom clap.

0: is toch zo cool, hè, Charlie XCX.
1: Throwback Takeover.
0: En strakjes heb ik nog zo een klein gat. Klein gat, Safa wel. Maar gat vooral in mijn playlist. En daarvoor moet jij me even helpen met jouw Throwback Takeover. Is er zo'n song die je echt al even niet meer gehoord hebt, waarvan je denkt van die zou echt nog eens op de radio geknald moeten worden? Een song dat de meeste mensen wel kennen. Nee, laten we niks... Weet je wel. Dus stuur gerust in die app van M&M, titel en uitvoerder van een song dat echt nog eens naar boven mag gehaald worden voor jou. Iets goed. Kom aan, mannen. Zometeen ook Snow Patrol met Shut Your Eyes.
2: In Nederland, Italië, Frankrijk, of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met Fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be.
6: Proximus. Think possible.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: M&M
1: Throwbacks.

0: Shut Your Eyes. Als je op zoek bent naar entertainment, maar misschien vooral spicy entertainment. Ik weet niet, voor een lange autorit of... wanneer zou je nog entertainment tijdens het lopen of zo, het wandelen, de Hot Girls Summer Walk. Dan is daar één podcast ideaal, perfect voor. Namelijk Lotte gaat diep. En wie er ook te gast is, is Brechtje Eding. Die ken je wel van de show samen met Julie van de Steen hier op vrijdagavond. Nu niet, want het is zomervakantie, maar vanaf volgend jaar ook sowieso weer. Is ook het lief van Mathieu Terijn, die van Bazaar. En in de podcast heeft ze het daar ook af en toe over. Namelijk over de eerste date die ze hebben gehad.
1: Hij is langsgekomen, die kwam binnen en ik viel bijna flauw. Die was zo knap. Amai. Die was veel knapper dan op beeld nog. Ik dacht, wat is dit? En ik kreeg er geen woord meer uit. En ik heb dan voor hem een thee gemaakt. En dan heb ik die thee omgestoten. Ik ben gevallen van mijn eigen trap. Zo vlot als ik was tijdens onze telefoongesprekken. Zo lomp en stil was ik in het echt.
2: Oh.
1: Ja, ik was echt starstruck.
2: Starstruck, maar misschien ook al verliefd op dat moment.
1: Ik denk wel dat ik verliefd was toen, ja.
0: Ah, de liefde. En veel meer. Ze opent alle deuren. Brechtje Eding op VRT Max. Dus Lotte gaat diep. Go watch it. Gisteren nog op Tomorrowland vandaag. Hier, Lost Frequency met Sun is Shining.
3: Glory, glory.
0: Lost Frequencies dus.

0: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
1: M&M Live.

is a material girl. Maar wat mag het voor jou zijn? Wat is jouw throwback takeover? Heb jij een nummer, een plaat, een song dat je al zo lang niet meer gehoord hebt of gewoon graag nog eens zou willen horen? Waarom en welke song is dat? Drop dat even in die app van M&M. Het kan zometeen jouw throwback takeover zijn.

0: stond gisteren ook nog op Tomorrowland, of course, where else, in the Great Library. Dat is moeilijk om uit te spreken, hè? Library, library, je weet wel. Maar het is tijd voor jouw moment, want ik had nog een gaatje om te gooien, maar vooral een gaatje in mijn playlist, om iets voor acht op deze mooie zondag. Zondag, het is zondag vandaag, niet vergeten. Dus welke gaat het worden?
1: Throwback Takeover.
0: Throwback Takeover, dat wil zeggen, het is even aan jou om te kiezen hoe we deze playlist gaan opvullen. En Louise uit, ik ga eens erop zien, de locatie, waar was het hier? Uit Kluisbergen, die stuurde in de app van M&M dat ze deze heel graag nog zou willen horen. Het was vroeger een oefening bij haar acrogym, waarmee dat ze met heel de groep dus van die gekke kunstjes opdeed. En ze vond dat toen altijd zo'n cool nummer. Maar eigenlijk wist ze ook nooit wat er gezongen werd, omdat, ken je, als je dan vroeger die nummers hoorde in het Engels, je zong maar mee, maar je wist eigenlijk niet wat het betekende. Maar dit is eigenlijk echt de emo-pop, en toch die hoogdagen daarvan van toen, uit de Nillies. Evanescence met My Immortal vind ik een top throwback takeover. Nog even goed die emo-bles bovenhalen en echt helemaal into die emo-pop geraken. En toch een beetje meezingen. Dat mag voor de emo's.

0: Vanavond op VRT1.
1: In het geboortehuis, ik wist direct, die kleine is van mij. 2 druppels water, qua kapsel identiek.
0: Op VRT1 geniet je van Liefde voor Publiek, de zaalshow van Sven de Leijer. Op VRT Canvas krijg je de spannende ontknoping van de miniserie Joan. Of kies een film op VRT Max, zoals het komisch kostuumdrama The Favorite. Veel kijkplezier straks.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
4: Tegels,
5: nachtinsteen,
4: parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
6: Een goedemorgen, het is 8 uur.
0: 14 nieuws.
6: Met Melina Verbeek.
7: Een auto is ingereden op de Pride in Berlijn. In Berlijn in Duitsland is gisteravond rond 10 uur een bestelwagen ingereden op mensen die het Pride Festival aan het vieren waren in een park. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, 16 mensen raakten gewond, 3 van hen zijn in levensgevaar. Getuigen zeggen dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De dader is nog niet gevat, maar de politie heeft wel een idee om wie het gaat, zegt Jeroen Rijgaard.
8: De politie is eigenlijk op zoek naar een man van 21. Hij is gisteren kunnen ontkomen nadat hij de daad gedaan heeft. Zijn huis is doorzocht, maar hij is niet gevonden. Het zou om iemand gaan met een islamistische achtergrond. Dat betekent dat iemand de islam ook wil gebruiken als politieke macht en daardoor aanslagen wil plegen. En de politie is ook niet helemaal zeker of de man van 21 wel alleen handelde. Ze gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere daders zijn, al is dat nog niet bevestigd. De man hebben ze in elk geval nog niet kunnen vinden. Er is een opsporingsbericht.
7: In Genk in Limburg is gisteravond een brand ontstaan in een natuurgebied. Het vuur kon zich snel verspreiden door de droogte, maar de brandweer kreeg de brand ook snel onder controle. Zo'n 2 hectare natuur is afgebrand, vooral heidegebied. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De natuurbranden rond de Franse stad Bordeaux zijn afgelopen nacht verder uitgebreid. Het vuur kon zich snel verspreiden door de kurkdroge natuur en felle wind daar. Hilde Mertens, hoe is de situatie nu?
9: Ja, deze nacht is de brand eigenlijk nog uitgebreid en is het vuur tot wel 15 kilometer van de stad Bordeaux gekomen. Dat is akelig dichtbij. De wind wakkerde aan, dus dat vuur kan absoluut niet liggen. Er zijn wel wat onweders geweest. Men hoopte dat dat een gunstig effect zou hebben. Integendeel, het vuur blijft zich maar verspreiden. Dus het ziet er hier absoluut niet goed uit.
7: Een deel van de snelweg A63 tussen Bordeaux en Spanje is afgesloten. 55.000 mensen extra zijn geëvacueerd. Ook in Spanje breiden de natuurbranden verder uit. De brand in Castellón ten noorden van Valencia is nog altijd niet onder controle. Zo'n 15.000 mensen moesten hun woning of vakantieverblijf verlaten. En ook de bosbrand in de buurt van Madrid blijft uitbreiden. Er zijn gisteravond opnieuw enkele gemeenten geëvacueerd. De komende uren worden cruciaal, zegt correspondent Sven Tuytens in Spanje.
10: Volgens de overheid is het vandaag een belangrijke dag. De dag dat we de kans krijgen om de brand te stoppen, omdat er morgen een nieuwe hittegolf begint in Spanje. En vooral de streek van Madrid gaan de temperaturen stijgen. Dat is natuurlijk niet goed voor die brandhaard. Dus vandaag gaat het erop of eronder zijn.
7: En tennisser Alexander Bloks heeft zich voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de finale van een ATP-toernooi. Op het toernooi van Estoril in Portugal won hij gisteravond de halve finale van de Italiaan Luciano Darderi in 3 sets. 5-7, 7-6 en nog eens 7-6. Eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met soms lichte regen, later opklaringen, maar ook enkele buien en tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien in het noorden en het oosten, tot 25 graden dan. Vanaf dinsdag zonniger en heter.
0: Elk jaar in no time uitverkocht.
11: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

dan natuurlijk een sky full of beperkt vuurwerk op de mainstage van Tomorrowland. En ikzelf, ik ga vanavond, of straks ook eens een keer piepen. Ik heb een ticketje voor vandaag kunnen bemachtigen. Ah, ben heel benieuwd. Het is een klein beetje, ik ben zelf uit boom, dus het is wat uit mijn achtertuin dat ik ga kunnen gaan feesten. Ikzelf vind Tomorrowland, allee, het is gewoon altijd zo cool hoe dat festival in elkaar steekt. Al die decorstukken. En dan, allee, het is gewoon een totaalbeleving. Dat vooral, daar in de schorre in boom. En vandaag met niemand minder dan Martin Garrix op de mainstage.

0: zit er weer op voor dit jaar. Maar je kan alles meevolgen hier op M&M vanaf 1 uur. Dus zeker doen, want dan komen er gekke gasten langs en kan je gewoon de sfeer en live DJ-sets even mee opsnuiven. En dan bedoel ik de sfeer en niet de drugs, dat doen we niet. Dat wordt spannend, dat zeker. Gisteren kwam Lost Frequencies ook nog eens langs, want die stond op zijn eigen stage, de Lost Frequencies en Friends stage op de Library.
1: Ik vind de mainstage tof, maar eigenlijk mijn tweede thuis, denk ik, is eigenlijk de Library. Mm-hmm. Wanneer ik mijn Lost Frequencies en Friends party kan hosten.
2: Ah, uiteraard.
1: En dan is er ook natuurlijk Netsky die de stage afsluit ook dit weekend. En dan is altijd een groot feest.
0: Voilà, hij zei toch dat hem dat leuker vond dan eigenlijk de mainstage. Zo hoor je maar, die insiders krijg je dus allemaal live op M&M. Het is niet alleen feest in Boom, maar ook in Gent, want daar eindigen de Gentse feesten ook.

buikdansen op de Korenmarkt. Ik denk dat die Vlasmarkt, die gaat na vandaag een jaar even proper gepoetst moeten worden. Want volgens mij gaat die biergeur daar nooit weg geraken. Maar kijk, dat wil zeggen dat er een goede tijd is geweest in Gent, op de Gentse feesten. En die Belle Perrette is ook een echte zomerhit queen trouwens. Heeft al kei vaak gewonnen. Al is ze dit jaar wel niet genomineerd. Volgende week, over zomerhit gesproken trouwens, gaan ze beginnen opnemen. 28 juli is de eerste opname met Jor, Judith, K3, Stan van Samijn, die komen langs. Het wordt sowieso een feest. Dus dat zeker. Ik ben ook heel benieuwd wie dat er eigenlijk... Ja, wie het er eigenlijk gewoon gaat winnen dit jaar. Who knows? Ook John Newman komt trouwens langs. En laatste feest van vandaag, want het is veel feest, is voor Jafar Jackson. Dat is de neef van Michael Jackson. Die speelde trouwens in de film Michael, de biopic die alle records blijft verpulveren daar in de box-office. Speelde hij Michael... En het was echt wel een straffe prestatie. Ik hoop voor hem dat hem een Oscar-nominatie minstens misschien een Oscar kan binnenhalen daarvoor. Want het werk dat hem daarin heeft gestoken is echt zot. Qua dans, zang, alles. Maar nu dus nog eens... Michael...

0: Kelly Clarkson, wat een diva met My Life Would Suck Without You.
1: Ben je gedacht?
0: Het zal wel zijn. Nog eens tijd voor de M&M 1000 Unlocked.
2: M&M 1000 Unlocked.
3: Gaan we hoger of lager in de lijst?
0: Dus dat wil zeggen dat het even aan jou is. Want zometeen mag jij een nummer doorsturen in de app van M&M. Maar ho, ho, ho. Nog even geduld. We gaan nog eerst eens zien welk nummer of welke range dat we hebben van nummers. Gisteren zaten we aan nummer 700. En daarachter zat deze banger.
3: 700.
0: Miss Laura Omloop. Laura Govaerts is iemand anders. Met Zo Verliefd en haar gejodel blijft toch tot in de eeuwigheid bangen, als een echte banger. Maar de vraag is, gaan we hoger of gaan we lager in de lijst? We gaan het gewoon even ontdekken. Oeh, we gaan echt naar die kelder, naar die krochten van de M&M 1000 van 2025. Lager. Dat wil zeggen dat we nog meer naar beneden gaan. Dus jij mag in de app een nummer doorsturen tussen 700 en 1000. Dat zijn 300 nummers ongeveer waar je uit kan kiezen. Het is altijd fijn als je gewoon iets random pakt. Of misschien, ik weet niet, ja, ik wou zeggen je huisnummer of zo. Maar dat is misschien wat hoog aan de hoge kant. Dan moet je al in een lange straat wonen. Dus jij mag een nummer sturen van de 700 tot 1000 in die app van M&M. En dan gaan we zo meteen eens roefelen in de lijst en zien welk nummer er daarachter zit. Nu eerst 344. In de M&M 1000 van 2025. Miss Queen Thang, Zara Larsson en Clean Bandits. I've been hearing symphonies. Met Symphony.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Even bollen. Iedereen moet het

0: deals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlova.
1: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: M&M Throwback.

0: Rick Astley. Wil dat zeggen dat jij nu officieel gerickrolled bent? Als je niet weet wat dat is dus als je ergens op klikt of zo online en je hoort dit. Ja, Rick Astley. The man you are. Mabbel, even orde op zaken. En jij mocht een nummer sturen tussen 700 en 1000. Mario die had het niet zo goed door. Hij stuurde nummer 8820 door, maar nu heeft hem het wel veranderd. Hij zei van, oeps, oké. Maar er kwamen nog heel veel getalletjes binnen. Greet had een goede redenering, die had zoiets van 700 en 1000. Wel, pak daar gewoon de helft van, graag 850. Dus Greet, we gaan eens kijken in die M&M 1000 van 2025. Welke song er op 850 stond?
1: 850.
0: Oeh, en het is ook echt een rock classic. Ja, Blink 182. Met al de small things. Speciaal voor jou, Greet.

0: Greet laat ook even weten dat ze er goed mee wakker kan worden. Dus merci, zegt ze. Graag gedaan. Het was jouw keuze natuurlijk, Greet, ook al wist je misschien niet wat erachter zat. Dat is de M&M 1000 Unlocked natuurlijk. Het is ondertussen 8:30 geworden. Goedemorgen, Melina.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat zijn de hoofdpunten?
1: Een aanslag in Berlijn op de Pride gisteravond. Een bestelwagen is daar ingereden op mensen die aan het feesten waren. Mogelijk zijn er ook mensen neergestoken. Er is 1 dode en 16 gewonden. En de politie zoekt nog naar de dader of daders die gelinkt wordt aan de radicale islam. In Genk in Limburg was er gisteren brand in een natuurgebied, maar die was snel onder controle. En de natuurbranden in Frankrijk en Spanje die breiden nog verder uit. In de buurt van Bordeaux is die nu tot op 15 kilometer van de stad. In Spanje wil de brandweer vandaag zoveel mogelijk blussen, want morgen begint daar een nieuwe hittegolf.
0: Dankjewel, zometeen meer in het nieuws van 9:00.

0: in 2007. En met de Fixkes. En ik vraag het aan. Zeg, Jacotte, hallo.
1: Hallo.
0: Heb jij het ooit moeten aanvragen of aangevraagd met iemand?
1: Oh, zeker wel. Dat is echt zo. In de lagere school was dat de enige manier, Fabian.
0: Dat is wel
1: deed
0: waar.
1: Anders.
0: Ja, geen idee eigenlijk. Echt zo mijn papiertje, ja of nee.
1: Och, ja, dat hè. Of iemand sturen om het aan te vragen in uw plaats.
0: Op MSN. Ja. Ah nee, zo sturen, ja.
1: Ja, op de speelplaats sturen, maar op MSN zeker ook. Ja.
0: Met een buzzer. Oh, ja, dus over
1: tijd.
0: De hitte en de warmte en zo. Het weer?
1: Ja, het is een beetje een rustige dag. Hè. Het past echt perfect bij dat nummer ook. Het is zo een beetje kalmeren voor de zomer er weer helemaal aankomt binnen een paar dagen. Want het ziet er grijs uit en vanmiddag krijgen we ook wel een paar buien. Een beetje regen over het hele land. Het gaat om een paar millimeter neerslag, dus geen grote hoeveelheden. En er zijn daarna ook nog opklaringen mogelijk. Maar we krijgen temperaturen tot 24 graden, dus wat minder warm dan gisteren. En de wind die gaat ook echt wel aanwezig zijn. Dus een matige wind in het binnenland. Aan zee kan die vrij krachtig waaien, met daar ook rukwinden tot 60 kilometer per uur. En dan morgen een beetje een overgangsdag. Geen regen meer, maar nog wel altijd die matige 24 graden, met af en toe zon, maar ook af en toe wolken. Een overgangsdag, zeg ik, want vanaf dinsdag alweer 30 graden. En dan krijgen we op dinsdag, woensdag, donderdag, krijgen we die hete maxima tot 30 graden en meer zelfs. Misschien zelfs met pieken tot 35 graden. Dus dat wordt echt weer zeer, zeer warm. Maar ja, na die hitte, dat zien we altijd, komt er ook weer een onweer aan, waarschijnlijk op donderdag. Dus dan gaan we weer op en neer met de temperaturen. Daarna.
0: Ja, nu dus vooral even mentale voorbereiding daarop.
1: Ja, exact.
0: Dankjewel, Jacot.
1: Alsjeblieft.
0: Salutjes.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: M&M.
5: M&M Throwbacks.
6: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

Elton John. En deze draag ik op aan alle strijders die daar al dagen in Gent aan het feesten zijn. Of misschien ook gewoon aan het werken. Hè? Nee, maar ik draag het op aan alle vrijwilligers die daar in Gent en in Tomorrowland en overal aan het zwoegen zijn om de feesten zo goed mogelijk te laten verlopen. Over feest gesproken, het was afgelopen week feest in het Koning Boudewijn Stadion voor de Puerto Ricaanse sensatie Bad Bunny. Het was ook de afsluiter trouwens van zijn debuut Tirar Más Fotos wereldtournee. Heel gek eigenlijk dat hij in Brussel geëindigd is. En zei zelf ook van, ik begreep het eerst niet, maar nu dat ik hier ben en sta op het podium,

Ja, en zeker het moment toen dat die band ineens dit begon te spelen. Als klein tussenstukje. En eerbetoon aan Stromae. Gewoon wat Alorandans in dat Koning Boudewijn Stadion. Maar nu, ook op jouw radio, Stromae met Alors on Danse, de original version.

Dat zijn de tiens, hè. Met Selena Gomez. Straks vanaf 9:30, trouwens de 9:50. Dat is altijd een feestje. Een fiesta, een fiesta. Net zoals wanneer dat er een ABBA-nummer opkomt. Die energie is unmatched. Ik weet, de kamer ligt op, iedereen ligt op vanaf dat er ABBA speelt. Dat is gewoon zo. Dus ik ga jou dat vandaag ook niet ontnemen. Met ABBA. Net voor 9:00. Waterloo. Let's go.

0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: Goedemorgen, het is 9 uur.
2: 14 uur.
1: Met Melina Verbeek.
3: Er is 1 dode na een aanslag op de Pride in Berlijn. In Berlijn in Duitsland is gisteravond rond 10 uur een bestelwagen ingereden op mensen die het Pride Festival aan het vieren waren in een park. Daarbij is zeker 1 vrouw gedood, 16 mensen raakten gewond, 3 zijn daarvan in levensgevaar. Getuigen zeggen dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De dader is nog niet gevat, maar de politie heeft wel een idee om wie het gaat, zegt collega Jeroen Rijgaard.
4: De politie is eigenlijk op zoek naar een man van 21. Hij is gisteren kunnen ontkomen nadat hij de daad gedaan heeft. Zijn huis is doorzocht, maar hij is niet gevonden. Het zou om iemand gaan met een islamistische achtergrond. Dat betekent dat iemand de islam ook wil gebruiken als politieke macht en daardoor aanslagen wil plegen. En de politie is ook niet helemaal zeker of de man van 21 wel alleen handelde. Ze gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere daders zijn, al is dat nog niet bevestigd. De man hebben ze in elk geval nog niet kunnen vinden. Er is een opsporingsbericht.
3: In de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn afgelopen nacht 2 mensen om het leven gekomen bij een brand. 8 anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, van wie 2 mensen nog in kritieke toestand zijn. Dat zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
5: Die brand is ontstaan omstreeks 2:30 uur. Bij aankomst was er rookontwikkeling in de straat. De brand woedde in de gemeenschappelijke delen op de eerste verdieping van een gebouw met verschillende trappenhallen. De menselijke balans van de brand is tragisch. Er zijn 2 overleden slachtoffers en 8 gekwetsten.
3: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Frankrijk zijn de natuurbranden rond Bordeaux afgelopen nacht nog verder uitgebreid. De brand is nu tot op 15 kilometer van de stad gekomen. Het vuur kon zich snel verspreiden door de kurkdroge natuur en felle wind. Enkele onweersbuien hebben niet geholpen. Nog meer mensen moesten hun huizen verlaten, vertelt collega Hilde Mertens ter plaatse.
6: Vannacht zijn er 5 extra gemeenten die opgeroepen hebben aan hun inwoners om hun huizen te verlaten. Dat maakte dat er 55.000 mensen vannacht extra zijn moeten geëvacueerd worden. Dat brengt het totaal op 220.000 mensen, een bijzonder hoog aantal. De opvangcapaciteit in de grote expohal in Bordeaux is nog uitgebreid. Dus het is hier echt alle hens aan dek.
3: Een deel van de A63-snelweg tussen Bordeaux en Spanje is ook afgesloten. En er is ook hinder voor het treinverkeer in de regio. En ook in Spanje breiden de natuurbranden verder uit. In Castellón, ten noorden van Valencia, is het vuur nog altijd niet onder controle. Dat heeft nu een perimeter van 21 kilometer. Zo'n 15.000 mensen moesten hun woning of vakantieverblijf verlaten. Ook de bosbrand in de buurt van Madrid blijft uitbreiden. Ook daar zijn afgelopen nacht opnieuw enkele duizenden mensen geëvacueerd. En tennisser Alexander Bloks heeft zich voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de finale van een ATP-toernooi. Op het toernooi van Estoril in Portugal won hij gisteravond de halve finale van de Italiaan Luciano Darderi in 3 sets. 5-7, 7-6 en nog eens 7-6. Eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met soms lichte regen, later opklaringen, maar ook enkele buien en tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien in het noorden en het oosten tot 25 graden dan.
7: Uitverkocht.
8: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

0: Fabian Hermans.
1: Gisteren stond hier op de mainstage, vandaag ook niet ver weg. Armin van Buuren brengt het vuurwerk met This Is What It Feels Like.
2: The official sound of summer.

0: Slide.
1: Met toch wel een van zijn, misschien wel zijn tophit. Het is 7 over 9 vandaag op deze 26e juli. De laatste dag van de Gentse feesten van Tomorrowland, maar ook van de Tour de France. Ja hoor. Voor de echte wieler fan freak. Toch wel een iets triestigere dag. Omdat het weer tot zijn einde komt. Vive le Velo stopt dan ook weer. Hè? Alle goede dingetjes. Maar er wordt regen voorspeld vandaag. Kan nog spannend worden. De rit gaat ingekort worden, dat sowieso. Maar dit zijn nog dingen die jij misschien zou moeten weten over Tour de France. Gisteren greep Remco net naast een derde ritzege. Hij werd beste klassementrenner, maar eindigde 26 seconden achter ritwinnaar Richard Carapaz. Richard. Ja, het wordt nog spannend voor Remco. Maar ik hoop dat hij zijn tweede plaats kan waarmaken. Na vandaag, nog zeker. Kan verzilveren, letterlijk. Maar dat zullen we zien. Ik gun hem echt. Ik gun hem de eerste plaats. Maar bon, kijk, Pogacar is te sterk, te snel. Dus dat is sowieso voor hem waarschijnlijk. Het werd ook nog even spannend, omdat mensen zoiets hadden. Blijkbaar werd Montmartre, ligt sowieso altijd op die slotrit. Maar omdat het dan werd ingekort, dachten ze van, oei, gaan ze daar misschien toch een streep doortrekken. Maar, goed nieuws, het blijft op de route liggen. De slotrit die werd fors ingekort, maar toch. Het is geen 133 kilometer, maar 89 kilometer. Ik vind dat nog steeds de moeite, zeg maar. Bol. Vanaf 4:20 gaat het daar allemaal opstarten. En dan om 6:10 is het officiële startschot in de hoofdstad Paris. Er worden wel 2 extra rondjes rond de Champs-Élysées gereden. Ja, voilà, dat is ook heel typisch. Heel typisch die laatste ronde van de Tour de France. En dan ongeveer de finish zou verwacht worden rond 8:15 vanavond. En dan weten we dat Pogacar op 1 staat. As usual. Tour de France komt dus tot zijn einde. Maar dat wil zeggen dat we... Of dat wil niet zeggen dat we stoppen gaan met bewegen. Zometeen Keep on Moving van 5. Maar eerst die heupen schudden op Shakira. Hadice bedoel ik. Met Doom Tek Tek. Niet Shakira. Het is de Turkse Shakira eigenlijk.

Keep on moving, blijven bewegen, dat is belangrijk. En bewegen, bewegen, bewegen, dat doe je natuurlijk op Tomorrowland. M&M. The official sound of summer. En als je zelf geen tickets hebt voor Tomorrowland, dan kan je ook altijd hier live volgen vanaf 1 uur. Alle beste momenten. Live op je radio en op VRT Max. Ikzelf ga vandaag ook eens piepen daar in Boom. Alleen zoek ik misschien nog wel een klein beetje aan een outfit, iets om aan te doen. Misschien gooi ik wat glitter op mijn gezicht, want als je die mensen daar rondlopen op Tomorrowland, is het alles erop en alles eraan. En voor alles uit de portefeuille met die pearls. Kost allemaal wat tegenwoordig, zeg hallo. Maar allemaal zijn geld waard, want vanavond Martin Garrix op die mainstage. Ik heb meer laten vertellen online dat hij ook net een nieuwe single uitbracht. En dat samen met U2. Onlangs bracht hij ook nog iets uit met Ed Sheeran. Maar nu dus samen met U2, Fireflies. Ik ga eens een stukje laten horen. Hè? Alle grote sterren passeren toch al in zijn studio. Zoals nu dus U2, maar ook ooit Dua Lipa. Maakte Nesta Scared to be Lonely mee. Stel u voor, Dua Lipa vanavond op Tomorrowland.

0: Praten over liefde, relaties en seks. Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
1: Met onder meer Brechtje Ieding en Jano met een J.
2: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
3: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
1: Nu op VRT Max.
4: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim. Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: This is the official sound of summer. On vacation.
6: Hey, het is Maureen hier. Ik ga op reis en ik neem mee een nekkussen. Oordopjes, want die was ik vorige keer vergeten. Extra powerbank, handig, mijn pas niet vergeten. En, oh, waar zijn mijn kinderen? Heeft iemand mijn kinderen gezien?

Ze blijven toch wel echt bangers, of hebben toch echt bangers gemaakt. Ik heb al wel gehoord dat de optredens later niet altijd de beste waren, maar dan nog, het is voor in de popgeschiedenisboeken. Nu zeker met My Humps heeft officieel 1 miljard views op YouTube bereikt. Die klassieker uit 2005 helemaal. Komt dan echt in zo'n exclusieve billion views club. En dat is al de derde clip van de Black Eyed Peas. Met 1 miljard views na Where Is The Love en Ritmo. My Humps werd trouwens oorspronkelijk geschreven voor de Pussycat Dolls. Maar Will.i.am die dacht, ja goh, ik vind het zo plezant. Ik vind het zo leuk. Ik ga het zelf gewoon uitbrengen met de Black Eyed Peas. De Pussycat Dolls kregen dan uiteindelijk beep. Dus ik kreeg zoiets anders dan nog op de shelf lag. Het bereikte natuurlijk de top 3 van de Billboard Hot 100. Won een Grammy. En de videoclip, die dan nu 1 miljard views heeft, die kreeg ook een MTV Video Music Awards. Dus het kan gewoon niet anders. Speciaal voor die Billion Views Club. De Black Eyed Peas nog eens met My Humps.

Mahums van de Black Eyed Peas. Het is ondertussen 9:30 geworden. Ja hoor, je weet wat dat wil zeggen. We keren terug naar een tijdperk van muziek waarmee jij misschien wel bent opgegroeid. Ik ook. Of dat gewoon wel iconic is in jouw levensloop. De teens, dat is 2010 tot 2019. Daar zitten kleppers bij. Zoals straks hoor je deze ook passeren. One Direction met Night Changes. Toch altijd één om een klein traantje bij weg te pinken. Maar eerst... M&M. Ze veranderde ook wel heel wat in de pop-industrie. En dat vooral door haar pruik. Maar ook deze dansvideo van deze iconische song. Chandelier. M&M.

Friends and Cake by the Ocean. Zou ik ook geen nee tegen zeggen? Alhoewel, doe mij maar Pizza by the Ocean. Klinkt eigenlijk nog beter. One Direction werd onlangs 16 jaar. Op 23 juli, onlangs, 2010, zijn ze gestart. Nu met een van uw mooiste nummers.

0: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: M&M Live.

0: met hun coole schoenen, de Pumped Up Kicks. Zoals Alexandra Gazzina, die heeft ongetwijfeld ook coole schoenen. Komt er zo meteen aan met de Ultra Top 50. Maar eerst krijg je van mij nog Calvin Harris en daarna Shepard.
1: M&M Throwback.
2: Terug in de tijd met de grootste hits.
0: En zeer goedemorgen. Geniet ten volste van je zondag.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Het is zot. Iedereen luistert hier mee en ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Het is 10:00. Goedemorgen.
5: VRT Nieuws.
4: Met Melina Verbeek.
6: De dader van de aanslag in Berlijn is nog niet gevonden. In Duitsland is de politie nog op zoek naar de dader of daders die gisteravond met een bestelbusje zijn ingereden op mensen die aan het vieren waren in een park in Berlijn tijdens het Pride Festival. Daarbij is zeker 1 vrouw gedood, 16 anderen raakten gewond. 3 daarvan zijn in levensgevaar. Er zijn getuigen die zeggen dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De dader is dus nog niet gevat, maar er is wel een verdachte geïdentificeerd, zegt correspondent Gimbal Duk vanuit Berlijn. Helaas geen Gim Balduk. In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gestorven bij een brand. 8 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, van wie 2 mensen nog in kritieke toestand zijn. Dat zegt de Brusselse brandweer.
7: Die brand is ontstaan omstreeks 2:30. Bij aankomst was er rookontwikkeling in de straat en de brand woedde in de gemeenschappelijke delen op de eerste verdieping van een gebouw met verschillende trappenhallen. De menselijke balans van de brand is tragisch. Er zijn 2 overleden slachtoffers en 8 gekwetsten.
6: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Frankrijk krijgt de brandweer de natuurbrand rond Bordeaux niet onder controle. Er is nu al 42.000 hectare natuur afgebrand en nog eens 55.000 mensen moesten hun huizen verlaten. De A63-snelweg tussen Bordeaux en Spanje werd een tijd lang afgesloten. Daardoor moesten automobilisten door kleinere dorpen rijden waar volop geëvacueerd werd, vertelt Vlaming Jozes Hessel.
8: Lange rijen, auto's die aan het evacueren waren, mensen op straat die elkaar helpen, de weg tonen naar waar je moet rijden. Die indringende brandhoutgeur hier hangt. Ja, dat was inderdaad wel een verontrustend beeld. Iedereen was toch ongerust. Vooral zorgen dat we in richting blijven reden dat er andere auto's op reden. En dat was twijfelen aan ieder kruispunt. Gaan we nu links of rechts?
6: En ook in Spanje breiden de natuurbranden verder uit. In Castellón, ten noorden van Valencia, heeft de brand nu een omtrek van 21 kilometer. Zo'n 15.000 mensen moesten hun woning of vakantieverblijf verlaten. Ook de bosbrand in de buurt van Madrid is nog niet onder controle. In de provincies Ávila en Toledo zijn gisteravond opnieuw gemeenten ontruimd. Eerst zwaar bewolkt met soms lichte regen, later opklaringen, maar ook buien nog en tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien in het noorden en het oosten, tot 25 graden dan. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
5: Elk jaar in no time uitverkocht.
9: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

0: Alexandra Gazzina.
1: Op deze grijze ochtend is de Ultratop 50 er voor jou als zachte dekentje. Eerst een broodnodige recap van de top 3 van vorige week.
0: 3.
1: Op nummer 3 kietelde deze piano van de baas aan jouw oortjes. Vorige week met Magnetic. Nog steeds even verslavend als toen.

Kingdom of Fear van Cameron Woodcomb steeg naar nieuwe hoogtes. Op nummer 2. En Shakira en Burna Boy met

0: Justin met Turn the Lights Off. Een hele goede morgen. Al ga ik wel eerlijk zijn, het voelt voor mij als stiekem een beetje als middag. Wij horen elkaar deze week ook natuurlijk tijdens de M&M ochtendshow van 7 uur tot 10 uur in de ochtend. Dus in mijn ritme is het al bijna middag. But no, het is nog steeds ochtend. En zeker op een zondag mag die ochtend al eens wat trager op gang komen. Een slow morning kan heel veel deugd doen, vooral in de zomervakantie. Of het nu voor jou een slow morning is en je nog maar net uit je bed kruipt of je al lang wakker bent... Ik hou je sowieso gezelschap met de Ultra Top 50. En straks komt er nog een nieuw nummer aan. Dus dan gaan we ook eens luisteren naar de songs die verdwenen zijn uit de lijst deze week. Eerst passeert Offenbach nog met Miles Away. Eén plekje lager dan vorige week op nummer 48.
1: Ultra Top 50. M&M.

0: Je hoort het goed. Pommelien Thijs maakte een korte comeback met Atlas vorige week, maar verdwijnt nu weer uit de lijst. Dat betekent dat Olivia Dean straks weer de langst genoteerde zal zijn met Man I Need. En dus wachten er ons ook nog 4 nieuwe songs, als ik goed heb geteld. Ik denk het wel. Eentje heb je al gehoord als opener van de lijst. Antoon met De Enige en Henri PFR. Die komt ook binnen met Sola. Dat is zijn nieuwste zomerse nummer. Hij staat het jaar ook op Tomorrowland. En je weet het of je weet het niet. Je hoort Eminem ook live op Tomorrowland. Het hele weekend, dat is begonnen op vrijdag. Gisteren was dat ook. En vandaag opnieuw vanaf 1 uur. En gisteren heeft onze Eminem-DJ Esther Nwanu Henri PFR ook mogen interviewen. Daar heb ik ook een paar fragmentjes van mee, want ze vroeg hem bijvoorbeeld wat zijn favoriete stages om te spelen.
1: Zeker de main stage, maar dat is een beetje de gemakkelijker antwoord. Maar voor mij misschien de kleinste stage. Bijvoorbeeld, ik heb vorig jaar ook gespeeld op de JBL stage. Er zijn maximum 200 mensen en dat is zo cool, omdat je hebt geen pressure. Mm-hmm. En ook je hebt direct contact met de mensen. Dus voor mij misschien de kleinste stage zijn de beter voor de gevoel en voor de atmosfeer.
0: Ja, daar kan ik wel echt zeker in komen. Mag ik trouwens ook zeggen hoe schattig Henri PFR zijn Vlaams accent is. I love it, I love it, I love it. Hij had trouwens ook echt zeer lieve woorden mee over Eminem en over jou als Eminem-luisteraar.
1: Ik ben zo blij dat deze nummer is op Eminem, omdat het is de eerste keer die ik heb een nieuwe nummer zo strong op de radio, de Nationale Radio. Dus het is super cool voor mij en dankzij Eminem ook. Dank Eminem en dank de luisteraars van Eminem.
0: Kijk eens aan. Oh, hij is zo schattig. Henri PFR, en hij had het natuurlijk in die laatste quote over zijn nieuwste nummer Sola, dat nu ook nieuw binnenkomt in de Ultra Top 50. Dus nogmaals op Eminem. Henri PFR zal blij zijn.
2: Nieuw in de Ultra Top 50. Sola. 47.

0: Nieuw in jouw Ultra Top 50, Henri Pepper. Met Sola. Soms komen er nieuwe nummers binnen in de Ultra Top 50 die ook voor mij een verrassing zijn. Want er is zoveel nieuwe muziek in de wereld. Het is echt bijna onmogelijk om alles direct te ontdekken op de dag dat het uitkomt. En plots zie ik hier in mijn lijst Freya Sky staan. En ik dacht, tja, die ken ik nog niet. Dus ik ben even gaan checken, gaan opzoeken. Ze is dus een Brits zangeres, maar ik was vooral verschoten van haar leeftijd. Want ze is 16 jaar. Dat is ja, piepjong om in de Ultra Top 50 te staan en om ja, aan een carrière te beginnen. Dus dat is echt heel indrukwekkend dat hij al zo goed bezig is op deze leeftijd. Ze komt ook binnen in de lijst met Silent Treatment. Die hoor je direct, want die komt binnen op nummer 46. En je gaat daar ook live kunnen zien, want ze is op dit moment aan het toeren met haar Stars Align Tour. En ze gaat ook een stopje maken in Brussel in La Madeleine op 18 november. Dus je kan haar ook live zien binnenkort als je dat zou wensen. En haar nummer Silent Treatment gaat trouwens over geghost worden. Dus ja, dit met een extra shout-out naar iedereen die onlangs geghost is geweest. Geen tof gevoel. Freya Sky die heeft er een nummer over gemaakt en al haar emoties de vrije loop gelaten over het ghosting onderwerp. Dit is Silent Treatment.
1: Nieuw in de Ultra Top 50. 46.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: M&M. Ultra Top 50, 45.
3: Zeven uur liep de apotheek binnen.

0: vuur te zijn.
1: Niels de Stadsbader staat nog steeds in de lijst met Vuur en Vlam, jouw nummer 45. Aha, er zijn leuke vakantieplannen in de app van M&M. Nicky Vermeijren uit Kasterlee laat weten. Vrijdag zijn we voor een week vakantie naar Nieuwpoort vertrokken. En het is precies populair om naar de Belgische kust te gaan. Snap ik. Want Ilse van Nuffel uit Temse die laat ook weten. Ik vertrek morgen voor een weekje naar Oostende. En Ilse wil ook Camille aanvragen. Maar zo werkt dat helaas niet in de Ultra Top 50. Ja, er zijn geen verzoekjes, want de lijst staat zoals ze bestaat. Gebaseerd op de luistercijfers van de afgelopen week, wat er gestreamd werd, wat er populair is. Dus jij bent basically gewoon aan het luisteren naar de 50 populairste nummers van Vlaanderen van de afgelopen week. Dus ik kan er niet zomaar iets tussen flansen, als zou ik dat heel graag doen, hè. Maar ik kan wel zeggen, Camille staat er wel nog steeds in de lijst. Met nu dat je weg bent, ze was niet bij de verdwenen songs, dus ze komt sowieso ergens nog wel langs. En hoe langer we erop gaan moeten wachten, hoe hoger ze staat. Dus we gaan het samen meemaken. Nu is het vooral aan iemand die vrijdagavond nog op de Crystal... De Crystal Garden, dat is het. Ja, de Crystal Garden. De Crystal Stage, Crystal Garden. Crystal Garden is de officiële naam. Stond op Tomorrowland. Vrijdagavond om 9:30 tot 11:00 was het daar dik feest met Ugel. Straks, vanaf 1:00, hoor je weer M&M live van op Tomorrowland. Met DJ-sets, interviews. Dus nu kom je al in de sfeer met Ugel Moving to the Sun in jouw Ultra Top 50.
2: M&M.
3: Ultra Top 50.
2: De officiële hitlijst van Vlaanderen.

0: handgeluid van K3. Dat belooft in jouw Ultra Top 50. M&M.
1: Ultra Top 50. Alexandra Katsina. M&M.

zometeen is het tijd voor een nieuwe song, die eigenlijk niet zo heel nieuw is, want het is eigenlijk een re-entry. Je kent hem al. Eerst nog de goede vibes van Bruno Mars, die vandaag, ja, toch wel 20 plekken omlaag gaat. Mindere dag voor hem. I Just Might, maar nog steeds even vrolijk.

0: Vanavond op VRT1.
1: In het geboortehuis, ik wist direct, die kleine is van mij. 2 druppels water, qua kapsel identiek.
0: Op VRT1 geniet je van Liefde voor het publiek, de zaalshow van Sven de Leijer. Op VRT Canvas krijg je de spannende ontknoping van de miniserie Joan. Of kies een film op VRT Max, zoals het komisch kostuumdrama The Favorite. Veel kijkplezier straks.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
4: Tegels, nachtweersteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Een dessertje.
5: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlovit.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: M&M.
9: Ultra top 50.
10: 40. On a chain.

0: En zo wordt het plots een zondagochtend op de ranch met een streepje country van Stella Lefty en Basten. Terug in de lijst vanaf vandaag. Re-entry. Welcome back. Lina Verbeke, 23 jaar, uit Zonhoven, stuurt in de app van M&M. Ik vind het echt zeer terecht dat Stella Lefty terug is in de lijst. Ik vind dit echt een leuk en zomers nummer. Ik ben blij dat ik jou blij kon maken. Michiel Hendricks, 29 jaar, uit Koekelaren, stuurt nog goedemorgen. Ook een zeer goede morgen aan jou en aan iedereen die aan het luisteren is. Ik vraag mij af, hoe ben jij aan het genieten van jouw zondagvoormiddag, jouw zondagochtend midden in de zomer? Zit je in de auto onderweg naar een leuke dagtrip? Ben je net terug uit verlof? Ben je een weekendshift aan het knallen? Of ben je naar de bakker aan het gaan om lekkere verse koffiekoeken en vers brood te kopen? Hoe is jouw zondagochtend? Laat het weten in de app van M&M met een berichtje of een foto. Dan kan ik gezellig samen met jou meegenieten. En ik zorg sowieso ook voor de goede zondagochtend soundtrack. Met de Ultra Top 50, jouw 50 favoriete nummers van het moment. En nu Kamrad met Be Mine. Die staat ook echt al heel lang in de lijst.
1: Officiële hitlijst van Vlaanderen. 39.

Jij ook. Drive safe. Mocht jij onderweg zijn naar ergens. Zoals bijvoorbeeld Femke Heusie komt 22 jaar uit Tienen, is onderweg naar de bakker. Ik wist het, hè, dat er iemand onderweg ging zijn naar de bakker op dit moment. En Nikita uit Kaprijken stuurt, wij zitten in de wagen onderweg naar mijn zusje, haar 17e verjaardag. Oh my god, dat is mega tof. Gelukkige verjaardag daar. Cynthia Massie uit Tongeren is onderweg naar de markt. Ook een vibe op een zondag. Doe je allemaal met de leukste muziek tijdens jouw Ultra Top 50. Nu Thomas Gray met Rumours. Dat wordt een feestje daar in die auto.

al de tweede keer Ugel vandaag. Deze keer met Jamaican Bam Bam. Even een kleine stand van zaken van de Ultra Top 50. We zoeken nog onze hoogste nieuwe en onze sterkste stijger. Ik kan je al vertellen dat die er allebei het komend uur aankomen. Dus we gaan het snel genoeg weten. En dan rest er ons nog één song voor 11 uur. En dat wordt de gospelversie van Pile van Moby Joe.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Goedemorgen, het is 11 uur.
2: VRT Nieuws.
1: Met Melina Verbeek. De dader van de aanslag in Berlijn wordt nog altijd gezocht. In Duitsland is de politie nog op zoek naar de dader of daders die gisteravond met een bestelwagen zijn ingereden op mensen in een park tijdens het Pride Festival. Zeker één vrouw is daarbij gedood, 16 anderen raakten gewond en 3 daarvan zijn in levensgevaar. Er zijn ook getuigen die zeggen dat sommige slachtoffers werden neergestoken. De dader is nog niet gevat, maar er is wel een verdachte geïdentificeerd, zegt correspondent Gimbalduk vanuit Berlijn.
3: Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een man met Libanese wortels die in Berlijn zou wonen en ook bekend is bij de Berlijnse politie voor een aantal gewelddadige overvallen en ook voor mogelijke verbindingen met de terroristische netwerken in Berlijn. En gisteravond is er in de hele stad gezocht, ook bij hem thuis hebben ze een doorzoeking gedaan en hem niet kunnen vinden.
1: In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gestorven bij een brand. 8 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, van wie 2 mensen nog in kritieke toestand zijn. De brand ontstond rond 2:30 in de gemeenschappelijke delen op de eerste verdieping van een gebouw met verschillende trappenhallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De natuurbranden rond de Franse stad Bordeaux zijn intussen op 15 kilometer van de stad. In de regio is al 42.000 hectare natuur afgebrand. Door de brand is ook de snelweg A63 tussen Bordeaux en de grens met Spanje afgesloten. Collega Hilde Mertens is ter plaatse en ziet hoe het vuur dichterbij komt.
4: Dat vuur dat blijft zich maar uitbreiden. De brandweer heeft het over maanden dat die strijd nog zal aanhouden om alle vuurhaarden te doven. Het is een uitputtingsslag waar honderden brandweerlieden, politiemensen en ook militairen ingezet worden om te bestrijden en een grote logistieke operatie. Want al die mensen hebben eten en drinken nodig, onderdak nodig, moeten zich kunnen douchen, hebben medische verzorging nodig. Het wordt een uitputtingsslag.
1: Ook in Spanje zijn de natuurbranden groter geworden. In Castellón, ten noorden van Valencia, moesten zo'n 15.000 mensen hun woning of vakantieverblijf verlaten. En ook de bosbrand in de buurt van Madrid is nog niet onder controle. En de Oekraïnse hoofdstad Kiev is afgelopen nacht opnieuw aangevallen door het Russische leger met ballistische raketten. Volgens de lokale overheid zou er in 3 verschillende wijken van de stad brand uitgebroken zijn nadat brokstukken van de raketten waren neergekomen. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Veel wolken met soms lichte regen, later opklaringen, maar ook buien en tot 24 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt met buien in het noorden en het oosten. Tot 25 graden dan. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
2: Elk jaar in no time uitverkocht.
5: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

0: van Vlaanderen.
1: Alexandra Gazzina.
2: Tussen Sao Paulo en Mexico City op zijn tour maakt Harry Styles ook nog eens een tussenstopje in de Ultra Top 50. Kijk eens aan.

Ja, ja, ja, je hoort het goed. Vanaf morgen vroeg mag ik elke dag tickets weggeven richting David Guetta. Een hele week lang. Die komt op 8 augustus naar het strand van Zeebrugge. On the beach. Met zijn imposante The Monolith Tour. The Monolith, dat is ja, exact wat het wil zeggen. Dat is een monolith. Dat is zo'n grote constructie met allemaal ledschermen. Die allemaal visuals vertonen. En met lichten schijnen. Die perfect zijn afgestemd op de set van David Guetta. Is echt kei indrukwekkend. Ik heb er al beelden van gezien en you don't want to miss this. Dus voilà, nu passeert hij trouwens ook in de Ultra Top 50 op nummer 32. En ik dacht, dit is de ideale gelegenheid voor een gentle reminder om dus morgen je wekker te zetten. Allee, ik bedoel nu al je wekker te zetten om dan morgen vroeg op te staan, zodat je er morgen zeker bij bent. En vanaf 7 uur vliegen we erin in de M&M ochtendshow. En dan maak je dus kans om tickets te winnen voor David Guetta. Je hoort hem nu met Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: Save Me Tonight. De nummers komen en gaan hier in de Ultra Top 50 aan een snel tempo soms zelfs. Maar er is één zekerheid en dat is Olivia Dean. Ze staat al 47 weken in de lijst. Ze is nog steeds jouw langst genoteerde en ze gaat vandaag ook nog eens 5 plekken omhoog met Man I Need.
1: Live

0: en I Need, jouw langst genoteerde. Gisterenavond heeft Lost Frequencies gespeeld, gedraaid op The Great Library op Tomorrowland met zijn eigen Lost Frequencies and Friends stage. Vandaag staat hij ook nog op Tomorrowland. Je hoort er alles over straks vanaf 1 uur. Dan hoor je M&M terug live op Tomorrowland. Dan schakelen we over van deze studio hier in Brussel naar de Tomorrowland-wei in Boom en ga je er alles over kunnen horen. En vrijdag had Lost Frequencies trouwens een vrije dag ingelast voor zichzelf. Daar vertelde hij ook alles over op M&M.
1: Ja, normaal gezien kom ik altijd met mijn familie hier naar Tomorrowland. Nu dat ik een beetje meer tickets kan bemachtigen voor mijn vader, mijn moeder en mijn
2: broers.
1: Dan komen we normaal gezien aan voor de show. En dan doe ik alle interviews. En dat is vaak zo 2 uur interviews ervoor. En dan zijn zij een beetje aan het rondlopen, iets aan het eten, een beetje aan het genieten. En dan zie ik zij. Ik zie ze 5 minuten voor mijn show en dan moet ik een show doen. Dus ik dacht, weet je wat, ik heb een vrije dag vrijdag. Ik kom gewoon alle interviews vandaag doen. Dan kan ik morgen gewoon met mijn families rondlopen en genieten.
0: Ah, dat vind ik echt een goed motto. Gewoon een vrije dag inlassen met je familie. Er een klein familiefeestje van maken op Tomorrowland. Als je zo'n grote DJ bent, dan moet dat toch echt absoluut kunnen. En hij verdient dat super hard. Hij staat ook uiteraard in de Ultra Top 50 met Live It All. Dit is Lost Frequencies.
3: Officiële hitlijst van Vlaanderen.

De sterkste stijger is voor zometeen, maar nu passeert er ook al iemand die vrij straf is gestegen, hoor. Bas Serra, 15 plekken omhoog met All Because of You, nummer... Ja, jouw nummer 29. Coffee.

0: Radio 2 met Like Me, Walk and Play.
1: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Ja.
0: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavloven.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: M&M.
5: Ultra top 50.
4: 28.

Zometeen gaat het ene hoogtepunt het andere in sneltempo opvolgen. De sterkste stijger en de hoogste nieuwe gaan passeren. Achter elkaar in deze volgorde. Nu eerst jouw nummer 27. Dat is Samber met My Body Isn't Ready.

0: My Body Isn't Ready. Op de Antwerpse ring richting Gent is het een dikke 10 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en Deurne door een defect voertuig. Dus goed opletten als je in die buurt bent. Niet alle nummers kennen een makkelijke Ultra Top 50 start. Alex Warren kwam ergens eind juni binnen met Passenger, dat is zijn nieuwste nummer, om er dan weer terug uit te gaan. Pas vorige week kwam hij voorzichtig terug binnen, bengelend op nummer 50. Maar nu, wat een comeback-beweging. Alex Warren stijgt, hou je vast, 24 plekken van nummer 50 naar nummer 26. En is ook jouw sterkste stijger deze week, uiteraard.
1: Dit is de sterkste stijger
2: in de Ultra Top 50.

0: Alex Warren met Passenger maakt een gigantisch grote comebackbeweging. 24 plekken omhoog deze week. En we hebben nog niet eens 30 kunnen bekomen van de sterkste stijger. Of het is altijd voor jouw hoogste nieuwe. Er rest ons nog één nieuw nummer in de Ultra Top 50 vandaag. En die ga je nu horen. Het is de nieuwste song van Marshmello. Die heet Another Drink. Hij heeft die niet alleen gemaakt. Je hoort daar ook een zangeres. Dat is Kelsea Ballerini. Een Amerikaanse country pop zangeres en songwriter. Dus die country vibes die gaan ook wel een beetje terugkomen in dat nummer. Ja, die mag de lijst in twee breken. Nummer 25, jouw hoogste nieuwe.
1: Dit is de hoogste nieuwe.
2: In de Ultra Top 50.
1: 25.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort. M&M
2: Ultra Top 50
1: 22.

Tatiana Spyro gaat 9 plekken omhoog met Material Lover. En Topic en Becky G mogen er 2 bij tellen met Sorry Papi. Toch nog een beetje zonneschijn dankzij dit nummer vandaag.

na I Just Might en Risk It All doet All My Soul van Bruno Mars het ineens ook keigoed van zijn nieuwste album The Romantic. Op deze was ik echt al maanden aan het wachten in de hitlijsten. En nu is het eindelijk zover. Vandaag op nummer 18, Bruno Mars.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Nee, stop. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat? Jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Goedemiddag, het is 12 uur.
4: 14 nieuws.
3: Met Melina Verbeek. De dader van de aanslag in Berlijn is nog op de vlucht. In Duitsland zoekt de politie massaal naar de verdachte liever van de aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond. Een jongeman reed met een witte bestelwagen in op feestende mensen in het park Tiergarten. Eén vrouw kwam daarbij om het leven, 16 andere mensen raakten gewond, 3 van hen zijn in levensgevaar. Sommigen zouden neergestoken zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Jeroen Rijgaard in Berlijn, er is een opsporingsbericht verspreid. Wie is de man die nu gezocht wordt?
5: Het gaat om een man van 21, geboren in Berlijn, maar van Libanese origine. En hij werd al een tijdje door de politie gevolgd. Hij zat ook al een jaar in de gevangenis op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Maar in mei kwam hij dan opnieuw vrij. En de politie kwam hem zijn naam op het spoor doordat hij de bestelwagen waarmee hij de aanslag gepleegd heeft gehuurd heeft. En zo wezen dus veel sporen in zijn richting. En het blijkt nu dat hij ook sympathieën zou hebben voor terreurgroep IS. Dus ja, de motivatie van de aanslag lijkt wel degelijk een islamistische aanslag te zijn hier op de bijeenkomst van de LGBTQI+ gemeenschap in Berlijn.
3: In Sint-Jans-Molenbeek in Brussel is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd gisteravond opgeroepen en vond een auto die mogelijk beschoten was. Na een zoekactie vonden ze de gewonde man bij een metrostation. Hij ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Politie en parket onderzoeken de zaak. Er is nog geen verdachte opgepakt. In Frankrijk blijven de natuurbranden rond Bordeaux verder uitbreiden. Het vuur is tot op 15 kilometer van Bordeaux genaderd. Afgelopen nacht moesten nog eens 55.000 mensen hun huizen verlaten. Hilde Mertens, hoe is de situatie daar nu?
6: Ja, wij staan midden in het gebied waar die evacuaties vorige nacht hebben plaatsgevonden. En ik kijk uit op een gigantische, pikzwarte rookpluim. Dit is een van die nieuwe branden. En je ziet gewoon dat dat vuur zich nog aan het uitbreiden is. Er staat ook een strakke wind die het vuur aanwakkert en het is echt een beangstigende situatie. We komen mensen tegen die hun weg aan het zoeken zijn, die hier weg willen en steeds meer wegen die zijn afgesloten.
3: Ook in Spanje breiden de natuurbranden verder uit. De brandweer bestrijdt een nieuwe zone van bosbranden ten noorden van kuststad Valencia. Zo'n 15.000 mensen moesten hun woning of vakantieverblijf verlaten. Door de combinatie van harde wind, extreme hitte en droogte blijft het werk van de brandweer ook heel moeilijk ten westen van de hoofdstad Madrid. Ook daar moesten gisteravond opnieuw duizenden mensen evacueren. En het Roemeense leger heeft opnieuw een Russische drone neergehaald boven Roemenië. Het is een drone geladen met explosieven die regelmatig wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Het is al de 3e keer in 3 dagen tijd dat dit gebeurt. De president van Roemenië noemt de inbreuk op NAVO-luchtruim onaanvaardbaar. Vanmiddag blijft het zwaar bewolkt met wat lichte regen. Daarna wisselend bewolkt, maar dan is er ook wel kans op buien. Temperaturen tot 25 graden. Morgen eerst nog bewolking en kans op buien in het noordoosten. Daarna opklaringen vanaf de kust en ook 25 graden dan.
4: Elk jaar in no time uitverkocht.
7: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

0: today, tomorrow. Met Yesterday, Today, Tomorrow. Vooral die laatste is extra relevant deze dagen. Want het is natuurlijk volop Tomorrowland. Sorry, flauw mopje, die moest ik even doen. Afgelopen vrijdag stond Bebe Rexha op de Freedom Stage op Tomorrowland. Daarvoor kwam ze langs in de M&M Studio op Tomorrowland. En er ligt dus al een tipje van de sluier op over haar set.
1: I am so excited. I think a lot of people are gonna... It's not gonna be what they expect.
2: Mm-hmm.
1: We did like a different... Instead of it being like a regular pop show, it's really like as if a DJ and a pop star... put a show together and had a baby.
2: Mm-hmm.
1: So like the songs, the big songs, and then sick drops.
2: Okay.
1: It's a really cool mix. I'm really excited to try this. Let's see how it goes.
0: Zo gezegd, zo gedaan. Het was echt een fenomenale set met 10 dansers. Ze kreeg ook hulp van David Guetta met de muziek, heeft ze verteld. En ze schreef toch ook een beetje geschiedenis op Tomorrowland, want daar treden natuurlijk heel veel DJ's op. Maar een zangeres die niet per se achter de DJ-boot staat, die zie je toch niet vaak. But she served. Vooral New Religion liet de grond daar in boom daveren. Die hoor je nu in jouw Ultra Top 50 en straks vanaf 1 uur, dat is over minder dan een uur, dat is over 50 minuten, gaan we terug live over naar de M&M Studio op Tomorrowland.
3: M&M 15.

Twee plekken omhoog voor Jelly Roll met I'm Good. Taylor Swift maakt de omgekeerde beweging. Zij gaat vier plekken omlaag. Vorige week stond ze nog net in de top 10 op nummer 9. Maar nu zakt ze dus vier plekken richting nummer 13. Je zou denken dat is niet zo goed nieuws, maar nummer 13 is Taylor Swift haar geluksgetal. Dus

0: luistert de hele dag door naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
0: M&M.

Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Hij gaat ook al 38 weken mee. Zometeen duik ik samen met jou in de top 10. De laatste 10 nummers voor vandaag. Eerst nog Joe.

het Ultra Top 50 hoogtepunt nadert. Jouw nummer 1 net voor 1 uur. Dus laten we eerst even opfrissen wie er vorige week ook alweer in de top 3 stond. 3. Op 3 hoorde je de piano van De Baza met Magnetic.

Op 2 Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb, op zijn hoogtepunt tot nu toe. En het WK voetbal bleef nog nazinderen op nummer 1 met Shakira en Burna Boy, Die Die.

0: Young. Nog 9 songs te gaan in de Ultratop 50. Op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Richting Nederland een kwartier erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Daar is 1 rijstrook versperd door een ongeval.
1: Ultratop 50. Alexandra Gazzi.

Alex Warm met Fever Dream gaat 4 plekken omlaag deze week. Maar ja, dat kan de topweek van Alex Warren in de Ultra Top 50 niet verpesten, denk ik. Want daar straks hoorde je nog dat hij de sterkste stijger van de week is, met 24 plekken omhoog met zijn nieuwste nummer Passenger. Dus Alex Warren is nog lang niet uitgezongen. Maar goed ook, want hij maakt echt schijfjes. Iemand die ook schijfjes maakt en vooral een heel herkenbare ruwe stem heeft, is Teddy Swims. Die stem weergalmde nog over de wei van Rock Werchter. En weergalmt ook verder hier in de Ultra Top 50.

trots in de top 10 van de Ultra Top 50. Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Volgende week worden de eerste liveshows van VRT Zomerhit opgenomen in Blankenbergen. En wie je daar onder andere gaat kunnen horen, dat zijn Aaron Blommaert en Zoe Levi, die sowieso keihard gaan strijden voor die titel met hun tranen van goud.

0: badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
2: Tegels, nachtdeursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlova.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: M&M.

0: Het is hier even het Vlaams kwartiertje precies. Daarnet Aaron Blommaert, 10 plekken omhoog. Dan Maxime Babette. En nu komt Meteor aangerold met zijn piano met nooduitgang op 5.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

Ook Meteor gaat strijden voor de VRT Zomerhit. Ga goed binnenkomen live, deze song. Nooduitgang. Alright, nog 4 songs te gaan in de Ultra Top 50. De lijst is vandaag eigenlijk ook gewoon een voorprogramma voor M&M Live op Tomorrowland vanaf 1 uur. Dus nog een klein kwartiertje en het is zover. Stay tuned, want het wordt weer episch, zoals de voorbije dagen. En nummer 4 in de Ultra Top 50 is een song die als geen ander in de sfeer gaat brengen voor de Tomorrowland vibes. De hele dag lang nog op je radio, waar je ook bent, komt Tomorrowland gewoon naar jou toe. En je komt al in de sfeer met Another Talk To You. Dat is echt een van de schijven van deze zomer. De gitaren zijn zo juicy. Vandaag dus op nummer 4.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: M&M Live.

0: Nummer 4, Another met Talk to You. En dan is het nu tijd voor het podium, hè. Brons, zilver en goud in de Ultra Top 50. Te beginnen met brons. Wie, oh wie, mag er deze week op nummer 3 staan in de lijst?
1: 3.
0: Aha, het is Cameron Whitcomb. Hij zakt één plekje met Kingdom of Fear richting nummer 3.

0: En nu zijn ze nog met twee. Allee ja, technisch gezien met vijf. Want de boys van de Baza zijn met drie en Shakira en Burna Boy met twee. Maar bon, resten ons nog twee nummers. Dat is wat ik wil zeggen. De Baza met McNerrick komt al wekenlang dichterbij de nummer één. Is vandaag de dag dat ze voor het eerst effectief daar mogen staan? Of is de eer opnieuw weggelegd voor Shakira en Burna Boy? Het zou de vierde keer zijn als dat gebeurt. Als je twee kent, ken je ook één.
1: Twee.
0: Aha, daar is de piano van de Baza. Met McNerrick. Op twee.

0: Bauza met Magnetic is jouw nummer 2 in de Ultra Top 50. En je weet wat dat betekent, hè? Shakira en Burna Boy hebben het voor de vierde week op rij weer gefixt.
1: MNM. Dit is de nummer 1 in de Ultra Top 50.
0: Shakira en Burna Boy staan

0: dan nu over naar Tomorrowland. Van daaruit hoor je Eminem nog de hele dag en avond live. Dus heel veel plezier daar.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Goedemiddag, het is 1 uur.
3: 14 nieuws.
2: Met Melina Verbeek.
4: De politie zoekt massaal naar de dader van de aanslag in Berlijn. Gisteravond reed een jonge man met een witte bestelwagen in op feestende mensen in een park tijdens de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn. 1 vrouw kwam daarbij om het leven, 16 mensen raakten gewond, 3 van hen zijn nog in levensgevaar. De verdachte is een man van 21 van Libanese afkomst. Hij zat eerder al vast op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Hij zou ook sympathie hebben voor terreurgroep IS. Jeroen Rijgaard in Berlijn, de man is dus nog niet gevonden.
5: Nee, want hij is gisteravond eigenlijk kunnen wegvluchten nadat hij de daad gepleegd heeft. Hij is met die stelwagen tegen een boom gereden en is dan eigenlijk tussen de massa kunnen verdwijnen. Er zijn ook geruchten dat hij daarbij nog mensen zou neergestoken hebben, maar daarover is er helemaal nog geen bevestiging van de politie. Maar sindsdien is de man dus voortvluchtig en er wordt met man en macht hier in Berlijn naar hem gezocht met zo'n 2000 agenten. Er is ook een opsporingsbericht verspreid en de politie vraagt ook van als je de man zou herkennen of tegenkomen, om zeker niet rechtstreeks met hem te gaan praten, want hij is mogelijk gewapend en dus mogelijk gevaarlijk.
4: In Sint-Jans-Molenbeek in Brussel is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd gisteravond opgeroepen en vond een auto die mogelijk beschoten was. Na een zoekactie vonden ze de gewonde man bij een metrostation. Hij ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Politie en parket onderzoeken de zaak. Er is nog geen verdachte opgepakt. In Frankrijk wordt de natuurbrand rond Bordeaux nog groter. Die woedt nu op 15 kilometer van de stad, maar een evacuatie uit de stad is nog niet nodig, zegt de burgemeester. Dat gebeurde afgelopen nacht wel in enkele gemeenten rond de stad. 55.000 mensen moesten hun huizen verlaten. Hilde Mertens vertelt wat ze daar ziet.
6: Wij staan midden in het gebied waar die evacuaties vorige nacht hebben plaatsgevonden. En ik kijk uit op een gigantische, pikzwarte rookpluim. Dit is een van die nieuwe branden. En je ziet gewoon dat dat vuur zich nog aan het uitbreiden is. Er staat ook een strakke wind die het vuur aanwakkert. En het is echt een beangstigende situatie. We komen mensen tegen die hun weg aan het zoeken zijn, die hier weg willen. En steeds meer wegen die zijn afgesloten.
4: Ook in Spanje zijn de natuurbranden nog niet onder controle. Er is een nieuwe zone van bosbranden ten noorden van Valencia. Zo'n 15.000 mensen moesten hun woning of vakantieverblijf verlaten. En door harde wind, extreme hitte en droogte krijgt de brandweer de brand ten westen van Madrid ook niet geplust. Ook daar moesten gisteravond opnieuw duizenden mensen evacueren. En het Roemeense leger heeft opnieuw een Russische drone neergehaald boven Roemenië. Het is een drone met explosieven die regelmatig wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Het is al de 3e keer in 3 dagen tijd dat dit gebeurt. De president van Roemenië noemt die inbreuk op het NAVO-luchtruim onaanvaardbaar. Vanmiddag zwaar bewolkt met lichte regen. Daarna wisselend bewolkt, maar wel meer kans op felle buien en tot 25 graden. Morgen eerst nog bewolking en kans op buien in het noordoosten. Daarna klaart het op vanaf de kust en ook tot 25 graden dan.
3: M&M.
7: M&M live op Tomorrowland.
3: De madness van op de eerste rij.
2: De allerlaatste dag dat je van de madness kan genieten. Dus we moeten ervan profiteren, guys. Je hoort en voelt het allemaal hier.

De tijd vliegt zo belachelijk snel voorbij. Zeker op de Holy Grounds van Tomorrowland. We zijn al aan de laatste dag. Oh my god. Extra hard knallen dus. We staan hier om te zorgen dat jij alles meekrijgt. Nog tot middernacht. Van Paris Hilton tot Netsky. Van de top van het reuzenrad tot het kleinste holletje. A.k.a. de Rave Cave. Je mist niets. En gisteren stond deze diva op de Elixir. Het mooiste eilandje hier op Tomorrowland. Ik heb het over Nina Black. M&M. The official.

0: Stefanos uit Genk die stuurt: laat de heerlijke Tomorrowland schijven, maar komen tijdens het gamen. Komt helemaal goed. Straks hoor je Martin Garrix. En heb ik ook iets voor de sportieve zielen onder ons.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

0: Wait So Long van Swedish House Mafia.
1: Tomorrowland.
0: Tussen het botten op Tomorrowland door moet je soms ook een beetje aan de gezondheid denken. En je ziet hier sowieso een hele hoop spierbundels rondlopen, maar cardio is ook belangrijk. Dus, wat is er gebeurd? Een hoop Tomorrowland-gangers die hebben een loopje gedaan. Vanaf The Gathering tot aan The Great Library. Je moet rekenen, ze hebben ongeveer een uurtje daarover gedaan. En Eminem Start DJ-winnares Dino die deed ook mee. Niet met het lopen, maar zij stond daar dus te draaien in een bakfiets. En zo beleefde zij het.
2: En dat was echt insane. Ik stond daar met mijn bakfiets klaar. Bij mijn eerste Justin Bieber-plaat. En toen kwamen de honderden mensen afgestormd. Dus dat was best wel overweldigend eigenlijk om die allemaal te zien afkomen. Maar het was echt zot leuk. Ik denk dat dat once in a lifetime is om op een bakfiets te draaien op Tomorrowland. Ik heb er echt aan genoten. En helemaal klaar om nu ook mensen op de elixier te draaien. Dus ja, ben helemaal ge-Tomorrowland vandaag. Dat is echt zalig.
0: Lopen met dikke platen in je oren als zoiets als muziek in de oren klinkt voor jou? Dan moet je naar sporza.be gaan, want daar zijn nog ticketjes te rapen voor de grote Tomorrowland Social Run. Dat is op 29 augustus in Antwerpen en dan is het Dimitri Vegas die voor de plaatjes zorgt. Dat is een dikke vibe. Chapeau aan iedereen die meeliep daarnet. Ik weet niet of ik zelf zo vroeg uit mijn bed zou komen daarvoor op een festival en ze moeten het ook nog lang trekken. Want de afsluiter van de mainstage vanavond is Martin Garrix. Net zoals vorige week vrijdag, dat was de shit. Ik neem je mee terug naar daar.

Het was de moeite om erbij te zijn. De set van Martin Garrix op de mainstage van Tomorrowland vorig weekend. Want hij had ook een surprise act mee. De U2-gitarist The Edge was erbij om een nieuwe track Fireflies te brengen. En dat klonk zo.

Martin Garrix op de Message van Tomorrowland. Dat gaat straks vanavond als afsluiter ook weer gebeuren. Er is trouwens intussen een gekke meneer bij mij in de studio gekomen. Wie dat is, wat hij hier komt doen, dat hoor je zo. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur file van Antwerpen-West

0: freestylers met push-up. Op Tomorrowland gebeuren de meest onverwachte dingen, zoals nu. Iemand die niet op de callsheet stond, maar die nu toch plots hier in de studio staat naast mij, Bart Kanaert.
1: Hallo, daar is er. Hallo.
0: Welkom.
1: Dank u. Ik ben heel blij hier te zijn.
0: Ja, tof dat je hier bent. Jij hebt me net verteld dat je vandaag niet wist dat je op Tomorrowland ging.
1: Nee, klopt.
0: En toch ben je hier.
1: Ja,
0: vertel.
1: Ik weet het nog maar sinds 10 uur vanmorgen. Wel, ik doe mee aan een nieuw tv-programma voor VRT, waar ik niks van mag zeggen, maar ik ben gewoon deelnemer en af en toe krijg ik een opdracht.
0: Ja,
1: en ik wist dat ik vandaag een opdracht ging krijgen om 10 uur vanmorgen in Vilvoorde. En op mijn kaartje stond, je gaat vandaag naar Tomorrowland.
0: Joepie.
1: Joepie, want ik was er nog nooit geweest. Dat vond ik al super cool. Ik dacht, dat is het gewoon. Kan ik naar Tomorrowland gaan. Maar ik had nog een specifiekere opdracht. Er zijn 75.000 bezoekers. Mm-hmm. En één daarvan is een zekere Tina Lei uit Canada.
0: Tina Lei uit
1: Canada. Mijn opdracht is om die te zoeken.
0: Tussen die 75.000 mensen.
1: Yes.
0: Ja. Krijg je tips? Krijg je hulp?
1: Ik weet niks. Ik weet alleen Tina Lei, dus Tina Lei, Canada. Dus dit is natuurlijk al gegoogeld en al en gesocial media. Mm-hmm. Ik heb een Tina Lei gevonden in Canada.
0: Ah.
1: Maar ik weet niet wat zij het is. Dus ik heb haar een mail gestuurd, want ik vond niks anders. Dus dat is super duf. Want wat is de kans dat Tina Lei uit Canada haar een mail checkt?
0: Op Tomorrowland, ja.
1: Maar die mail is gestuurd. Ik heb ook zo wat proberen al via mensen die ik hier zo wat ken proberen, maar dat is ook allemaal niet mogelijk.
0: Maar je bent wel al goed op weg, want ik zie, je hangt vol karton.
1: Ah, wel,
0: en op elk
1: nieuw
0: stuk karton staat, I'm looking for Tina Lei.
1: Ik heb zo'n pannenkoekenbord voor en achter op mijn hoofd ook nog iets. Ga ik opvallen op Tomorrowland? Zeker niet, want iedereen is hier crazy verkleed.
0: Ja, dat is waar.
1: Ik ben zo brak verkleed dat ik dan toch weer ga opvallen, hoop ik.
0: Ja, dat is toch iets speciaal. Heeft dat al iets opgeleverd?
1: Maar ik ben nog niet op het terrein geweest.
0: Nee, oké. Okay.
1: Ik heb het nu net gemaakt, het bord hier, met de behulp van de mensen van de bar. Zo wat
0: Shout-out,
1: zo wat kartonnen van wat dat drank heeft ingezeten. En nu ga ik op het terrein en dan hoop ik, want de kans is natuurlijk heel klein. Dus mochten er toevallig luisteraars zijn van M&M die per ongeluk kennen of hebben leren kennen gisteren op de moment, kan zomaar, hè.
0: Oproep aan iedereen. Tina Lei uit Canada zegt dat jou iets laat het weten in de app van M&M.
1: In de app, ja. En ik ga om 7:30 op het bruggetje van de Crystal, weet het nu weer?
0: De Crystal Garden.
1: De Crystal Garden, dat is mijn ontmoetingsplek. Daar ga ik haar proberen te krijgen. Dus mochten mensen het in de M&M-app kunnen zetten, helemaal goed. Dan krijg ik het wel te horen via jullie. En anders, als die kunnen zeggen tegen Tina Lei, je moet om 7:30 op het bruggetje van de Crystal Garden zijn. En daar staat een vreemde man op jou te wachten.
0: Het is iets speciaals.
1: Ja, ja.
0: Maar je zei net, het is je eerste keer Tomorrowland en je bent nog niet op het terrein geweest.
1: Nee.
0: Wat verwacht je?
1: Ja, dus ik zie hier nu op een scherm al dat decor. Dat vind ik al magisch om dat eens in het echt te mogen zien.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, 75.000 man. Ik denk, heel druk, waar ik niet per se grote fan van ben. Maar ik kom voor de muziek. Hè. Dit is helemaal mijn muziek. Hè.
0: Ja, zijn er DJ's waar je
1: naar kijkt? Ik vond het dat er op elk podium wel andere soorten.
0: Ja.
1: Helemaal niet tegen elektronische
0: 100%.
1: Muziek.
0: Ja. Wat, ik zou zeggen, verken het terrein.
1: Ga ik doen.
0: Geniet
1: ik
0: ervan.
1: Doen.
0: Succes met de zoektocht.
1: Hebben jullie nog tips? Hoe zouden jullie dat aanpakken?
0: Ik zou echt gewoon iedereen aanspreken. En wie weet, iedereen die je tegenkomt.
1: Maar hebben die allemaal een vlag van uw land bij? Of niet per se?
0: Veel mensen wel. Niet allemaal. Dus laten we hopen.
1: Canadese vlag is nu wel herkenbaar.
0: Ja, hoe ziet die eruit, Bart? Weet je?
1: Is met zo dat. Is door een blad in het rood, hè?
0: Goed
1: dus dat
0: zo.
1: Is wel heel bekend.
0: Komt goed.
1: Dus ik hoop. Maar alle tips welkom, hè, M&M-luisteraars. Want
0: drop het in de app.
1: Yes.
0: Bart, heel veel succes en merci om langs te komen.
1: Graag gedaan.
2: Doei. M&M. The official sound of summer. M&M. Live on Tomorrowland.

0: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

0: Het is weer tijd om te dansen, jongen. Eergisteren dan kwam Lost Frequencies bij ons langs. Gewoon op zijn vrije dag. Echt goed gezien dat hij op het gemakske al zijn verplichtingen kon nakomen voordat hij volle bak ging draaien. Op zijn tweede thuis, op Tomorrowland, daar vertelde hij over.
1: Ik vind het een beetje tof, maar eigenlijk mijn tweede thuis, denk ik, is eigenlijk de library. Mm-hmm. Wanneer ik mijn Lost Frequencies and Friends party kan hosten.
0: Ah, uiteraard.
1: En dan is er ook natuurlijk Netsky die de stage afsluit ook dit weekend. En dan is altijd een groot feest.
0: Ja, terwijl we ons klaarmaken voor zijn set op de mainstage, dat dikke feest, gaan we eerst die set op zijn favoriete spot nog eens herbeleven. The Great Library. Dansen is verplicht, jongens.
2: M&M.
3: The official sound of summer. M&M. Live op Tomorrowland. M&M.
4: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the

waar ben jij als je niet op Tomorrowland bent? We zorgen ervoor dat de vibes naar jou komen. Nog tot middernacht op deze allerlaatste festivaldag. Laat me weten in de app van M&M waar jij aan het luisteren bent naar deze set van Lost Frequency.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Goedemiddag, het is 2 uur.
2: 14 nieuws.
1: Met Melina Verbeek.
3: De dader van de aanslag in Berlijn is nog niet gevat. Gisteravond reed een jonge man met een witte bestelwagen in op mensen in een park tijdens de Pride in Berlijn in Duitsland. Eén vrouw kwam daarbij om het leven, 16 mensen raakten gewond. De politie is nog massaal op zoek naar de verdachte. Het is een man van 21 van Libanese afkomst met sympathieën voor terreurgroep IS. DJ Hannelore Hooibergs draaide gisteren op het evenement en is onder de indruk van de aanslag.
4: Het is natuurlijk een aanval op ons als community, maar ook een aanval op diversiteit in het algemeen. Dat is juist iets waar we heel erg voor willen vechten als we een Pride organiseren. Ik denk dat ons vuur enkel nog harder gaat doen branden en dat we zeker niet gaan stoppen om Prides te organiseren en te vechten voor diversiteit en gelijkheid voor iedereen.
3: Er zijn geen Belgen bij de slachtoffers van de aanslag, zegt Buitenlandse Zaken. In Berten bij Leuven is gisteren een man om het leven gekomen na een ontploffing in zijn camper. Die stond naast het huis van de man toen er in de camper brand uitbrak. De man probeerde om die brand te blussen, maar toen was er een tweede ontploffing en de man overleefde de klap niet. Volgens het parket was het een ongeval. In Frankrijk worden de natuurbranden rond Bordeaux steeds groter. Het vuur is nog maar 15 kilometer van de stad verwijderd, maar een evacuatie van de stad is niet nodig, zegt de burgemeester Thomas Cazenave.
5: Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour, je le redis. Il y a quelques fausses informations qui circulent, notamment dans certains médias étrangers. Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux en cours.
3: Berichten over een evacuatie van Bordeaux in buitenlandse media zijn fout, zegt hij. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings ook de marathon gewonnen. Swings sluit zijn EK zo af met in totaal 6 keer goud. En ook bij de marathon bij de vrouwen was de titel voor een landgenote. Fran van Houten won en Lisa van Steenkisten pakte ook nog brons. Vanmiddag zwaar bewolkt met lichte regen. Daarna wisselend bewolkt, maar wel meer kans op felle buien en tot 25 graden. Morgen eerst nog bewolking en kans op buien in het noordoosten. Daarna klaart het op vanaf de kust en ook tot 25 graden dan.
2: M&M.
6: M&M live op Tomorrowland.
2: De madness van op de eerste rij.
1: De mainstage overnemen met je bestie van het middelbaar. Op Tomorrowland kan het. Straks hoor je welk DJ-duo dat fixt.

0: Nederland is in the house.
1: Op Tomorrowland.
0: Ik heb hier bij mij in de studio Lucas en Steve, twee DJ's uit Maastricht.
2: Ja.
0: Die al meer dan 20 jaar samen muziek maken. Als je vorig weekend op de Holy Ground rondliep, had je hen al kunnen spotten. Maar straks is het mainstage tijd. Dus polsen hoe ready ze zijn. Lucas en Steve, hallo.
2: Hallo, hi.
3: Hi, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Terug op de mainstage na 4 jaar, als ik me niet vergis.
2: 3 jaar. Ja.
0: 3 jaar?
2: Ja.
0: Hoe voelt hij?
2: Ja, wel. Ja, goed. Ja, we hebben er echt heel veel zin in. We hebben natuurlijk afgelopen weekend al het voorproefje gehad. Zoals van de generale repetitie. En dat was ontzettend leuk. We deden, eens kijken, de JBL stage. En Lanoxis.
3: Ja.
2: Steve Aoki. En dat was echt een groot feest. Dus de kerst op de taart is straks om 4:30. Van 4:30 tot 5:30 op de mainstage.
0: Een mooie build-up.
2: Juist.
0: Die ja. Mainstage. Ja. Ja, als je zo op verschillende stages draait, verschilt de crowd heel erg qua vibe?
3: Ja, absoluut wel. Je kunt het wel een beetje inschatten. We hadden bijvoorbeeld afgelopen donderdag draaiden we op Tomorrowland Invited in Brussel. Ja. Daar komen alle hotelgasten komen naar bij elkaar. En volgens mij stonden we daar in een soort van stationshal met 9000 man. En daar merk je echt iedereen kan niet wachten voor het weekend. Dus dat gaat keihard. Ja, de mainstage is altijd vet en ook indrukwekkend. En we hebben ook wel eens meegemaakt dat mensen aan het begin van de set een beetje ja, net kwamen aanlopen. En helemaal overweldigd waren van ja. hoe ziet die mainstage eruit. En
0: het is ook
3: allemaal super indrukwekkend.
2: Normaal, hè?
3: Ja, het is echt massive. Maar super dik. En het gaat altijd los ook. Ja, en die Planaxis vorige week was ook gas geven.
2: Super leuk, ja. Ja, wij stonden na Steve Aoki en Renier Zonneveld. Dus wij dachten in het begin, oei, die draaien zeg maar echt heel snel. En echt harde muziek ook. Dus die zitten op 165 bpm en ik of zoiets.
3: 1000, 165.000.
2: Dus dat was vrij snel. Maar ik moet zeggen, dat was na 1 plaat alweer helemaal oké. Okay. Dat was echt helemaal niks van. Dat was gewoon superleuk. Het publiek was mega enthousiast. En het bleef allemaal lekker staan. Dus we verwachten een hele leuke en energieke mainstage set meteen.
0: Ja, wat ik ook wel voel op Tomorrowland. Iedereen die hier rondloopt is gelukkig.
2: Ja.
0: Je kan eigenlijk bijna niks fout doen, toch?
2: Nee, was het zo in de rest van de wereld maar zo, hè? Toch? Ja,
0: kunnen we soms een beetje gebruiken.
2: Ja, toch?
0: Jullie twee zijn op de middelbare school al samen muziek beginnen maken.
3: Klopt, ja.
0: Dat is al even geleden.
3: Ja.
2: Wat zeg je nou?
0: Respectfully.
3: Wat zeg je dat mooi subtiel?
0: Maar jullie werken dan al jaren samen. Wat is de sleutel tot succes als je zo nauw samenwerkt?
3: Ja, ik denk dat het is een hele goede vraag. Ik denk dat wat er heel erg aan bijdraagt is dat we allebei echt onze eigen dingetjes ook hebben in de studio. Weet je. Je hebt allebei de dingen waar je goed in bent. En dan moet je dan ook ruimte laten voor de ander. En dan moet elkaar goed aanvullen. Ik denk niet dat je zomaar met iedereen zo lang zo goed kan samenwerken. Dan moet je echt wel een hele bijzondere klik hebben. En ja, dingen gewoon op een bepaalde hele open manier aanpakken. Ja, dat moet wel.
2: Ja. Ja, dat en het toeren is gewoon heel gezellig. Het is gewoon, als je met goede vrienden of met je beste vrienden op reis mag, de hele wereld over mag en dan ook nog mag gaan draaien en je eigen muziek mag meenemen. Ja, dat is, dan kun je wel dankbaar zijn. En het is natuurlijk gewoon super mooi als je dat mag doen. Dus ja, we zitten gewoon in een leuke, gezellige flow. En,
3: het is een soort schoolreis.
2: Ja, een constante schoolreis.
0: Zalig. Ja, want het kan ook anders. Hè. Sommige vrienden gaan samen op reis en dan is het gedaan.
2: Ja. Nee, wij doen het al 15 jaar. We zijn eigenlijk, ieder reisje blijft nog steeds heel erg leuk om te doen.
0: Oh.
2: Soms ben je moe en soms ben je een beetje. Ja, als je net 14 uur hebt gevlogen naar Azië en je moet de dag daarna doorvliegen naar, ik zeg maar wat, Ibiza of iets in die richting, dan kan je wel eens wat moe zijn, maar, of geïrriteerd. En dan heb je wel eens een discussie. Het is ook nooit, dat hoort er ook bij. Ik bedoel, het is ook werken. Maar over het algemeen hebben we het superleuk samen, dus dat is leuk.
0: Ik ben blij om dat te horen. Hebben jullie misschien een gouden tip voor newbie DJ's die er misschien ook van dromen om hier te staan, net als jullie?
3: Ja. Of die tip gouden is, dat moet nog blijken. Maar wat ik wel vaak tegen mensen zeg, als ze zo'n soort vraag stellen. Ik denk dat het heel belangrijk is om altijd goed te volgen van wat speelt er in de muziekwereld?
2: Ja.
3: En wat kan ik daarvan leren? En nooit precies hetzelfde gaan doen als wat er speelt op dat moment. Want trends gaan heel snel, dus ze zijn ook zo weer voorbij. Maar leer er vooral van en maak dat dan. Zorg dat je dat meester wordt en dat het een eigen geluid wordt. En dat is het allerbelangrijkste. Er is nooit onbeperkt behoefte aan iets wat er al is. Hè. Je moet altijd eigenlijk 1 of 2 of 3 stappen vooruit zijn. Dus vooral een keer creatief erin duiken en een eigen geluid ontwikkelen.
2: En wat het belangrijkste denk ik nog steeds is, en dat geldt voor ons ook in de studio, maar ook als we aan het reizen zijn. Als je het super leuk vindt om te doen, dan zijn horen daar ook af en toe tegenslagen bij. Dus dat betekent niet dat het de hele tijd goed gaat. Maar van die tegenslagen moet je kunnen leren. En daar moet je iets positiefs van weten te maken. En als je dat blijft doen en je hebt gewoon passie voor muziek maken of voor muziek produceren of draaien, dan probeer dat zo lang mogelijk vast te houden. Want het is eigenlijk volgens mij het mooiste beroep wat je kan doen.
0: Alright, ik denk dat het gouden tips zijn.
2: Ja, dat,
0: echt wel.
3: Hoop het,
2: ja.
0: We hebben elk jaar ook hier onze DJ-wedstrijd, M&M Start the DJ. Dus ik hoop dat een aantal toekomstige kandidaten
2: Ja, superleuk.
0: Leuk. Die aan het luisteren zijn en dit kunnen meenemen.
3: Nou, ik hoop het.
2: We hopen dat ze wat aan hebben, ja.
0: Straks om 16:30 dus die mainstage voor jullie. Heel veel plezier daar.
2: Dankjewel.
0: Wij gaan al wat vroeger in de Lucas en Steve vibe duiken. Jullie set op Planaxis.
2: Ja.
0: Dat was een prachtige stage.
2: Ja, superleuk.
0: Gigantische schelp ook.
3: Ja.
0: En daar klonken jullie zo.

0: David uit Oudenaar, die is aan het luisteren in de auto op weg om een lekkere pannenkoek te gaan eten. Zal smaken bij dit herfstfeer, zegt hij. Ik denk het ook. Een pannenkoekje kan er altijd in. Nathalie uit Maldegem, die is samen met haar ventje hun huisje aan het verbouwen. En met hem op de achtergrond is een boost. En Sonja uit Hoogstraten, die gaat vanavond richting Tomorrowland niet om te feesten, maar om de feestgangers veilig te brengen van P8 naar P9. Met de lijnbus, samen met nog andere collega's. Doen jullie heel goed daar.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Op Disney Plus.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.

Smith en Niall Horan met Drive Safe. Als je er nu pas bij bent, even een kleine recap van wat er aan het gebeuren is. Het hele weekend lang staan we met M&M op Tomorrowland, op die Holy Grounds, om te zorgen dat jij alles meekrijgt van de vibes. Vorig weekend stond David Guetta hier te shinen op de mainstage. En je denkt nu misschien, dat ik dat heb moeten missen. Well, over 2 weken is hij weer in het land en jij kan er gewoon bij zijn. On the Beach in Zeebrugge. Dat is een evenement waar je David Guetta op de affiche kan zien staan. En we geven vanaf maandag, morgen dus, elke ochtend duo-tickets weg. Dus je moet niet alleen gaan. Je kan iemand meepakken. Je mama, je papa, je bestie, je buurman. De madness gaat gewoon lekker door. Dus luisteren vanaf morgen vroeg. En dan kan jij misschien wel een van die ticketjes snatchen.

DJ-winnares Dino. Die is as we speak aan het draaien op Elixir. Het is daar bijna gedaan. Dus we gaan eens polsen hoe dat geweest is. En het is 2:30 uur. Dus dat betekent dat je vanaf nu op de stream van VRT Max kan kijken naar de mainstage. Perfect voor Charlotte uit Gent, want die stuurt in de app juist terug van vakantie. We voelen al de kou. Maar Tomorrowland gaat je opwarmen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten file van Antwerpen-West tot Borgerhout.

0: Destiny's Child met Bootylicious. Ik weet één plek op Tomorrowland waar sowieso heel hard met booty geshaked is geweest.
1: Tomorrowland.
0: Ja, de ene stage is de andere niet. Hè. En een van mijn persoonlijke faves is Elixir. Dat is een huisje aan de rand van het water. En niet alleen omdat daar veel van onze M&M Start DJ's draaien, maar ook gewoon omdat daar de nice muziek gedraaid wordt. En ons Laura, die is daar op dit moment. Hallo Laura. Wacht, hè. Oh, we gaan even Laura zoeken. Ik heb... Oh, daar is Laura.
2: Hola.
0: Oh, hallo Laura.
2: Hallo.
0: Ik hoor dat de vibes daar dik zijn. Vertel, hoe gaat het daar?
2: Jawel, jawel. Ja, top. Hè. Ik sta aan een van de mooiste podia. Het is een podium met een roos op. Het is een soort van prieeltje. Het heet de Elixir Stage. En Michael Amani mag vandaag een heel dag lang uitkiezen wie dat er allemaal staat te draaien. En onze M&M Star 2 DJ winnaar Dino heeft net een... Dat is echt een superster, want ze is net klaar. Ze komt van het podium, heeft allemaal foto's genomen met haar fans. Dus ja, ze gaat... we zijn ze kwijt. Ik ga eens even storen, want ze is met haar fans aan het praten. Dino, hallo! Wauw, hoe leuk was jouw set? Er stond zoveel volk.
3: Ik dacht, ik heb de openingspot, er gaan zo 20 mensen staan. Dat staat hier gewoon helemaal vol, langs de zijkant staan mensen. Het is echt, ja, a dream come true, oprecht.
2: Het zal wel zijn. En dan op het einde zei je zo van, mijn naam is Dino. I mean, my name is Dino. Dus het is nog even wennen aan het internationale publiek waarschijnlijk.
3: Ja, ja, sowieso. Dit was wel even mijn eerste... Dus ik moest even schakelen. Maar ja, kijk, de mensen kan er mee lachen, dus voilà.
2: Voilà, inderdaad. En wat heeft er zo het hardste gewerkt? Of wat heb je gedaan? Welke muziek heb je geknald? En op welke song kreeg je zo het meeste reactie van de people of tomorrow?
3: Zo toch wel Break Free. This is a party. Ja, iedereen ging los. Ja, de Justin Bieber plaat. Ik heb wel echt mijn wijbeschijven gedraaid. Hij stuk de record. Dus ja, het was echt bangelijk. Ik heb echt kunnen doen waar Dino voor staat. En ja, dat is heel nice om dat voor deze mensen te kunnen doen.
2: En van het podium kwamen mensen geknuffeld in het publiek. Wie is er allemaal van jouw familie of vrienden?
3: Ja, familie. Gepersonaliseerde merch gemaakt. Dus het is echt super cute. Ze zijn hier aangekomen met allemaal matching t-shirts. Dus ja, dat is echt super cute. Heel leuk om te zien dat die zo supporters zijn.
2: Heerlijk, de campus staat helemaal achter je.
3: Ja, ja, ja, absoluut.
2: En het ding is, je hebt hier vorig weekend ook gedraaid op The Gathering. Jij was eigenlijk de eerste DJ die dit jaar op Tomorrowland op play mocht duwen. Hoe cool was dat?
3: Ja, dat was heel vet, want we stonden dat aan stage en dan zijn ze ook go. En dan was zo het festival begonnen. En zo de mensen van Tomorrowland zelf waren ook zo, woo, let's go, we started this. Dus ja, dat was echt heel fijn, heel leuke ervaring.
2: Toen was iedereen nog fris, nu is iedereen al een beetje moe en de stemmen zijn al een beetje kapot geschreven, maar de vibes zijn helemaal aan. En ja, wat zijn jouw plannen? Moet ons kapot spelen, want jij bent toch echt insane veel DJ-sets aan het draaien. Jouw carrière is geskyrocket.
3: Ja, het is echt het is heel goed aan het lopen, waarvoor ik ook echt heel dankbaar ben. Ik denk dat we pas gaan roesten in oktober, midden-oktober.
2: Oktober, meid? Oktober?
3: Ja. Dus oktober wordt mijn me-time moment. Maar tot dan nog even knallen, alles geven. En ja, daar doe ik het ook voor. Dat is de goal. Dus, voilà.
2: En we zijn hier nu toch op Tomorrowland, dus ik stel voor dat we nog een beetje gaan dansen en chansen.
3: Ja, absoluut. Absoluut.
2: Absoluut, Esther, dat is duidelijk. En je hoort het, er zijn mogelijkheden. We gaan nog wat verder dansen hier, denk ik.
0: Zalig, ze worden zo snel groot. Old Dino going international. I love it. Dankjewel, Laura. Geniet er nog van daar.
2: Joe, doei doei. Bye.
0: Ik laat jou ook nog verder genieten van de Tomorrowland vibes hier zo. Want straks hoor je de persoon die gisteravond de mainstage heeft afgesloten.
1: M&M.
4: The official sound of summer. M&M, live op Tomorrowland.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.

gigantische catalogus aan hits voor zich laat spreken. Calvin Harris. Ja, dat was een feestje aan de mainstage. En straks gaan we ook nog eens naar die mainstage. We gaan kijken wat er gisteren gebeurde bij Metten. Maar nu eerst Shaboozy met A Bar Song.

0: currently is op de main stage. Hoe beter als je het mij vraagt. Die main stage van Tomorrowland, dat blijft iets zot. Zelfs al heb je dat al vaker gedaan. Neem het niet van mij aan, maar van Metten die daar gisteren was.
1: Ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe het komt, want ik heb het al zoveel gedaan, maar het blijft voor mij toch echt mega stressie. Ik heb echt wel zenuwen, ja.
0: Maar van die zenuwen was echt absoluut niks te merken, want ze heeft dat keihard geknald. Die mainstage, 5:20, een uur lang platgespeeld. Het publiek was aan het smekkelen, aan het genieten. En dat mag jij nu ook doen, zodat jij niks hoeft te missen van hoe dat daar was. Volume hard, enjoy!

0: hoort het, hè. Het publiek ging helemaal uit zijn dak bij de set van Metten. Dat is trouwens ook gebeurd bij Henri PFR. Die stond op de Great Library. Gaan we straks horen hoe dat was.
1: M&M. The official sound of summer. M&M, live op Tomorrowland.

0: Vanavond op VRT 1.
1: In het geboortehuis, ik wist direct, die kleine is van mij. 2 druppels water qua kapsel, identiek.
0: Op VRT 1 geniet je van Liefde voor Publiek, de zaalshow van Sven de Leijer. Op VRT Canvas krijg je de spannende ontknoping van de miniserie Joan. Of kies een film op VRT Max, zoals het komisch kostuumdrama The Favorite. Veel kijkplezier straks.
2: Morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
4: Een hele goede middag, het is 3:00.
5: VRT Nieuws.
4: Met Melina Verbeek.
6: Er zijn 1 dode en 29 gewonden na de aanslag in Berlijn. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in een park in Berlijn gisteravond is nog niet gevonden. Een vrouw kwam daarbij om en 29 andere mensen raakten gewond. De politie zoekt een 21-jarige Duitser van Libanese afkomst die sympathieën zou hebben voor IS. Jeroen Rijgaard, jij bent in Berlijn. De minister van Binnenlandse Zaken heeft ook een persconferentie gegeven. Wat zei hij?
7: Wel, de minister van Binnenlandse Zaken bevestigde nog eens dat hij wel degelijk van een terreuraanslag uitgaat op basis van de gegevens van de dader. De man van 21 liep namelijk al lang in het vizier van de politie, werd ook voor verschillende kleinere feiten opgepakt, maar dus ook voor radicalisering. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 10 maanden, maar kwam vrij omdat het parket in beroep ging. En we weten intussen ook meer details over gisteravond. Hij is inderdaad nog met een mes tekeer gegaan nadat hij met zijn bestelwagen gecrashed was en op de vlucht sloeg. De zoekactie breidt zich intussen uit. Ook de grenzen worden bijvoorbeeld gecontroleerd, want de kans dat hij de stad uit is, wordt natuurlijk met de minuut groter.
6: In Berten bij Leuven is gisteren een man om het leven gekomen na een ontploffing in zijn camper. Die stond naast het huis van de man toen er in de camper brand uitbrak. De man probeerde om die te blussen, maar toen was er een ontploffing en de man overleefde de klap niet. Volgens het parket was het een ongeval. En in Noord-Schotland mogen de 650 mensen terug naar huis die geëvacueerd waren voor de natuurbrand in het Cairngorms National Park. Daar woedt al 11 dagen een brand, maar volgens de politie is er door het harde werk van 500 brandweermensen voorlopig geen directe dreiging meer voor wie rond het natuurgebied woont. Volgens buurtbewoners is er te laat ingegrepen. Deze man heeft uren voor de officiële evacuatie zelf al beslist om zijn huis te verlaten. Hij vreesde dat het hele dorp zou afbranden, zegt hij, en vindt dat er betere noodplannen moeten komen.
8: I really did think yesterday our house would be lost, that the entire village would be lost. We need better contingency planning for the future to look after our people and don't expect them to just sleep on the floor or not know what the next day is going to bring.
6: Vanmiddag zwaar bewolkt met regen, daarna wisselend bewolkt, maar wel kans op fellere buien dan en tot 25 graden. Morgen eerst nog wolken en kans op buien in het noordoosten. Daarna klaart het op vanaf de kust en ook tot 25 graden dan.
5: M&M.
9: M&M live op Tomorrowland.
5: De madness van op de eerste rij.
4: België is altijd goed vertegenwoordigd op de Holy Grounds. Je hoort dit uur nog Henri PFR en onze eigen DJ Magic. Nu al hyped voor.

daar heel bewust van. Dus heel het weekend lang zijn we de highlights hier met jou aan het delen. Een van die highlights ga je straks ook horen. Dat gebeurde gisteren. De set van Henri PFR. Hij is ook langs geweest in de studio. Echt zo'n cutie patoot. Ik word er helemaal terug gelukkig van. Zometeen hoor je hoe dat klonk na Stella Lefty. M&M. The official sound.

0: Topic, Fireboy DML en Nico Santos met Body. Het is altijd leuk om de artiesten achter de hitjes hier op M&M te ontmoeten. Daar een babbeltje mee te kunnen doen. Maar omgekeerd is dat blijkbaar ook Henri Pieyvert. Die was zoals altijd het zonnetje zelf in onze studio. Super blij om hier te zijn. En ook extra blij omdat Sola het zo goed heeft gedaan in onze Rate the Song.
1: Ik ben zo blij dat deze nummer is op M&M. Omdat het is de eerste keer die ik heb een nieuwe nummer zo strong op de radio, de nationale radio. Dus het is super cool voor mij. En dankzij M&M. Ook. Dank M&M en dank de luisteraars van M&M.
0: Een dikke, dikke shout-out dus naar jou om daar massaal op te stemmen. En met die goede vibe is hij ook gisteren naar de Great Library getrokken. Een prachtige stage waar hij deze set heeft gedropt. M&M. The official sound of summer.

Ja, deze voel ik wel hoor. Henri PFR, gisteren op The Great Library. Hij kwam ook nog langs in de studio en hij vertelde dat hij zich nog nooit zo klaar gevoeld heeft voor een set. En dat is duidelijk, het is er gewoon...

Hij heeft ook nog de mainstage gespeeld. En we gaan daar straks ook even live naartoe.

0: was een heel bijzonder debuut op Tomorrowland vorig weekend. Op de Great Library Stage stond Thomas Gray voor het eerst. Piep jong, 21 jaar, uit Canada. En heeft nu al een dikke hit te pakken met Rumours.
1: M&M. Live

de hele dag door naar M&M Hits. Op DAB+ en op VRT Max.

0: En shaken, dat mag je blijven doen.
1: M&M live op Tomorrowland.
0: Want het is zover. Cyril die is begonnen aan zijn set. Cyril, de koning van de Bucketheads, straight from down under. Die staat daar nu alles te geven. En belofte maakt schuld. We gaan zorgen dat jij kan meedansen op die set. Tegens, je kan die stream live bekijken op VRT Max van de Mainstage. Maar vanaf nu dus ook bij ons. Via M&M kan je dat checken. Dus have fun!

Hey, het is zijn tweede Tomorrowland editie. Tweede keer op de mainstage. Hij weet hoe het werkt intussen. Hij ziet er comfy uit. Hij is lekker aan het viben. Hij heeft daar straks een puntje gesmost op zijn shirt. Maar daar zie je niks meer van ondertussen.

Oh my god, het is keihard beginnen regenen op Tomorrowland. En dat tijdens de set van Sir.

vibes zijn aan, ondanks de regen op Tomorrowland. Volgens mij is het zelfs al opgeklaard intussen. Zalig, dat is het effect van Cyril. Jentel uit Haaldert, die is als taxichauffeur toch een beetje Tomorrowland aan het beleven, dankzij Eminem op de radio. Francis uit Londerzeel is dan weer vanuit de Spaanse Pyreneeën aan het meeluisteren. En Stefanos uit Genk tijdens het gamen, die set van

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Ah, nee?
1: Het is zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prévot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: Er zijn 1 dode en 29 gewonden na de aanslag in Berlijn. In Duitsland blijft de politie zoeken naar de verdachte die gisteravond inreed op mensen op de Pride in de hoofdstad Berlijn. 1 vrouw kwam daarbij om, 29 mensen raakten gewond. De verdachte is een Duitser van 21 van Libanese afkomst die sympathieën zou hebben voor IS. Jeroen Rijgaard vertelt wat de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd heeft op een persconferentie.
1: Dat hij wel degelijk van een terreuraanslag uitgaat op basis van de gegevens van de dader. De man van 21 liep namelijk al lang in het vizier van de politie, werd ook voor verschillende kleinere feiten opgepakt, maar dus ook voor radicalisering. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 10 maanden, maar kwam vrij omdat het parket in beroep ging. En we weten intussen ook meer details over gisteravond. Hij is inderdaad nog met een mes tekeer gegaan nadat hij met zijn bestelwagen gecrashed was en op de vlucht sloeg. De zoekactie breidt zich intussen uit. Ook de grenzen worden bijvoorbeeld gecontroleerd, want de kans dat hij de stad uit is, wordt natuurlijk met de minuut groter.
0: In de gevangenis van Brugge heeft een gevangene gisteravond brand gesticht in zijn cel. Het vuur was snel onder controle. 3 cipiers raakten bevangen door de rook en moesten een tijdje in het ziekenhuis blijven. Ook de gevangene zelf moest daar de nacht doorbrengen. De man zat nog maar enkele dagen in de gevangenis en wordt nu psychiatrisch onderzocht. In Stavelot in de provincie Luik is gisterenmiddag een paraglider gestorven. Het ongeluk is gebeurd in Co. De man was afkomstig van een dorp in de regio. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het parket spreekt van een ongeluk. En in Noord-Schotland mogen de 650 mensen terug naar huis die geëvacueerd waren voor de natuurbrand in het Cairngorms National Park. Daar woedt al 11 dagen een brand, maar volgens de politie is er door het harde werk van 500 brandweermensen voorlopig geen directe dreiging meer voor wie rond het natuurgebied woont. Volgens buurtbewoners is er wel te laat ingegrepen. Deze man besliste uren voor de officiële evacuatie al om zijn huis te verlaten. Hij vreesde dat het hele dorp zou afbranden en vindt dat er betere noodplannen moeten komen.
2: I really did think yesterday our house would be lost, that the entire village would be lost. We need better contingency planning for the future to look after our people and don't expect them to just sleep on the floor or not know what the next day is going to bring.
0: Zwaar bewolkt met regen, daarna wisselend bewolkt, maar wel meer kans op fellere buien dan en tot 25 graden. Morgen eerst nog bewolking en kans op buien in het noordoosten. Daarna klaart het op vanaf de kust en opnieuw tot 25 graden.
3: M&M. M&M live op Tomorrowland.
4: De madness van op de eerste rij.
5: Eens checken waar Laura ergens rondfladdert op de Holy Grounds. Die is met DJ Magic ergens op pad. En Joel Corey passeert in onze studio.
6: The official sound of summer.
3: The official sound of summer. M&M.

0: Bruno Mars gaan we niet direct meeten. Maar wel onze Laura Goebert. What's up tomorrow and how
1: you feeling today? M&M, live op Tomorrowland.
0: Er zijn zoveel verschillende stages op Tomorrowland. Het is soms moeilijk om door het bos de bomen of door de bomen het bos te zien. Maar the place to be op Tomorrowland is zeker wel de Elixir Stage. Daar kan je veel van onze M&M Star to DJ spotten. Daarnet draaide Dino daar al en het stond daar stampvol. Ze heeft daar wijde schijven gedraaid. De sfeer was 10 op 10. En nieuws Laura daar met DJ Magic. En ze zijn op een missie, als ik het goed heb begrepen.
2: Jawel, Esther. Jawel, ik sta met the man himself, DJ Magic, vlak naast het podium waar hij zo meteen gaat draaien. De Elixir Stage, een prachtig prieeltje met een hele mooie roos op. Very Tomorrowland. En we hebben een plan. DJ Magic, hallo.
3: Hallo, dag Laura.
2: Wat is het plan?
3: Het plan is, ik draai eigenlijk alleen maar meezingers met jou los, dus we gaan de mensen vragen om hun favoriete meezinger. We doen ook aan requests en zo, dus...
2: Dus we gaan even een klein marktonderzoek doen. Wat de People of Tomorrow allemaal wil horen tijdens jouw set.
3: Marktonderzoek, ja. Dat is echt marketingtaal, maar ik ben akkoord.
2: Oké, let's go. Ja, wie gaan we aanspreken? Ja, doe maar, doe maar.
3: Hallo, hi. Yeah, we're walking behind you, but you didn't see me. I have a question for you, I have a question for you. So,
2: a question.
3: So, you see the stage over there? I played there at 9. But I always play sing-along songs. Do you have a song that you want to hear? A song that you can sing?
4: Left, right, up, down. Left, right, up, down.
3: Left, right, up and down. Daar kunnen we wel iets mee. Oké, thank you so much. I will play that.
2: Wat is uw favoriete meezinger?
5: Mijn favoriete meezinger? Titanium.
2: Titanium. En hoe klinkt dat?
5: Thriller. Jij gaat me echt niet laten zingen. Dan kan het niet.
2: We moeten door. We moeten door. What's your favorite sing-along song?
6: My favorite sing-along song? Ocean Drive by Duke Dumont.
3: I can not Ocean Drive by Duke Dumont. I play there at 9. I will play it.
2: We have to go. We have to go. Okay, lots. Hello. Where are you from? Where are you from?
7: Paris, France.
2: France. What's your favorite song to sing?
7: Oh my God.
2: Ik weet niet welk liedje dat is eigenlijk, maar Esther, we gaan dat. We hebben nog een beetje tijd om het te weten te komen tot DJ Magic Sunset begint. Wacht, nee, ik ga het vragen.
3: Mammoth van Dimitri Vegas en Like Mike.
2: Mammoth van Dimitri Vegas en Like Mike.
0: Voilà.
2: Dat is de Shazam onder de mensen. DJ Magic vanavond dus samen met Jael Oost op de Elixir Stage. Om hoe laat moeten draaien?
3: Om 9 uur, ik ben kapot.
2: We zijn allemaal kapot, we gaan even gaan liggen. Ja. Oké, tada.
0: Oh, wat een heerlijke chaos daar. Laura en DJ Magic die mensen op Tomorrowland een beetje gaan lastigvallen. Kijk goed, een beetje inspo opdoen voor die set van straks op de Elixir Stage. Samen met Jael Oost om 9 uur. Dat wordt één groot feest. En om een beetje op te warmen gaan we eens checken hoe hij het vorige week vrijdag deed op de Great Library. Hier is Magic.

Niet verkeerd. Onze DJ Magic van op de Great Library vorige week vrijdag. Straks draait hij aan Elixir met Jael Ost. Meezingers vanaf 9 uur allen daarheen. Maar nu nog even genieten van deze.

0: eventjes in zijn set moeten steken straks aan Elixir samen met Jael Oost. Maar hoe dat ook gaat het sowieso geslaagd zijn. Straks hoor je meer over de tattoos hier op Tomorrowland.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent.

0: like it. M&M, live op Tomorrowland. Op Tomorrowland kan je genieten van de muziek, uiteraard. Daar is veel lekker eten. Je kan ook sporten, zoals we vanmorgen hadden gehoord. Er was een hele loopclub aan de gang. Maar wat je ook kan doen op Tomorrowland is een tattoo laten zetten. En Kirsten van VRT Nieuws die heeft dat van heel dichtbij gezien. Wat is jou allemaal opgevallen daar?
1: Hallo, voor alle duidelijkheid. Ik heb zelf geen tattoo laten zetten vandaag. Als mijn mama luistert. Mama, ik heb geen tattoo laten zetten.
0: Kan ik bevestigen.
1: We hebben wel eventjes meegevolgd hoe het daar in zijn werk gaat, want het is wel iets. Er is dus een tattoestand op het festival, maar ook op Camping Dreamville. Er zijn 9 tatoeërs aan het werk in beide studio's en dat is eigenlijk de ene mens na de andere die daar passeert, heel het festivalweekend lang. Dus er zijn vele honderden mensen die naar huis gaan met een permanente herinnering aan het festival.
0: Amai, en wat laten de mensen zoal tatoeëren dan?
1: Wel, het is misschien geen grote verrassing, maar het Tomorrowland logo, het kenmerkende logo met het vlindertje, is het meest populair. Alle andere zaken met een vlinder ook. En de slogan dan, Live, Love, Unite, die zien we ook heel vaak terugkomen.
0: En moet je kiezen uit bepaalde, op voorhand bepaalde ontwerpen? Of kan je zelf iets bedenken, zelf iets meebrengen dat je graag op je lichaam wil?
1: Nee, dus er ligt een lookbook met eigenlijk tattoos in 3 maten. Een kleintje, middelgrote en een grote. Dat zijn ontwerpen die de tattoo artists zelf getekend hebben. Een beetje in de Tomorrowland huisstijl. Wat je bijvoorbeeld ook kan laten zetten dit jaar is het grote hoofd van het thema Consciencia aan de mainstage. Kan je bijvoorbeeld laten zetten de slogan, het logo, dat soort dingen, verwijzingen naar de podia. Dus het is niet de bedoeling dat je binnenkomt en vraagt van, kan ik de naam van mijn lief even op mijn arm laten zetten? Dat is geen optie.
0: Oké, dat is duidelijk. Dus wel van alles om uit te kiezen. Nu, ik heb zelf ook geen tattoos, maar ik weet wel van vrienden van mij dat geen goedkope bedoeling is. Hè. Wat kost dat op Tomorrowland om dat te laten zetten?
1: Wel, je betaalt hier alles in pearls, ook de tattoos, maar ik ga het even omrekenen. Een kleintje is ongeveer €150 en de allergrootste is €289. We hebben ons door de uitbater van de tattooshop laten vertellen dat dat marktconforme prijzen zijn, dat dat ongeveer is wat je kan verwachten. En de mensen die een tattoo aan het laten zetten waren, die bevestigden dat ook. Dat in de lijn lag van prijzen van andere tattoos die ze al laten zetten. Ja.
0: Oké, dus ja, dan valt het eigenlijk wel mee. Want je krijgt er ook nog eens de Tomorrowland experience bij. Het feit dat je het daar laat tatoeëren en niet ergens anders in een random winkel of zo. Dat is wel fijn. Zijn er ook zijn er bepaalde plekken waar mensen die tattoos laten zetten of net niet laten zetten?
1: Wel, de uitbater vertelde ons dat ze eigenlijk tot heel veel bereid zijn en altijd in overleg gaan met de mens die de tattoo komt aanvragen. Maar wat ze absoluut niet doen, is alles op het gezicht. Dat is een absolute no-go. Ze houden ook heel goed in de gaten of mensen te veel gedronken hebben. Als dat het geval is, dan doen ze het ook niet. Dus daar bouwen ze wel een bepaalde safety in. En wat we zelf het vaakst gezien hebben, heel veel op de onderbenen, de armen, de schouders. Dus toch wel best zichtbare plekken, zodat mensen met hun tattoo kunnen showen. Dat was wel duidelijk, ja.
0: Alright, ik ga het in de gaten houden wanneer ik straks de Holy Grounds optrek, hoeveel verse tattoos ik kan zien. Het is sowieso iets heel leuk om te kunnen beleven op Tomorrowland. Een permanente herinnering. Dankjewel, Kirsten, om er meer over te komen vertellen.
1: Alsjeblieft.
2: M&M, the official sound of summer. M&M, live on Tomorrowland.

0: straks een beetje UK vibes, want dan is Joel Corey in the house. Het gaat traag naar Antwerpen op de A12. Daar staat in Aartselaar een defect voertuig op de rechterrijstrook. En op de E313 is bij Herentals Oost de linkerrijstrook dicht door een aanrijding. Je schuift 15 minuten aan vanaf Geelwest.
1: M&M, live op Tomorrowland.

0: Een dessertje.
1: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
0: Oh, pavlova.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: iemand op Tomorrowland die ik heel, heel bijzonder vind dat hij hier ook staat. Dat is Oscar and Wolf. Dat is iemand waar ik super grote fan van ben geweest. Zeker die Strange Entity era. Dat was echt mijn ding. Dus ik was een beetje aan het fangirlen toen ik zag dat hij bij Laurens was langs geweest in de studio. Hij heeft daar verteld over zijn proces.
1: Wat wij doen met Oscar and Wolf is eigenlijk Lullaby Club. En dat is van ballad songs en zo wat. Ja, lullabies, dat zijn slaapliedjes dat je voor kinderen zingt om te kunnen slapen. En ik schrijf altijd zo'n achtige muziek op mijn piano of op mijn laptop. En dan produce ik dat. En dan transformeer ik dat naar clubmuziek.
0: Ja, en zo geraakt hij dan op Tomorrowland hè, met die clubmuziek. Vorige week zondag was hij te zien in de Crystal Garden. Prachtige stage, dat plafond hangt vol met planten en met crystals. En afgelopen vrijdag ook op de Core Stage met dat gigantische in twee gespleten hoofd. En hoe zo'n setje klinkt van hem, hoor je nu.

0: Bye.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: M&M Live.

0: stille dame.
1: Het was genieten in de Crystal Garden. Vorige week zondag. Dan stond Oscar en de Wolf daar. In een heel sprookjesachtige omgeving. Dat is wat je nu te horen krijgt. Enjoy. Dans.

0: onze hartjes heeft hij wel hoor. Oscar and the Wolf, live van op de Crystal Garden. Heerlie de peerlie. Straks neemt DJ Lawrence Luiten het hierover.
1: Dit is M&M.
2: Live op Tomorrowland.
1: The official sound of summer.
0: En het wordt gezellig, want Michael Amani die komt langs. En we gaan ook live naar de mainstage waar Lucas en Steve staan te draaien. Enjoy! Nu eerst Star Lars.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Een hele goede middag. Het is 5:00.
3: VRT Nieuws.
2: Krijg je van Melina Verbeek.
4: De aanslag in Berlijn was een terreurdaad. In Duitsland zoekt de politie nog altijd naar de dader van de aanslag gisteren op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven en 29 andere mensen raakten gewond. De verdachte is een Duitse man van 21 met Libanese roots. Hij zou banden hebben met terreurgroep IS en werd eerder al opgepakt voor radicalisering. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken spreekt daarom van een terroristische islamistische aanslag. Jamie de Blik, ex-Mr. Gay België, was gisteren op het Pridefeest toen het werd stilgelegd door de politie.
5: Ik denk dat deze een heel duidelijk iets is voor iedereen die nog maar durft te denken dat een Pride eigenlijk niet meer nodig is in anno 2026. We houden zo'n scenario's in ons achterhoofd. Althans, ik doe dat toch omdat ik ook wel merk dat de afgelopen jaren de agressie tegen onze community is toegenomen. Je moet een kat en kat worden genoemd. Een echte veilige omgeving is het niet meer. Mensen spijtige voorvallen gelijk gisteravond zijn er alleen maar het bewijs van. Maar het zal mij zeker niet laten om hier volgend jaar opnieuw te staan.
4: In de gevangenis van Brugge heeft een gevangene gisteravond brand gesticht in zijn cel. Het vuur was snel geblust. 3 cipiers raakten bevangen door de rook en moesten naar het ziekenhuis. Ook de gevangene zelf moest daar de nacht doorbrengen. De man zat nog maar enkele dagen in de gevangenis en wordt nu psychiatrisch onderzocht. De natuurbranden rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk hebben al 240 huizen verwoest. Dat zijn er 100 meer dan gistermiddag na een zware heropflakkering vannacht. Intussen hebben al 220.000 mensen hun huizen moeten verlaten en is er ook meer dan 42.000 hectare natuur verbrand. 75 brandweermensen raakten gewond. Volgens de lokale autoriteiten is het weer iets beter dan de vorige dagen om te blussen, maar het vuur is nog lang niet onder controle en de brand blijft onvoorspelbaar. Vandaag is het de laatste dag van dancefestival Tomorrowland in Boom in de provincie Antwerpen. De voorbije 2 weekends kwamen er ongeveer 400.000 festivalgangers van over de hele wereld feest vieren. En de regen van vandaag kan de sfeer duidelijk niet verpesten.
6: Er gaan geen schepen blijven zijn, er gaat niemand een keer raar doen of zo. Het is echt be yourself and be happy with it.
7: Dat iedereen hier zo blij is, maakt niet uit wie er allemaal is. Het is zoveel liefde.
8: Maakt niet uit van waar je komt, welke huidskleur je hebt, hoe groot, hoe klein, hoe dik of dun dat je bent. Muziek verbindt ons en dat is gewoon het bewijs ervan.
4: In de Ronde van Frankrijk maken de renners zich klaar voor de slotrit in Parijs. Vorig jaar won Wout van Aert die laatste etappe met enkele passages over de kasseiklim naar Montmartre. Maar Christophe van de Goor, die rit werd dit jaar wel flink ingekort.
9: Ja, geen 130 kilometer zoals gepland. Nee, 40 kilometer minder omdat een groot aantal agenten en militairen meer nodig zijn bij het bestrijden bij de bosbranden in Frankrijk dan bij de koers. De renners worden en werden wel voorgesteld in de startplaats Thoiry, ietsje buiten Parijs, maar stapten nadien in de bus richting de Champs-Élysées. En die trip naar de lichtstad die wordt momenteel ook live in beeld gebracht op tv. Opmerkelijk, want ze zijn nog niet, de renners in de bussen, aangekomen op de Champs-Élysées. Remco Evenepoel vanochtend wel al even gaan fietsen. Hij werd op dit parcours immers Olympisch kampioen, heeft zijn zinnen gezet op die rit, net als Mathieu van der Poel en uiteraard de onvermijdelijke Tadej Pogacar.
4: Dankjewel, Christophe. En wereldkampioen Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen. Voor Norris en zijn team McLaren was het de eerste zege van het seizoen. Max Verstappen werd tweede in zijn Red Bull. Kimi Antonelli van Mercedes werd derde en vergroot zijn voorsprong in de WK tussenstand op eerste achtervolger Lewis Hamilton. Vanavond nog enkele buien. Vannacht meestal droog bij minima rond 18 graden. Morgen eerst bewolkt en kans op buien in het noordoosten. Daarna klaart het op en we halen tot 25 graden.
3: M&M.
10: M&M live op Tomorrowland.
11: Tomorrowland, how you feeling out there?
3: Beleef de madness van op de eerste rij. Laurens Luijzen.
2: De man had gisteren nog een eigen podium op de Great Library. En vandaag staat hij op de main stage. Dit is zometeen eerst Lost Frequencies.

0: eigenlijk zelfs dag 6 van Tomorrowland. De allerlaatste dag van het tweede weekend van Pure Madness hier op de Holy Ground van Tomorrowland. En momenteel schijnt de zon even lekker als de bezoekers hier nog schitteren. En af en toe eens misschien een druppeltje regen, maar de people of tomorrow, ja, die zijn niet van suiker. Dus er zijn niet echt veel poncho's te zien, maar wel heel veel vlaggen die de lijven omarmen. Straks luisteren we samen naar wat Armin van Buuren gisteren heeft gedaan op de mainstage. Volgens hem ging het een echt spektakel worden. En hoe dat klonk, ontdekken we dus straks zometeen bezoek van een DJ die elk spiertje in zijn lichaam gebruikt als hij aan het draaien is.
1: M&M. The official sound of

0: Tygo samen met Khalid en Griffin en Save My Love. En die laatste dag van Tomorrowland, dat wil zeggen dat er ook heel veel andere DJ's die de voorbije dagen nog niet of wel zijn geweest. Nog altijd ook hier langskomen in die studio van M&M natuurlijk, want jij krijgt hier alles achter de schermen mee te maken. Hoe dat hier allemaal aan de pas gaat en vooral hoe is het in die artist village bijvoorbeeld. En Michael Amani is hier en die kan ons daar alles over vertellen. Hallo.
1: Wees maat, alles goed?
0: Ja, zeker, met jou.
1: Leuk dat ik erbij kan zijn weer.
0: Gezellig. Zeg, maar je bent wel enthousiast vandaag, hè?
1: Niet normaal. Weet je wat voor een dag dat is? Weet je wat er gaat gebeuren, ja?
0: Jij hebt je eigen stage gewoon.
1: Klopt. Hoe ziek is dat eigenlijk?
0: Maar hoe voelt dat eigenlijk? Dat is toch een eer?
1: Weet je wat? Uiteraard een gigantisch grote eer. Weet je wat ik gisteren heb meegemaakt? Ik kreeg een DM van iemand die ik 12 jaar niet gesproken had. En die stuurde, yo maat, 12 jaar later heb je eindelijk je eigen stage op Tomorrowland.
0: Maar hoe nice is dat?
1: Ben ik zo wat teruggescrollt in ons gesprek en dan zag ik dat we inderdaad 12 jaar geleden zo wat van, hé, welk programma gebruik je om muziek te maken en zo, die dingen. Dus echt super leuk om hier vandaag te kunnen staan, man. Echt full circle moment voor mij.
0: Ja, je hebt de Elixir stage, wat echt een super mooie stage is, met die bloem natuurlijk erop. Klopt. En dan kies je allemaal bloemen die daaronder staan, onder die grote bloemen van DJ's. Hoe kies je dan wie dat daar eigenlijk mag gaan opstaan? Want dat is eigenlijk een grote taak.
1: Klopt, ja, ik heb heel veel vrienden uitgenodigd, hè. Magic en Os komen vandaag ook draaien. We hebben vorig jaar Vicstar leren kennen van de Sidemen. Hier samen met KSI, waar die ook op Tomorrowland. Die komt dus ook terug draaien dit jaar. Ik had die dan gestuurd en die wou ook langskomen, wat heel chill is. Kafferhauser, De Hofnar, Caracals hebben echt heel veel leuke namen op de stage staan.
0: En zelfs de winnaar van de M&M Start to DJ.
1: Klopt, bro, zeker. Die heeft straks de stage geopend. En ik mag ga je zeggen, maat, wow, dat was ziek. Dat was superveel volk. Maar die en een hele goede set.
0: Die heeft dat met een reden gewonnen ook, hè?
1: Klopt.
0: Die is echt, ja, die is supergoed. Je bent iemand die heel veel beweegt, hè, als je draait. Ik weet dat ik dat elke keer zeg als je er bent. Maar dat is gewoon zo. Je kan er niet naast kijken. Je plooit je eigenlijk bijna dubbel. Doe je daarvoor dan een paar stretchoefeningen? Of hoe werkt dat?
1: Ik zou dat eigenlijk wel moeten doen, want ik ga wel vaak langs bij de chiropractor,
0: ja?
1: Met de kinesist. Maar dat is dan vaak omdat ik last heb, dus dat is niet ideaal. Nee, ik zou elke oefening moeten doen op voorhand. Maar,
0: is er iets anders dat je elke keer doet voor je draait?
1: Nee, eigenlijk niet. Mensen stellen mij die vraag, best vaak, van, heb je zo'n ritueel of zo voor de set? En eigenlijk niet. Ik denk, gewoon iets drinken.
0: Ja, en vooral even denken, oké, het gaat hier wel goed komen, hè?
1: Het komt sowieso altijd goed. Dat is een beetje het ding. Ik ben altijd een allround DJ geweest. En nu is het zo iets meer zo die trance, techno, al die dingetjes, gymstyle en zo. En ik merk ook wel steeds als we ergens staan en ik moet aanpassen voor het publiek, dat dat gewoon relatief makkelijk kan, omdat ik dat in mijn verleden zo vaak gedaan heb. Dus...
0: Ja, en het is vooral ook jouw stage. Jij kan doen wat je wil.
1: Ik wou net zeggen, het is vandaag Tomorrowland, de Team Amani stage van Michael Amani. Dus ik mag gewoon doen whatever the F I want.
0: Je bent de baas. Trouwens, mag ik eens kijken naar je handen?
1: Oeh, ik heb mijn ring nog niet aan. Weet je wat sick is? Dus voor de mensen die aan het luisteren zijn...
0: Ik wil vooral naar je nagels kijken.
1: Oh, ziek. Heb je dat ook gezien?
0: Ja.
1: Ja, kijk.
0: Want wat is er dus gebeurd? Je bent speciaal gestopt.
1: Dus volgende week zaterdag ga ik trouwen. En ik ben gestopt met nagelbijten omdat ik op de foto's... Ik bijt al heel mijn leven op mijn nagels.
0: Okay.
1: Maar ik ben gestopt met nagelbijten omdat ik dus volgende week mooie foto's wil met de ringen en zo. En het is gelukt. Kijk, we zijn er.
0: Maar ze zien er prachtig.
1: Dank je wel, maar het is de eerste keer in mijn leven dat ik ooit nagels op mijn eigen vingers zie, denk ik. Dus dat is top.
0: Zaterdag ga je dus trouwen. Ja. Ben je er klaar voor?
1: 100%. We hebben eergisteren zijn ze de ringen komen brengen. En we hebben ze 2 dagen aangehouden. En dan zei ik tegen Tashi, mijn vriendin, van kijk, misschien moeten we dat nog niet doen, want... Anders gaat dat zo het speciale moment van de dag zelf volgende week wegnemen.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Anders kwam er meer dat ik dacht, omdat je vroeg laat je handen eens zien.
0: Nee.
1: Omdat je de ring wou zien. Nee.
0: Ik weet dat de grote dag pas zaterdag is. Ja. Dan pas mag je die ring aandoen. Tenzij je al het burgerlijke trouw natuurlijk op voorhand hebt, dat doen mensen.
1: Nee, dat is allemaal. Nee. Dus eigenlijk dit jaar doen we de burgerlijke trouw. En dan is de bedoeling dat we volgend jaar zo de ceremonie en zo doen.
0: En dit is dan de pre-party eigenlijk?
1: We hebben wel inderdaad een pre-party. Magic komt ook draaien trouwens.
0: Is het waar?
1: Ja.
0: En heb je daar goed over nagedacht?
1: Ja, heel lang. Heel lang. Daarmee heb ik hem ook maar een week van tevoren gestuurd.
0: Ah ja, voilà. Nee, heel goed. Zeg, DJ Michael Amani, heel veel plezier op je eigen stage. Ik ben super trots op je dat je dat hebt. Merci. Want dat is toch wel echt een eer. En je naam die plakt daar gewoon op. En dat zie je ook op de line-up en zo staan. Dus dat is super cool. Heel veel plezier en heel veel succes.
1: Merci, maat. I love you.

0: Als je denkt, dat is wel een heel heftige versie, dat komt omdat dit Michael Amani vorig jaar op Tomorrowland was. En ga even mee, want die vibe krijg je straks hier aan de Elixir Stage op Tomorrowland.
1: M&M. Live op Tomorrowland.

0: Dit was vorig jaar op Tomorrowland. Michael Amani, de man die dit jaar zijn eigen stage heeft op de Elixir.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de

EDM royalty, trance royalty en vooral heel vaak een van de beste DJ's ter wereld. Dit was DJ Tiësto en Traffic. En dan terug naar het beste festival ter wereld. Daar straks had Esther Nwanu bezoek van twee DJ's uit Nederland. Donderdag stonden die twee DJ's nog op Tomorrowland Invited in Brussel. Het was in Gare Maritime. Dat is eigenlijk een soort van evenement waar alle mensen die in Brussel op hotel zitten op aanwezig mogen zijn. Die krijgen daar een opwarming van wat Tomorrowland eigenlijk is. Een hele hoop DJ's die een hele hoop mensen helemaal crowd controlen en laten doen wat dat zij willen, als een soort marionet zelfs. Ik heb het over Lucas en Steve, die daar echt een zalige set hebben gespeeld. En ze zeiden zelf nog dat het een sneak peek was van wat ze gaan brengen op de main stage. Maar hoe is dat uiteindelijk uitgedraaid, die try-out, naar het echte werk? Dat ontdek je nu met mij samen.

0: Dit is Lucas en Steve op de mainstage van Tomorrowland. En ze doen dat met hun eigen song, hè. Die sets al bijna afsluiten. Heart First. Maar dan weer een heel goede mashup. Blijf nog even meegenieten van die mainstage. Je kan die trouwens heel tijd ook bekijken op VRT Max.
1: Dit is M&M.
2: Live op Tomorrowland.
3: Our name's Lucas, it's Steve Tomorrowland. We love you!
4: Giving it to you just the way you like it at the main stage, brothers and sisters, Tomorrowland, make some noise for
0: Nederland. Ah, dat stopt een klein beetje vroeger dan verwacht. Maar dat kan gebeuren natuurlijk. Dit was Lucas en Steve op die main stage van Tomorrowland. Right. En dan moet je toch wel even uitkijken hoor, want ja... Op de E40 richting Kust is bij Beernum de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Je vertraagt een half uur vanaf Aalter. Richting Gent is het nog 10 minuten kijkfile vanaf Oostkamp. En op de E34 richting Zelzaten 15 minuten aanschuiven tussen Maldegem en Kaprijke.
2: M&M.
1: The official sound of summer.
2: M&M. Live op Tomorrowland.
1: Laurens Luiten.

als je dit weekend niet bij Tomorrowland was, of het vorig weekend ook niet, en je hebt zoiets van, hé, maar zeg, ik wil ook graag een keertje David Guetta kunnen zien, of je was Tomorrowland en je wilt die nog eens zien, dan is daar een kans voor. Je kan naar het strand van Zeebrugge gaan op 8 augustus, want daar gaat hij staan met zijn Monolight Tour. Het gaat een geweldige show zijn, en vooral daar zo op het strand van Zeebrugge, dat is toch een fantastische locatie. Wij hebben daar ticketjes nog voor en jij kan ze winnen. Je moet gewoon elke ochtend luisteren, deze week naar Alexandra in de ochtendshow van maandag tot vrijdag, of naar Evelyn de Bakker en M&M Throwback van zaterdag en zondag. En wie weet kan jij dan wel zo ticketjes scoren voor Tomorrowland en zo een fantastisch feestje meemaken.

0: Dimitri Vegas en Like Mike samen met Mugwai. En deze Body Talk. Het coole bij Dimitri Vegas is als Metten aan het spelen is zijn vrouw, dat hij daar af en toe altijd mee op dat podium gaat staan en even zo roept van kom aan, iedereen cheer up voor Anouk Maton, voor Metten. En gisteren had hij helemaal zelf een gast die dat ineens kwam doen. En het was niet Metten zelf, maar wel plots Thibaut Courtois. En dat had iedereen natuurlijk direct gezien.
1: In Nederland,
2: doeg.
1: Italië,
2: ciao.
1: Frankrijk,
2: salut.
1: Of gewoon hier in België.

steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met Easy Park. Download de app en parkeer als een loop.

0: nummer dat je af en toe hier ook gaat horen op die Holy Ground van Tomorrowland. Miles Away van Offenbach. Gisteren had ik bezoek van Armin van Buuren. Hij is een superlieve Nederlandse man. Ook vrij groot eigenlijk. Hij is al superlang in de scene. Hij vertelde daar dat hij 2 keer op Tomorrowland draait deze week. En vorige week 1 keer eigenlijk per weekend. Maar het grote verschil is dat hij gisteren op de mainstage van Tomorrowland stond. En dat hij vorig weekend in de Freedom Stage stond. Die Freedom Stage, dat is voor hem weer iets helemaal anders. Doet hij eigenlijk niet vaak. Meestal staat hij op de mainstage. Maar hij had het zelf gevraagd omdat hij graag iets anders wou doen. En het had hem echt geen windeieren gelegd. Hij was daar super blij mee. Hij kon volledig zijn eigen ding doen in die Freedom Stage. Maar dan ging hij terug eigenlijk naar de roots waar het eigenlijk voor hem begon op Tomorrowland. Naar die mainstage. Het grote verschil is dat hij zegt, daar is het knallen, is het spektakel maken. En moeten de mensen echt een show krijgen. Nog meer dan in die Freedom Stage waar het iets voor hem, iets meer rond de muziek eigenlijk gaat draaien en rond het vak van DJ'en. Hoe dat klonk op die mainstage, dat ga jij nu met mij ontdekken. Ik ben zeer benieuwd en ik hoop jij ook.
1: Live op Tomorrowland. Beleef de madness van op de eerste.

0: is Armin van Buuren gisteren op de mainstage van Tomorrowland. En hij stond daar met een hele grote smile, hoor. En de mensen moeten loco zijn gegaan. Dus beleef dit even samen met mij. En gaan, hoor.
1: M&M. Live op Tomorrowland.

0: In and Out of Love in een zalige remix door Armin van Buuren op die mainstage van Tomorrowland. Ik weet wat er nu gaat komen en jij gaat er sowieso van smullen hoor.
1: M&M. Live op Tomorrowland.

0: Je zal toch altijd zo zijn trance-roots blijven erin horen, hoor. Armin van Buuren op die Tomorrowland stage, op die main stage. Waar dat hij echt wel thuis hoort, natuurlijk. Veel plezier met Shawn Mendes.
1: M&M. Live op

0: En het is de laatste dag hier op Tomorrowland. Het laatste dag, de laatste loodjes eigenlijk van het zalige festival hier in Boom natuurlijk. Van die geweldige experience Tomorrowland. En vooral, het gaat heel veel knallen. Waarom? Omdat er heel veel vuurwerk gaat zijn op die laatste avond. En vooral ook veel koud zweet door te veel keuzestress van al die bezoekers hier. Want er zijn zoveel DJ's die op het einde van de dag nog het beste van zichzelf gaan geven. Die het onderste uit de kan willen halen. Op die mainstage is dat Martin Garrix die je daar kan zien. Die kan je zelf ook zien op VRT Max. Dus ga dat zeker checken. Het vuurwerk en zo zal er allemaal mee op staan. Amelie Lens op de Freedom Stage gaat nog echt heel veel bas geven. Michael Amani sluit zijn eigen stage af op Elixir. En bij de Crystal Garden is dat Medusa. De Italiaanse DJ's samen met Kevin De Vries. En dat gaat ook heel lekker zijn. Die stage is trouwens helemaal veranderd. Ze hebben dat een kleine upgrade gegeven. Extra veel kristalletjes toegevoegd. En vooral heel mooie fonteinen en heel grote schermen die er eigenlijk bij staan. Groter dan anders. En dat is toch wel echt een extra ervaring. Maar dus, wil je graag zo'n closing meemaken? Vanavond kijken op de VRT Max naar de mainstage met Martin Garrix. Dit is Medusa.
1: M&M.
2: The official sound of summer. M&M, live op Tomorrowland.

0: Fine Clooney met Free Your Mind. Zometeen een man die helemaal van Down Under komt en nu in zijn Down Under terechtkomt.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Het is stop. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
0: Een heel goeie avond, het is 6:00.
4: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Melina Verbeek.
5: De natuurbrand bij Bordeaux heeft al 240 huizen verwoest. In de buurt van Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, hebben in totaal al 220.000 mensen hun huizen moeten verlaten door de natuurbranden. Er is ook al meer dan 42.000 hectare natuur vernield. 75 brandweerlieden raakten gewond. De lokale overheid spreekt over een vuurstorm. Collega Hilde Mertens legt uit wat dat betekent.
6: Het is eigenlijk een brand die zichzelf in stand houdt. Die winden doet ontstaan, assen opstuwt, echt honderden meters in de lucht. De wind waait hier nog altijd bijzonder hard. Dus als die gloeiende roetdeeltjes neerkomen tientallen kilometers verderop, dan kunnen daar weer opnieuw branden ontstaan. Dat betekent dat de situatie heel onvoorspelbaar is, wat de bestrijding van die vuurhaarden bijzonder moeilijk maakt.
5: Ook in Spanje breiden de natuurbranden verder uit. De brandweer bestrijdt er een nieuwe zone van bosbranden ten noorden van Valencia. In Frankrijk en Spanje samen zijn al 300.000 mensen geëvacueerd door bosbranden. Volgens de Duitse regering was de aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een terreurdaad. De dader reed met een bestelbusje in op een groep mensen. 1 vrouw werd gedood, 29 mensen raakten gewond. De verdachte is een Duitse man van 21 met Libanese roots. Hij zou banden hebben met terreurgroep IS en zat eerder al vast omdat hij verdacht werd van het plannen van een aanslag. Hij moest ook een deradicaliseringstraject volgen. Toch hoeft het zover niet te komen, zegt het Vlaams Vredesinstituut.
7: Zeker als het ook gaat over toch vrij jonge mensen, is het heel belangrijk ook om aan die geweldpreventie te doen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan mensen uit het onderwijs, de jeugdwerking, hulpverlening. Zij kunnen ook wel meer duiding bieden. Hè. Waarom is die persoon aan het radicaliseren? Wat kunnen we daartegen doen? En vooral ook, hè, dat kan dan ook heel vroeg gebeuren, hè, voordat men eigenlijk nog maar begint met het plegen van een aanslag.
5: De Gentse feesten zijn vandaag aan hun 10e en laatste dag toe. Cijfers van vandaag zijn er nog niet. Maar de afgelopen dagen kwamen er in totaal 1,4 miljoen mensen naar Gent om te feesten. Dat is iets minder dan vorig jaar. Deze bezoekers zijn tevreden over deze editie.
8: Heel druk, gisterenavond. Maar nu vind ik het prima.
9: Ik wilde eigenlijk maar één keer komen. Maar zoals altijd is dat volledig mislukt. Dus het is de 7e keer vandaag.
10: Ik vind het hier leuk.
8: Ik had het gevoel dat iedereen veel jonger was dan ik. Ofwel ben ik plots heel oud geworden. Dat weet ik niet.
5: In de Ronde van Frankrijk is er de slotrit in Parijs. Die werd ingekort door een tekort aan politieagenten door de bosbranden in Frankrijk. Maar Christophe van de Goor, zitten de renners ondertussen al op hun fiets?
11: Ja hoor, ze zijn vertrokken op die legendarische Champs-Élysées. Hebben al een eerste rondje gedaan rond de Arc de Triomphe. En zo net was er een momentje voor de vier dragers van de belangrijkste trui. De gele trui natuurlijk voor Pogacar. De witte trui als beste jongere voor zijn Mexicaanse ploeggenoot Isaac Del Toro. De groene trui als winnaar van het puntenklassement voor Mats Pedersen. En de bolle trui voor de Ecuadoraan, die ook twee ritten won, natuurlijk Richard Carapaz. Ze zijn eraan begonnen aan die slotrit van deze 113e Tour de France.
5: Dankjewel, Christophe. En wereldkampioen Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen. Voor Norris en zijn team McLaren was het de eerste zege van het seizoen. Max Verstappen werd tweede in zijn Red Bull. Kimi Antonelli van Mercedes werd derde en vergroot zijn voorsprong in de WK-tussenstand op eerste achtervolger Lewis Hamilton. Vanavond nog enkele buien, vannacht meestal droog bij minima rond 18 graden. Morgen eerst bewolkt en kans op buien in het noordoosten. Daarna klaart het op en tot 25 graden.
12: M&M live op Tomorrowland.
13: Beleef de madness van op de eerste rij. Laurens
0: Luijten. Zometeen gaat er iemand komen binnengestumbled. Heel benieuwd wie dat hij al kan raden, wie dat zou zijn.

0: En die mainstage DJ's die zien er zo goed uit. Ze zien er echt uit alsof om op te eten eigenlijk. Ze doen echt hun uiterste best. Niet alleen qua outfit, maar ook gewoon van ja, présence. En ze staan echt wel te springen en te dansen. Dat doen ze overal in op Tomorrowland. Maar daar moet je zien toch echt wel dat je heel hard aanstaat. Er is een man hier in de studio toegekomen waar ik heel blij mee ben dat hij er is. Omdat hij echt gewoon daar juist een mega goede set heeft gedaan. Ik heb er een stukje van gezien. En het is niemand minder dan Cyril. Hi.
1: Hallo.
0: How are you?
1: Good. How are you?
0: I'm good, thanks. For us, you're living down under.
1: I am.
0: Now you are in your down under.
1: I'm always here.
0: How's the jet lag? I saw it was not that good.
1: Oh, look, I was in Europe a few weeks ago, then I was in America, then I was America. So yeah, switching between the two a lot. Switching between the two continents a lot has been challenging, but I feel good.
0: Okay, yeah. The jet lag is not the problem anymore.
1: No, it's just, the problem is me. Okay.
0: Hij heeft dus echt van het ene continent naar het andere moeten gaan, waardoor hij eigenlijk wel best vermoeid is. Het ligt niet per se aan zijn reis nu naar België, gewoon aan zichzelf, zegt hij eigenlijk. A few weeks ago, you were throwing a big party, because it was your wedding.
1: Yes, that's right.
0: How was it?
1: It was so much fun. I had a lot of fun. I ended up... One of my really good friends, he owns a production company in Darwin. I asked him to set up all the speakers and stuff, and I said, don't bring the DJ decks. He snuck the DJ decks in, didn't he? And I got very drunk, and he said, do you want a DJ? I said, oh, all right.
0: Oh, so DJ you did play your own wedding.
1: I did. I didn't mean to, but I did.
0: Who was the other DJ? How do you just choose me. That if you're just a DJ?
1: It was just me. And I had a band, actually. Yeah, I had a band. Really? Yeah, I like bands.
0: What kind of music was it?
1: Just some country music and some pop music. Yeah.
0: Nice. Hij heeft dus eigenlijk gewoon gespeeld op zijn eigen trouw. Die heeft 3 weken geleden plaatsgevonden zijn trouw. En hij was gewoon zelf de DJ. Hij was eigenlijk totaal niet het plan, maar ik kon het echt niet laten. It's your second time here at Tomorrowland. And I was following your set on the main stage today. You looked super excited. You were jumping up and down very hard. How was it for you?
1: So much fun. It was so... Technically, this is my third time in Tomorrowland, but the first time I broke my ankle here.
0: Really?
1: Yeah, that was my first time 3 years ago. Last year the stage burned down, but this year we're good. I got to play the stage without a broken ankle.
0: Three times a charm, or how did
1: you? Apparently.
0: Yeah, okay. Dus het eerste jaar dat hij me speelde, die gewoon zijn enkel gebroken. Maar nu was het allemaal wel in orde. Vorig jaar had ze al een accidentje hier op Tomorrowland, net schijnt. Dus het is de derde keer een goede keer. You have a new song, Feel It.
1: Yes.
0: A little bird told me that Tomorrowland Winter had something to do with it. But we're going to listen first how it sounds. So,
1: okay.
0: Listeners.

Cyril and Still Into You. En dan heeft hij nog daar juist verteld dat Martin Garrix, dat hij dus, ja, de closing doen van de mainstage, dat hij die nog heel graag wilt zien. Je moet nog eerst een paar koffietjes drinken voordat hij daar gaat geraken. Maar dus vanavond op de mainstage Martin Garrix, en jij kan dat volgen op 14 Max.

morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim. M&M.

0: Clemmi και Camp Pure Vibes. The Max and Andy Grammer and the thing I love.
1: M&M, live op Tomorrowland.
0: Ja, er zijn hier zalige stage. Elke stage heeft zo zijn eigen volledige design. En zo heb je de main stage, wat de grootste stage is. Zo heb je de Freedom, wat de grootste binnenstage is. En dan heb je ook nog de tweede grootste buitenstage. En dat is de Great Library. Het is echt een gigantisch plein. Het grote verschil eigenlijk met die main is dat daar niet van die grote, hoe moet ik het noemen, dozen staan waar dat vol staat met publiek, maar wel dat het heel veel openheid heeft. Heel grote schermen, waar dat heel de tijd van die boeken zitten te vliegen, want het is de Great Library. Ook heel veel pagina's uit boeken en zo. En het is ook gewoon altijd kei goede muziek. Joel Corry was daar juist bij Esther Nwanu op bezoek. En daar zei hij dat de Great Library Stage alles altijd gaat over de energie dat het geeft. En vooral, het leuke is, Joel Corry komt uit de UK. En dat schijnt, is de UK-crowd daar ook altijd zeer aanwezig. En steken ze altijd hun vlaggen heel hard in de lucht. Dus hij wil die hoge energie daar vooral ook geven. En hoe dat klinkt, ga je nu samen met mij beleven. Want ik neem je mee naar de Great Library.

0: Dit is Joel Corey, live op de Great Library of Tomorrowland. De man die echt wittere tanden heeft dan eender welk witpapier en harder schittert dan enkele kristal in de Crystal Garden of Tomorrowland. Dit is trouwens Head and Heart van Joel Corey. En pas op, want het gaat naar Better Off Alone.
1: M&M.
2: Live op Tomorrowland.

0: Galantis en de zalige belletjes die hier nog weer klinken van The Runaway en You and I. En dan is ze weer met haar zonnebril en toch ook een parapluutje erbij opgetrokken, de Holy Ground. Wat als een vlindertje fladdert ze hier rond en ze gaat van hier naar daar, Laura Govaerts. En ze heeft wat volk gevonden, hè, Laura Govaerts.
1: Ja, zeker. Ik ben hier bij mijn vier nieuwe Duitse vriendinnen. Hi, girls.
2: Hi.
1: What are your names?
3: Janina.
4: Aileen.
5: Sandra.
6: Janice.
1: Do you like Tomorrowland?
2: Yeah!
1: I was gonna ask, because it is day three, how tired you are. Is it still okay, or are you full of energy? Are you super tired? What's going on?
3: Fucking good. We have so many energy. Oh, it's amazing. It's amazing.
1: Wow. What do you think about the Belgian weather? It's not very different from the German weather, but we had rain, then we had sun, now it's cloudy. What is going on here?
3: Yeah, I'm sugar.
1: We're not from sugar. That's a saying in Belgium as well. Oh my God. And what was your highlight so far?
3: Paris Hilton.
1: Paris Hilton. Ja, dus mijn Duitse vriendinnen, die hebben hier al van alles meegemaakt. Ze hebben nog heel veel energie. Ze hebben net Paris Hilton gezien. What did you like about Paris Hilton?
3: The outfit. She's so sexy.
1: And did you see all the costumes? I saw like minions. I saw unicorns. Everyone was so creative.
3: And some Christmas people.
1: Santa, did you see Santa?
3: Yeah, we have many groups of Santa Clauses.
1: Oh my God.
3: I love it.
1: And what are you gonna do today? You're gonna see Martin Garrix close the main stage?
3: Of course.
1: Girls, I wish you a lot of fun. Can you give me one more scream? Can I get a hoya?
2: Hoya!
1: Ja, ik kan nog wat verder feesten met mijn Duitse vriendinnen. Ze zijn niet van suiker, dat heb ik onthouden.
0: Dat is heel goed. Laura Govaerts bij haar nieuwe Duitse vriendinnen die absoluut niet van suiker zijn. En dus naar Paris Hilton ook zijn gaan kijken. En die Paris Hilton die komt ook langs hier straks bij M&M. Ben ik eigenlijk een klein beetje nerveus hoor. Want ik ben toch wel een klein beetje aan het fangirlen. En ik denk alleen maar dat dat een goed teken is. Veel plezier nu met Silhouettes van Avicii.
7: M&M. The official sound of summer. M&M. Live op Tomorrow.

0: Jonas Brothers and SOS.
1: Eminem live op Tomorrowland.
0: En de ene grote DJ na de andere, die kon je hier zien op Tomorrowland, op die Holy Grounds. Het is echt, de mensen kijken hier zo hard naar uit elke keer om hier te zijn, om hier te komen draaien, omdat ze weten dat het hier het beste is, hier op Tomorrowland. Hier krijg je gewoon dingen die je nergens anders ter wereld kan zien. En zo heb je ook Sebastian Ingrosso, die nog eens een keertje op Tomorrowland is komen draaien, voor de zoveelste keer natuurlijk. Die stond ook in de Freedom Stage en daar heeft hij met een hele lichtshow erbij iets gedaan wat niet veel mensen al gezien hadden. Het was naar het schijnt echt met visuals en lichtspectakel die met de sound matchte, waarvan je denkt van, wow, dit is nog niet vaak gedaan. En het straf was ook dat niet alleen Sebastian Ingrosso daar stond, maar ook Steve Angello kwam even mee op het podium, wat ook natuurlijk een lid is van Swedish House Mafia. En dat gebeurt ook niet meer zo heel veel dat die samen daar staan. Dus altijd wel een klein beetje speciaal. En een klein beetje magie dat extra erbij komt. Naar die magie gaan we luisteren, want dit was Sebastian Ingrosso in de Freedom Stage.

0: Don't You Worry Child. Door Sebastian Ingrosso in the Freedom Stage of Tomorrowland. Heel die tent op zijn kop natuurlijk.
1: M&M. Live op Tomorrowland.

0: to Steve Angello!
1: Ah, hoe goed was dat? Ineens die lady erdoor. Van Mojo. Daar ben ik nu echt gelukkig van. Ik hoop jij ook daar. Want dit was hoe dat Sebastian Ingrosso in de Freedom Stage van Tomorrowland klonk. Straks hoog bezoek. Een man die graag eens een taartje eet.
2: Het is 7 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. De 220.000 mensen die de voorbije dagen in de Gironde in het zuidwesten van Frankrijk geëvacueerd werden vanwege de zware natuurbranden daar, mogen niet naar huis terugkeren zolang het vuur niet onder controle is. Dat heeft de prefect van het departement Nouvelle-Aquitaine gezegd. Nog volgens de prefect kan er morgen in de bedrijven in de getroffen gemeente niet gewerkt worden. Toeristen wordt met klem afgeraden om naar de regio af te reizen. Toeristen die al in de Gironde zijn, krijgen de raad om te vertrekken. De lokale autoriteiten noemen de grootschalige brand een vuurstorm. Collega Hilde Mertens, die ter plekke is, legt uit wat ze daarmee bedoelen.
3: Het is eigenlijk een brand die zichzelf in stand houdt, die winden doet ontstaan, assen opstuwt, echt honderden meters in de lucht. De wind waait hier nog altijd bijzonder hard. Dus als die gloeiende roetdeeltjes neerkomen tientallen kilometers verderop, dan kunnen daar weer opnieuw branden ontstaan. Dat betekent dat de situatie heel onvoorspelbaar is, wat de bestrijding van die vuurhaarden bijzonder moeilijk maakt.
2: De Franse regering houdt morgen crisisoverleg naar aanleiding van de situatie in de Gironde. En ook in Spanje krijgt de brandweer de natuurbranden maar niet onder controle. Behalve de grootschalige brand ten westen van Madrid is er nu ook weer een nieuwe zone van bosbranden ontstaan ten noorden van de kuststad Valencia. De Spaanse minister van Ecologische Transitie noemde de branden in Avila nabij Madrid de grootste in de recente Spaanse geschiedenis. In Spanje zijn vanwege de branden zo'n 75.000 mensen geëvacueerd. Van de gewonden van de aanslag gisteravond bij de Pride in Berlijn is niemand nog in levensgevaar. Dat meldt de Duitse bondskanselier Merz vanavond. De politie blijft wel met man en macht zoeken naar de bestuurder van het busje. Dat is ingereden op de menigte tijdens het festival. De man van 21 zou banden hebben met terreurgroep IS. In totaal zijn er 1 dode en 29 gewonden gevallen. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de slotrit door Parijs. Christophe van der Goor, hoe is de situatie in de koers?
4: Nou, we zitten op 43 kilometer van de streep. 2 renners aan de leiding, vrij onbekend. Maar we zijn begonnen aan het lusje met straks 3 keer een beklimming van de helling op Montmartre. Dus de echte finale van deze laatste etappe in de Ronde van Frankrijk kan eindelijk beginnen. De tijden die worden voor het klassement ook stilgezet. Dus zo net bij de passage aan aankomst is het officieel dat Pogacar heeft zijn 5e ronde van Frankrijk in zijn carrière gewonnen. De 2 leiders beginnen nu op dit eigenste ogenblik aan de beklimming van Montmartre. 700 meter omhoog. Hier waar Wout van Aert vorig jaar won. Vandaag topfavorieten Evenepoel, Mathieu van der Poel en Pogacar hemzelf.
2: Dankjewel, Christophe. Vanavond nog een paar buien. Vannacht blijft het meestal droog. Morgen start bewolkt met in het noordoosten nog kans op enkele buien. Daarna opklaringen vanaf de kust. Temperaturen morgen van 19 tot 25 graden. Dinsdag overwegend zonnig en geleidelijk warmer. 25 graden aan zee en elders lokaal tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.
5: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Wat als je plots de geboorte van je kind niet helemaal kan meemaken omdat je op Tomorrowland zit? Kan gebeuren, hè?

0: Steve Aoki op de Planaxis.
1: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte gaat diep.
2: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
3: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
4: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
3: Johnny Castle.
2: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
5: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
6: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
1: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.

0: Gala en Freed from Desire.
1: M&M live op Tomorrowland.
0: En als jij niet op Tomorrowland bent, dan ben je nu waarschijnlijk aan het luisteren. En dan kan je ook gewoon Tomorrowland meemaken, heel de tijd. Bij je thuis, in de auto, in de supermarkt, waar je ook maar bent. Gewoon even die app van M&M opzetten. Je krijgt hier de beste stukken van de sets hier te horen. Maar evengoed gaan we af en toe live naar een mainstage, of naar een freedom stage, of naar de Great Library. Eigenlijk gewoon Tomorrowland in je oren, zonder dat je er echt bij bent. En dus gewoon die experience toch nog een klein beetje kan ervaren. Ik neem je nu graag mee naar de freedom stage, want waar gebeurde daar... Je had daar Andromedic en je had daar een zeer speciale show, namelijk Ascension, dat is de naam van die show. En het was een volledige audiovisuele show. Het was echt, dat schijnt iets wat mensen bijna hoofdpijn gaf, omdat het zo cool was. Niet omdat het te veel flits was, maar echt omdat het zo cool was. Hij had gisteren daarna ook nog een show in Nederland, dus was echt van de ene naar de andere kant gegaan. En gisteren is hij ook nog een keertje langs geweest. En het is echt... Hij had de tijd van zijn leven. En ik neem je nu graag mee naar die tijd van zijn leven. Want dit is Andromedic in the Freedom. Dit is op Tomorrowland.

Dit is Andromatic op de Freedom Stage van Tomorrowland. En dan moet je voorstellen met lichten die van alle kanten komen. Links, rechts, onder, boven. En die nog een keertje bewegen ook.

0: Andromedic op de Freedom Stage van Tomorrowland.
1: Thank you for making my dreams come true.
0: Dus zullen we eens zorgen dat het niet te veel regent meer op Tomorrowland, maar vooral heel veel zon is. Dan halen we Harley P. verder bij. En Sola.
2: M&M. The official sound of summer. M&M. Live op Tomorrowland.
3: Laurens Luiten.

De man die dit jaar 2 keer op Tomorrowland stond, Calvin Harris, zowel vorig weekend als dit weekend. Gisteren heeft hij er ook nog een keertje alles gegeven. Het was de eerste keer dat hij op Tomorrowland stond dit jaar. En dat is toch wel echt een unicum, want die man die heeft zoveel zomerhits gemaakt. En dat is zo vreemd dat hij nog niet eerder had gestaan. Maar ik denk dat aan hem lag, niet aan Tomorrowland.

Mr. Bell & Weasel met It's Not Right. En dan heb je plots twee keikoele DJ's die samen op de mainstage van Tomorrowland staan. Afrojack en Rehab. Het is eigenlijk een Nederlands duo. Die toch voor vandaag een duo, want normaal gezien draaien ze wel elk apart. Rehab is eigenlijk ook een gamer. En Afrojack is een man die echt van de straat komt. Hij heeft echt zijn eigen muzieklabel gemaakt, waar het speciaal op jongeren mee focust. Het is echt een fantastisch man. Hij is ook heel erg geïnteresseerd in Pokémon-kaarten, in Star Wars. Die is een beetje een geek. En ik ben heel benieuwd hoe zo een geek en een gamer, hoe dat samen gaat. Of dat ze daar misschien elkaar wel zelfs gevonden gaan hebben. Afrojack ken je van 10 Feet Tall, Never Forget You, Rehab van All Around the World. La la la la la, you know that? Maar hoe klinkt dat nu live op de mainstage van Tomorrow?

0: Dit is de mainstage van Tomorrowland dat je hoort. En er staan twee Nederlandse DJ's op.
1: This is straight Rehab Classic right now.
0: Rehab en Afrojack.
1: Tomorrowland, you ready to take it back?
0: En ze zijn er helemaal klaar voor. Alles is aan het flikkeren op dat podium. Je kan ook altijd meekijken op 14 Max.

Er zijn trouwens allemaal verschillende hoofden op te vinden en elk hoofd staat voor een verschillende emotie. Blijheid, boosheid, verdriet, gaan ze maar voort. En eigenlijk dat allermiddelste gezicht dat echt boven de DJ hangt, is een gezicht dat al die emoties in één zijn. Geniet vooral even mee.

live op Tomorrowland.

ondertussen ook nieuws van op die andere mainstage, de Tour de France. Dat Mathieu van der Poel die heeft de ritzege behaald. Maar de volledige toerwinnaar die is nu al bekend, hè? Pogacar. Hoor je zo meteen alles over, hoor. Ondertussen wacht ik met jou mee af op Paris Hilton, die nog langskomt hier in de studio van M&M. Dit is Usher en Pitbull.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De verdachte van de aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn is de hele dag opgespoord en doodgeschoten. Dat meldt de politie van Berlijn vanavond. Jeroen Rijgaard, jij bent daar ter plaatse. Wat weten we al?
1: Wel, rond 3 uur vanmiddag is de politie begonnen met de omsingeling van een soort stadstuinencomplex. En dan rond 18 uur is inderdaad een actie begonnen van de politie. En daarbij is de dader dus effectief doodgeschoten. Dat zegt ook de politiewoordvoerder. We luisteren even.
2: Der Tatverdächtige ist hier mit einer Stichwaffe bewaffnet auf die Kräfte zugelaufen. Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
1: Ja, dus bij het begin van de actie is hij dan eigenlijk op de agenten toegelopen met een soort steekwapen, een mes dus. En daarbij is hij neergeschoten door agenten. Ze hebben hem nog ter plaatse proberen te reanimeren, maar dat is niet gelukt. En dan rond 6:30 vanavond is hij aan zijn verwondingen overleden. Ja, en zo komt dan eigenlijk een einde aan een dag vol spanning, hè, waar het zoeken was naar de man die dus gisteravond rond 10:00 met een witte bestelwagen inreed op de bijeenkomst van de Pride LGBTQI+ gemeenschap hier in Berlijn. En daarna, nadat hij crashte met zijn wagen, kon ontsnappen. Een hele dag leek het dus alsof de politie weinig spoor had, maar uiteindelijk hebben ze dan toch via tips uit zijn eigen omgeving de dader kunnen vinden. Het gaat dus om een 21-jarige, nog eens zeggen, Duitser van Libanese origine, die vermoedelijk onder invloed stond van het islamisme en van terreurgroep IS.
0: En dank je, Jeroen. De natuurbranden rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk hebben nu al 240 huizen verwoest. Ruim 220.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. En er is al meer dan 42.000 hectare natuur verbrand. De gouverneur, Sophie Broca, spreekt over een ongeziene en onvoorspelbare vuurstorm. Een extreem hevige brand, gecombineerd met onweer en veel wind, die brand blijven aanwakkeren. En dat in een zeer brandbaar gebied, een van de grootste bossen van Europa.
3: Nous avons été confrontés à un nouvel épisode d'orage de feu. Il s'agit là d'un phénomène parfaitement imprévisible qui combine à la fois l'incendie, le feu, de l'orage qui produit lui-même avec ses impacts de nouveaux départs de feu et avec du vent. Et le vent également attise le feu. Le tout dans un territoire qui a une des plus grandes forêts d'Europe.
0: Sports Mathieu van der Poel heeft zo net de slotrit gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor zijn ploegmaker Jasper Philipsen. Christophe van der Goort was spannend tot op de meet in Parijs.
4: Absoluut, Mathieu van der Poel heeft een prachtig orgelpunt geplaatst achter deze Ronde van Frankrijk. De Nederlander ontsnapte samen met toerwinnaar Tadej Pogacar in de laatste ronde tijdens de derde en laatste beklimming van Montmartre. Dat duo verdedigde 10 kilometer lang amper een handvol seconden tegen een aanstormend peloton. Van der Poel leek op de Champs-Élysées stil te vallen, maar won met een halve fietslengte voor zijn eigen ploegmaat Jasper Philipsen en Mats Pedersen, de winnaar van het puntenklassement. Van der Poel won in zijn carrière 3 keer Vlaanderen, 3 keer Roubaix en 2 keer Sanremo. Maar deze prestigieuze en enorm bevochten ritoverwinning zal ongetwijfeld bovenaan zijn lijstje staan.
0: Dank je, Christophe. Het weer vanavond nog een paar buien. Vannacht meestal droog en tot 18 graden. Morgen begint bewolkt met kans op buien in het noordoosten. Daarna krijgen we opklaringen vanaf de kust bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: M&M live op Tomorrowland.
6: Tomorrowland, how you feeling out there?
7: Beleef de madness van op de eerste rij. Laurens Luijzen.
8: Als je kijkt naar die mainstage, dan is er echt geen druppeltje te zien, want iedereen staat daar nog helemaal packed. Regen of niet, ze zijn er.
9: The official sound of summer.

0: Dit blijft zo zalig, Usher en David Guetta met Without You.
1: M&M live op Tomorrowland.
0: Dat is het goede, als je zo wat op Tomorrowland hier rondwandelt, dan kom je heel vaak nummers tegen die je al even niet meer gehoord hebt. En dan denk je ook weer van, ah ja, dat ene nummer. En dan zet je dat weer voor de komende jaren op. En na een tijd gaat dat weer weg. En dan neemt Tomorrowland of een ander festival dat na een tijd geleden, een tijdje verder, weer al terug op. En dan kom je dat weer in je playlist terecht. En ga zo maar door. Alles komt altijd terug. Wanneer? Dat is alleen altijd de grote vraag. In de Crystal Garden was het op vrijdag Hugel. Het was daar echt fantastisch druk. Mensen zouden die allemaal zien. En mensen waren ook heel hyped over die set. Dus ik neem je graag nog eens een keertje terug mee naar dat één moment wanneer dat hij zijn monsterhit nog eens een keertje naar boven bracht in de Crystal Garden. Een grote ronde tent met alleen van boven een dak, voor de rest wel open. Twee grote schermen waar dat meestal zo wat planten op worden geprojecteerd. Een hoop fonteinen en heel veel kristallen die aan dat plafond hangen. Dat is de Crystal Garden. En dat was Hugel daar dat je nu gaat horen.

0: Je luistert naar Huzel, die in de Crystal Garden echt een dik feestje heeft gebouwd. Daarjuist ook met zijn monsterhit Jamaican Bam Bam. Geniet nog even mee, want dit is zomer. Zomer in je oor.
1: Dit is M&M.
2: Live op Tomorrowland.

op het strand zitten hoor. In een goed strandstoeltje. Zo is af en toe een happeke voor mijn neus. Dat dan na een tijdje verdwijnt. En de muziek van Hugel, waardoor dit niet in die strandstoel kan blijven zitten, maar gewoon een dik feestje op dat strand wordt. Stond vrijdag in de Crystal Garden, alles was boomvol. Want mensen waren zo hyped. Federico heeft een bepaalde hit gemaakt die voor altijd iconisch zal zijn. Het is eentje die je ook altijd kan meezingen en waar mensen super blij van worden als hij er is. En vooral denken, die man komt uit Nederland en toch kent heel de wereld die. Dit is Federico en Put Your Hands Up for Detroit.

0: FM op Tomorrowland. En het is nog niet gedaan hoor. Straks is Wouter van den Brenner weer vanaf 9 uur. En dan neemt hij mee de nacht in van Tomorrowland. Want zeker die laatste avond is dat vuurwerk extra groot. En er gaat veel vuurwerk zijn op deze zondag. Het heeft geregend. En mensen zijn blijven feesten. Geen poncho's aanwezig. Heel veel vlaggen wel die mensen bedekken. Het is een klein beetje frisser en eigenlijk is dat goed, want mensen dansen extra hard daardoor. Wij nemen nog mee. Er gaan nog misschien een paar spannende dingen gebeuren in het komende half uur. En ik ben even in afwachting als jij of dat ook echt gaat gebeuren. Maar ik neem je sowieso nog mee naar een paar stages sowieso van Tomorrowland hier. En vooral naar de beste muziek.
1: M&M. The official sound of

0: the Great Library. Daar straks speelt ze daar de pannen van het dak. Ik krijg trouwens nog een stage te horen, hoor, zo meteen. Iets helemaal anders weer. Maar toch ook wel een van de vrienden, denk ik, van Paris Hilton. Ik denk dat hij heel veel vrienden eigenlijk heeft. En ik ben blij dat ik vanaf nu daarbij hoor, eigenlijk. Allee, ze heeft me toch babe genoemd, dus voilà. Geniet er even mee van haar set. Dit is Paris Hilton op de Paris Hilton op de Great Library.
1: M&M. Live op Tomorrowland.

Dit was Paris Hilton op de Great Library op Tomorrowland. En ze heeft niet gelogen en ze brengt de ene hit na de andere. Al de icons, al de queens. En dat nog een keertje naar eigen remixen die ze ook nog eens zelf maakt, zegt ze. En nu is ze gewoon het festival op de Holy Ground. Wordt nu betreden door Paris Hilton. En straks neem ik je mee naar David Guetta, die op de mainstage van Tomorrowland stond dit jaar. Eerst zeg je Felix John, samen met Sandro Cavazza. Dit is All For Love.

0: Felix, John en Sandro Cavazza met All for Love. En dan neem ik je weer mee, hè? Ah ja. Want David Guetta die mocht ook dit jaar weer nog een keertje naar Tomorrowland komen. Die brengt dan natuurlijk zijn grootste hits. En dat doet hij op de mainstage van Tomorrowland. Hoe dat klinkt, gaan we nu toch nog de laatste 6,5 minuut van mijn shift hier ontdekken. Want zometeen is Wouter van den Breen daar om jou mee de nacht van Tomorrowland in te nemen. En hoor dat publiek gewoon bij de intro van deze. Oh, lekker.
1: Live op Tomorrowland.

0: van David Guetta live op Tomorrowland. En zeg, wil je dat trouwens ook een keertje meemaken, gewoon live, dan kan dat. Want je moet vooral luisteren naar de ochtendshow van maandag tot vrijdag bij Alexander Gazina. En wie weet wie je tickets. En als je dan nog geen gewonnen hebt, ook bij Throwback bij Evelien de Bakker op zaterdag en zondag. Dan kan je misschien wel naar Zeebrugge op 8 augustus. Gewoon luisteren naar M&M dus.
1: M&M. Live op Tomorrowland.

0: Guetta op de mainstage van Tomorrowland. Trouwens, het gaat nog een heerlijke avond worden. En jij kan die volledig meemaken. Doe je gewoon op VRT Max. Kan je kijken naar de mainstage van Tomorrowland. Lost Frequencies, daar zijn nu aan het spelen. Ook Steve Aoki gaat daar nog komen. En Martin Garrix sluit heel de boel af met toeters en bellen en heel veel confetti. Wil je weten in welke richting dat die ene confetti eens een keertje zou schieten? Wil je graag weten welke beat? Wil je graag een beetje fun facts? En wil vooral heel veel fun en beleving? Dan neemt Wouter van der Meen je zo meteen mee.
1: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De verdachte van de aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn is gevonden en doodgeschoten, dat meldt de politie vanavond. De Duitser van 21 was met een bestelwagen ingereden op de massa. Er vielen één

0: doden en 29 gewonden. Nadat hij tegen een boom was gecrashed, was hij van de radar verdwenen. Vanuit Berlijn, Jeroen Dreigaard.
1: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
2: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben.
1: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt 1/2 uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
0: De natuurbranden rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk hebben nu al 240 huizen verwoest. Zowat 220.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. En de branden zijn nog lang niet onder controle, dat vertelt Hilde Mertens vanuit Saint-Jean-d'Illac, dorpje tussen Bordeaux en Cafferin aan de kust.
3: Absoluut niet. Men heeft het hier zelfs over een vuurstorm die woedt. Het vuur is hier heer en meester, bepaald waar mensen naartoe moeten, waar mensen moeten vertrekken, waar de bluswagens naartoe gestuurd moeten worden. En dat is een situatie die heel veranderlijk is. Binnen zo'n vuurstorm ontstaan er windvelden, windkrachten. En die wind die begint dan te draaien. Je krijgt valwinden enzovoort. En daardoor kan dat vuur ineens een heel andere richting uitgaan. Dat maakt het ook bijzonder moeilijk om het te bestrijden. Vanmorgen hoorde ik iemand van de brandweerfederatie zeggen, dit is een uitputtingsslag. Dit kan nog maanden duren voor elke vlam gedoofd is. Het is hier nu al onheilspellend donker. Heel veel mensen zullen waarschijnlijk nog een bange nacht tegemoet gaan. Wie weet volgen er weer nieuwe evacuaties. Niemand die het weet.
0: De Nederlander Mathieu van der Poel heeft in Parijs de slotrit van de Tour gewonnen. Hij bleef net uit de greep van de spurters. Tadej Pogacar is opnieuw eindwinnaar voor Remco Evenepoel. Christophe van der Goor.
4: Mathieu van der Poel heeft dus een prachtig orgelpunt geplaatst achter deze ronde van Frankrijk. De Nederlander ontsnapte samen met toerwinnaar Pogacar in de laatste ronde tijdens de laatste beklimming van Montmartre. Dat duo verdedigde 10 kilometer lang een handvol seconden tegen een aanstormend peloton. Van der Poel won er 1/2 fietslengte voor zijn ploeg Maat Philipsen. Tadej Pogacar wint dus voor de 5e keer de Tour en komt in een illuster rijtje met onder meer Merckx, Anquetil, Hino en Indurain. En met Remco Evenepoel eindigt voor het eerst in 35 jaar nog eens een Belg op de 2e plaats. De Belgen wonnen in totaal met Merlier, Evenepoel en Philipsen 6 ritten in deze Tour.
0: Mathieu van der Poel vertelde achteraf dat hij erg diep is moeten gaan voor zijn 2e zege in deze Tour.
5: Zelfs van die laatste 500 meter heb ik niet veel meegekregen. Ik heb gewoon mijn hoofd naar beneden gedaan en gewoon zo hard gereden als ik kon naar de finish. En, ik was aan het wachten totdat er een wiel voorbij kwam en dat bleef maar uit. Dus het is ongelooflijk.
0: Het weer vanavond nog kans op een paar buien. Vannacht meestal droog en tot 18 graden. Morgen begint bewolkt met kans op buien in het noordoosten. Daarna krijgen we opklaringen vanaf de kust bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: M&M live op Tomorrowland.
7: Tomorrowland, how you feeling out there?
8: Beleef de madness van op de eerste rij. Wouter van den Bree.
9: We vliegen de laatste avond van de madness in. Nog één keer alles geven op het machtigste dancefestival ter wereld.

0: Shuffling, twerking, raving, jumping, fist pumping. Je ziet hier eender welke beweging dat lijkt op dansen, al gaat dat ietsje moeizamer dan dag 1 van Tomorrowland. Ja, we gaan nog door tot middernacht met straks Lost Frequencies live op de mainstage. We gaan ook feesten bij Lucas en Steve en Netsky. En ik kijk samen terug met Debbie, de woordvoerder van Tomorrowland, naar hoe de organisatie en de crew het festival beleefd hebben. Maar eerst nog onze big hit van deze week. Tot morgen tenminste. Goeste!
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week... De

0: deze DJ van Shoestay. Misschien is er dan volgend jaar ook wel bij op Tomorrowland.
1: M&M, live op Tomorrowland.
0: Wie er dit jaar wel bij is en in volle glorie momenteel op de mainstage te zien is, is onze eigen Belgische trots, Lost Frequencies. Die heeft er al een mooi weekend op zitten, want die had gisteren hier zijn eigen stage, de Library. Stage heeft hij eigenlijk helemaal overgenomen met heel veel collega's en vrienden. Heeft hij daar heel de dag het beste van zichzelf te geven. En nu is hij een van de afsluiters van het festival op de mainstage. En hij keek daar ook wel heel hard naar uit. Vertel hem hier gisteren op M&M.
2: Het grootste verschil voor mij op de Great Library is dat eigenlijk de mensen komen naar de stage om jou te zien. Mm-hmm. Terwijl de mainstage mensen komen ook naar de mainstage om de mainstage te zien. Dus op de mainstage is het een goede opportuniteit ook misschien om nieuwe fans te krijgen. Het is heel verschillend voor mij qua vibe. Maar ik ben natuurlijk heel fier en blij om op de mainstage te kunnen spelen.
0: Het zal wel zijn dat hij heel erg blij is. En ik stel voor dat we er samen naartoe gaan. En hij is net zijn nieuwste hit aan het spelen. Live It All. Dit is Lost Frequencies live.

Het is Lost Frequencies die je nu hoort op M&M. Het is bijna 8:40 op zondagavond en jij bent er live bij op Tomorrowland, want we staan samen bij de mainstage. En het is ook de moeite om VRT Max open te doen, want daar kan je meekijken naar die magistrale Tomorrowland mainstage. Het was een beetje een wisselvallige dag, maar momenteel is er een prachtige zonsondergang te zien boven Boom.

0: Lost Frequencies is er een hitjes Polonaise van aan het maken met Are You With Me, Sweet Disposition en The Feeling, allemaal naar elkaar. En iedereen in de arena van de mainstage die gaat daar wild. Check het ook mee via VRT Max, daar tover je de mainstage met Lost Frequencies zo naar je eigen scherm. Het einde van Tomorrowland 2026 is in zicht. De confettikanonnen die worden nog een laatste keer geladen. De People of Tomorrow die persen ook het laatste uit hun verzuurde dansbenen. En dat lijkt me een perfect moment om eens terug te kijken naar deze twee weekends met Debbie Wilmsen, woordvoerder van Tomorrowland. Goedenavond, Debbie.
1: Hey, goedenavond.
0: Jullie hebben er met Team Tomorrowland ongetwijfeld een totaal andere editie op zitten dan een jaar geleden. Welk gevoel overheerst er bij jullie nu?
1: Euforie, vreugde, liefde. Echt, ja, we zijn super, super blij. Ja.
0: Vertel eens, hoe was deze editie voor jullie in 2026? Wat gaat er achterblijven?
1: Ik denk heel veel gelukkige gezichten. We hebben heel mooi weer gehad. De artiesten waren er allemaal. We hebben eigenlijk bijna geen enkele verschuiving gehad in de programmatie. Die hadden ook allemaal heel veel goesting. Festivalgangers die echt heel veel goesting hadden. En eigenlijk alles is super vlot gelopen. Dus echt tegenovergestelde van vorig jaar. Ja? Ja. En een mooie mainstage. Ja, dat ben ik nog vergeten.
0: Ja, absoluut. Want ik wou het net vragen. Is het nu met extra trots dat jullie dit jaar die mainstage aan de wereld getoond hebben?
1: Ja, zeker. Consensia is echt een mainstage die ook wel 3 edities gaat meemaken. Dus dat is wel heel uniek. Dat is ook de eerste keer dat we dat gaan doen. Mm-hmm. Dus logistiek wordt dat wel een uitdaging. Maar ja, we zijn daar heel trots op. Die 6 gezichten komen ook perfect uit. Die emoties, je merkt die emoties ook in het publiek. Dus ja, zeker en vast. We zijn er heel trots op.
0: Want ik begrijp dat dit podium dus een beetje de wereld gaat rondreizen. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt helemaal. Dus deze nacht, om middernacht, gaan de eerste vrachtwagens al direct de Schorren oprijden. En beginnen wij aan de afbouw. En dan worden die stukken in zeecontainers ingeladen. Okay. En dan gaan wij onmiddellijk beginnen verschepen naar Thailand. En dan hebben we eigenlijk op 5 weken nodig om dat op te bouwen. En in december zitten wij al met ons eerste festival in Thailand. En dan van Thailand doen we identiek hetzelfde naar Sao Paulo in Brazilië. Dus het wordt echt wel iets heel uniek. En de allereerste keer dat we het doen. Dus als je misschien hebt ook gezien, we hebben heel veel collega's hier ook rondlopen. Hè? Brazilië en Thailand, die hebben echt moeten meevolgen. Ja.
0: Ik vind dat maf. Al die logistieke operaties die erachter zitten, dat is iets wat alle mensen hier voor de schermen niet zien, maar waar jullie heel hard mee bezig zijn. We moeten het wel even hebben over een belangrijk ingrediënt van de Tomorrowland-magie. Dat is vuurwerk aan de stages, zeker ook aan de ongelooflijke mainstage. Dat was dit jaar iets moeilijker door die uitzonderlijke droogte. Vorig weekend was er helemaal geen vuurwerk. Nu een beetje. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
1: Ja, vol begrip. Hè. Ik denk als we nu naar de beelden kijken in Frankrijk en in Spanje, en als we ook zien hoe droog dat het ook is in ons eigen land, is dat niet meer als normaal dat we vorig weekend geen enkele vuurwerk en pyro show konden doen. En we hebben dat toen eigenlijk opgelost met heel veel digitale effecten via Unreal. En dat gaf eigenlijk ook wel heel mooi en extra special effects. En nu hebben we toelating gekregen om enkel op mainstage gelimiteerd vuurwerk te doen. En dat is heel gecontroleerd. Dus dat is echt, dat wordt in gaten gehouden met brandwachten, met drones die daarover gaan. Daar wordt echt wel heel goed gekeken dat er echt niks kan mislopen. Maar dat is wel belangrijk. Die veiligheid staat wel voorop.
0: Ja, dat nemen we zeker en vast mee, maar ik onthoud ook vooral dat het voor jullie een beetje een Tomorrowland zoals in het boekje is, hè?
1: Eigenlijk wel, hè. Ja, het is echt, je voelt het ook echt. Hè. Iedereen is echt zo heel blij en ook een beetje opgelucht, denk ik. Van, oh ja, het is allemaal goed verlopen. En we hopen dat het vanavond nog altijd heel mooi, een mooie eindshow wordt. En dan morgen een goede uitstroom.
0: Yes.
1: En dat iedereen gelukkig terug naar huis kan gaan met veel mooie herinneringen. En hopelijk ook heel veel vrienden gemaakt, want dat is ook wel een beetje wat Tomorrowland is. Hè.
0: Yes, vorig jaar ben je er ook langs geweest, Debbie. Maar dan moest jij van persconferentie naar live journaaluitzending hollen en terug. Heb jij dit jaar zelf iets meer tijd gehad om wat van de performances en de DJ's te zien?
1: Zeker en vast. Ik heb zelfs daarnet een klein beetje promo mee kunnen doen. Want Paris Hilton had het heel druk, zoals is ook bij jullie geweest.
0: Ja, absoluut.
1: Heb ik ook een paar DJ's even kunnen spreken. Dat was heel lang geleden dat ik er tijd voor had kunnen maken. Dus super. Dat was heel tof. Ja. Ja.
0: Mogen we al beginnen uitkijken naar Tomorrowland 2027 in België? Wat moeten we vrijhouden?
1: Sowieso de laatste 2 weekends van juli, hè, want dat is onze vaste data. Onze creatief directeur en heel het creatief team is al volop bezig met wilde plannen. We hebben heel veel ideetjes. Maar ja, niet te vergeten, we hebben nog een heel druk najaar. Hè. We hebben nog shows in China, we hebben nog een show in Melbourne, in Australië. We gaan naar Thailand, er komt nog een rave run aan. Dus we hebben nog wel het een en het ander op de planning staan in het najaar. Maar sowieso, ook volgend jaar wordt het heel leuk. En ik hoop dat jullie erbij zijn.
0: Met veel plezier. Wij maken graag een afspraak binnen een jaar hier opnieuw. Merci, Debbie.
1: Dankjewel. M&M. The official.
2: official Sound of Summer

0: Tomorrowland 2026 is aan zijn laatste uren bezig en er is al zoveel goeds geweest hier. Je hebt het allemaal kunnen meevolgen dankzij M&M, want wij waren hier 3 dagen mee de madness door de radio aan te pompen. Dus we kunnen terugblikken op heel wat goede DJ-sets die hier gepasseerd zijn. Ik stel voor dat we nog eens terug gaan kijken naar Lucas en Steve, twee kameraden uit, Nederland, die er superveel goeds zingen hadden om ook hier in België hun beste beats te tonen. Ze zijn ook even langs geweest daarnet hier in de M&M-studio en die twee werken al zo lang samen dat ze elkaar perfect aanvoelen.
1: Ik denk dat wat er heel erg aan bijdraagt is dat we allebei echt onze eigen dingetjes ook hebben in de studio. Weet je wel, je hebt allebei de dingen waar je goed in bent en dan moet je dan ook ruimte laten voor de ander en dan moet elkaar goed aanvullen. Ik denk niet dat je zomaar met iedereen zo lang zo goed kan samenwerken. Dan moet je echt wel een hele bijzondere klik hebben.
2: En het toeren is gewoon heel gezellig. Het is gewoon, als je met goede vrienden of met je beste vrienden op reis mag, de hele wereld over mag. We zitten gewoon in een leuke, gezellige flow.
1: En... het is een soort schoolreis.
2: Ja, een constante schoolreis. Ja,
0: daarnet stonden ze op de mainstage. En als jij toevallig op het toilet zat, dan kan je dat nu inhalen. Want we gaan nog eens dansen bij Lucas en Steve.

Recht van Maastricht naar Boom. Dit zijn Lucas en Steve, hoe ze daar net klonken. En zelfs met een regenbui bleven die duizenden mensen met een glimlach tot achter hun ogen dansen voor de mainstage van Tomorrowland.

0: Silke is aan het meeraven vanuit haar zetel, stuurt ze via de M&M-app. Wel, dankzij M&M kan je dan ook overal meedansen met de beats van Tomorrowland, want wij brengen ze nog tot de middernacht naar je toe. Dit waren Lucas en Steve met hun beats van op de mainstage. En iemand die daar gisteren stond was Dimitri Vegas, zonder zijn broer Like Mike, maar nog altijd met even dikke schijven. En eentje die daar heel goed gewerkt heeft. En een van de meest gespeelde tracks van dit festival is deze Makina Time van hen.
1: Dit is M&M.
2: Live op Tomorrowland.

Het was een van de hype tracks van Tomorrowland 2026. Die Machina Time van Dimitri Vegas, Like Mike en Marlon Hopstad. En over hypes gesproken, dit was misschien wel de hype DJ van dit jaar. Ugel, dit is hem met I Adore You, samen ook met Topic.

0: is verliefd geworden op zijn zonnige exotische beats. Het stond vrijdag dan ook ramvol aan de Crystal Garden toen deze Ugel aan het spelen was. I adore you. Het is iets voor 10 uur. Ik stel voor dat wij nog eens gaan drum en bassen.
1: Dit is M&M.
2: Live op Tomorrowland.
1: Wouter van den Breen.
0: Terug naar gisterenavond, de zaterdag op Tomorrowland. Eén van de vele Belgen op het festival was Netsky. Hij heeft daar zijn beste drum en bass plaat bij elkaar geraapt. Stond op de Great Library. Voor de verandering was het Lost Frequencies die gekozen had. Welke DJ's er die dag aan het optreden waren. En ja, Lost Frequencies en Netsky, dat zijn beste maatjes. Dus hij mocht zeker niet ontbreken. We gaan dansen met Netsky.

Gisterenavond was Ned Sky hier op de DJ-boot van Tomorrowland de dikke drum and bass aan het draaien. Maar binnen dit en een goede 2 maanden, dan is hij gewoon pampers aan het verversen. Want Ned Sky heeft aangekondigd dat hij in september papa wordt voor de eerste keer. Daar kijkt hij enorm hard naar uit. Wel, ja, een beetje aanpassen natuurlijk van DJ naar ineens een vaderrol opnemen. Dat is totaal iets anders. Daar vindt hij ook wel heel erg spannend. Dat vertelde hij hier gisteren op M&M. Maar het gaat allemaal wel lukken natuurlijk. We blijven nog even verder met onze rugzak heen en weer schudden bij Ned Sky.

0: Het is een keer iets anders dan rustig uw theetje op een zondagavond drinken in de zetel. Met een madness van Tomorrowland op M&M. Nog 2 uur lang, want hij is hier op zijn laatste benen aan het lopen. Dit was Netsky, hoe die gisteren klonk op The Great Library. Zometeen feesten we verder en warmen we natuurlijk ook op voor Martin Garrix, die het festival hier vanavond gaat afsluiten.
1: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Berlijn is de verdachte van de aanslag van gisteravond op de Pride gevonden en doodgeschoten, dat meldt de politie vanavond. De Duitser van 21 was met een bestelwagen ingereden op de massa. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. Nadat hij tegen een boom was gecrashed, leek hij van de radar verdwenen. Vanuit Berlijn, Jeroen Rijgaard.
2: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
3: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben.
2: De reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt een half uur later.

0: plaatsen. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
1: De natuurbranden in Frankrijk hebben tot nu toe al 115.000 hectare verwoest. Ruim 200 huizen zijn uitgebrand. Het is ongezien in het land, dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Nunes gezegd op de Franse televisie. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
3: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
2: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
3: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
2: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 anderen staan wegens onderhoud aan de grond.
3: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
2: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de 2e keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
1: De Nederlander Mathieu van der Poel heeft de slotrit in de Tour gewonnen. In Parijs bleef hij nog net uit de greep van de spurters. Tadej Pogacar is opnieuw eindwinnaar. Christophe van der Goor.
4: Mathieu van der Poel heeft dus een prachtig orgelpunt geplaatst achter deze ronde van Frankrijk. De Nederlander ontsnapte samen met toerwinnaar Pogacar in de laatste ronde tijdens de laatste beklimming van Montmartre. Dat duo verdedigde 10 kilometer lang een handvol seconden tegen een aanstormend peloton. Van der Poel won er een halve fietslengte voor zijn ploegmaat Philipsen. Tadej Pogacar wint dus voor de 5e keer de Tour en komt in een illustre rijtje met onder meer Merckx, Anquetil, Hino en Indurain. En met Remco Evenepoel eindigt voor het eerst in 35 jaar nog eens een Belg op de tweede plaats. De Belgen wonnen in totaal met Merlier, Evenepoel en Philipsen 6 ritten in deze Tour.
1: Ja, en Philipsen sprintte vandaag dus naar de tweede plaats, net achter zijn ploegmaat en vriend Mathieu van der Poel. Een mooier einde van de Tour kon hij zich niet wensen.
5: Dat was een super mooie wedstrijd, super spannend denk ik. En een super mooie overwinning aan Mathieu. Eén aan Mathieu heel hard op gebrand was. En om dan zo af te maken in zo'n spannende slotfase is heel mooi.
1: Remco Evenepoel werd tweede in het eindklassement en staat zo voor de 2e keer op het podium. In 2024 werd hij 3e. Het is een eer om naast Pogacar te staan, zegt hij.
6: Ja, super mooi natuurlijk. Eerste keer dat ik in Parijs aankom met de Tour. Dus, en dan op het podium mogen staan is prachtig. En het trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus een onvergetelijk moment.
1: En in de tennis heeft Alexander Bloks naast zijn eerste ATP-titel gegrepen in de finale van het toernooi van Estoril in Portugal. Verloor Bloks in 3 sets van de Fransman Luca Van Asch. Bloks 21 wordt op de wereldranglijst wel de nieuwe Belgische nummer 1. Vannacht veel wolken, meestal droog en tot 18 graden. Morgen begint bewolkt, kans op buien in het noorden en het oosten. In de loop van de namiddag overal droog met opklaringen vanaf de kust bij temperaturen tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: M&M. M&M live op Tomorrowland. De madness van op de eerste rij. Walter van den Brink.
8: Ik duw je vooraan het grote sprookjeskasteel van de mainstage, waar nu Steve Aoki iedereen gek maakt. En daarna is dan Martin Garrix.
9: The official sound of summer.

0: Martin Garrix had vorige week die Edge bij. Dat is die gitarist van U2. Stond ineens op het podium van de mainstage. Maar wat als... Wat als Martin Garrix ineens Ed Sheeran mee heeft? Met die hit Repeated die je net hebt gehoord. Amai, ik moest ineens tot dat besef komen dat dat een mogelijkheid is. Ik stel voor dat we het samen gaan meemaken. Ik denk dat het binnen een goed uur is, of binnen een half uur al dat hij begint. We gaan er alleszins samen naar luisteren hier op M&M. Hoe Martin Garrix klinkt op de mainstage van Tomorrowland. En je kan het ook zien via VRT Max. Dus als Ed Sheeran daar plots opduikt, dan ben jij ook ter ooggetuige van sowieso. Als er nog iets overblijft van de mainstage tenminste, want Steve Aoki die is zijn best aan het doen om het kot daar helemaal af te breken. Ik stel voor dat we daar eens naar mee gaan luisteren, want Steve Aoki heeft ondertussen ook al zijn t-shirt uitgetrokken, staat daar in zijn blote bast met zijn armen in de lucht te zwaaien. Via VRT Max kan je het dus ook bekijken met beeld. En Steve is daarnet ook even langsgekomen hier in de M&M-studio. En hij had volk mee. Twee Zuid-Amerikaanse supersterren, Faruku en Gracie. Daarmee heeft hij samen een nieuwe song gemaakt en die kwam je toch met trots even voorstellen.
1: We have all been friends for many years.
2: Okay.
1: And we've made songs together on our own. Like, I made a song with Gracie before. I made a song with Faruko before. They both came to my studio in Vegas. And we have a bond.
2: Okay.
1: And Faruko says, hey, I have a great idea to blend Latin music with EDM. And then he's like, I have Gracie too. I'm like, oh my God! This is great, all of us working together to create a global record.
0: Ja, Latin is hip and happening, hè. Dat daarmee wil je op de trein springen. En Steve Aoki die probeert ook zijn graantje mee te pikken. Probeert wat fans te sprokkelen uit Zuid-Amerika. Wel, we gaan zien of het daar lukt. We gaan er naartoe.
3: Dit is M&M.
4: Live op Tomorrowland.
3: The official sound of summer.
0: En daar staan we dan, net voor de mainstage. Waar Steve Aoki bezig is.

als je de mainstage van Tomorrowland nog gezien wil hebben in zijn volle glorie, dan is het nu wel het moment om naar VRT Max te gaan en de livestream te starten. Want Debbie Willemsen, de woordvoerder van Tomorrowland, die vertelde hier net dat alles vannacht nog wordt afgebroken en dan per vrachtschip naar Brazilië gebracht wordt. Want daar gaan ze dan opnieuw beginnen opbouwen voor hun festival aan het einde van het jaar in december. Momenteel is daar Steve Aoki bezig. Het vuurwerk knalt de lucht in, de confettiblazers doen hun werk. Jij kan er live mee van genieten.

0: All the time, make some noise for Farruko!
1: Het is Farruko, de zanger uit Puerto Rico, die het podium is opgesprongen bij Steve Aoki.
2: Madrid!
1: Je kent hem natuurlijk van deze Pepas.
0: Are you ready?
1: Zomerhit van ondertussen ook al 5 jaar geleden.
0: Let me see you!
1: Ik denk dat ze nu die nieuwe song samen gaan brengen waarover ze vertelde hier in de M&M-studio.

Je bent hier op een Latin feestje beland bij Steve Aoki aan de mainstage van Tomorrowland. Hij heeft Gracie uit Colombia en Farruko uit Puerto Rico meegenomen.

0: ondertussen ook al een Tomorrowland legend geworden, hè, deze Steve Aoki. Het vuurwerk knalt in de lucht. Ze hebben er toch nog wat bijgestoken daar op de mainstage. Je kan verder kijken natuurlijk via VRT Max, want daar blijft de livestream van de Tomorrowland Mainstage gewoon doorlopen en tover je zo naar je living of naar je gsm-scherm. We gaan zo meteen van Steve Aoki even terug naar Joel Corry. Die heeft vandaag gespeeld op Tomorrowland en die heeft ook een Belgische classic gespeeld. Maar eerst gaan we nog eens Wiggy Wiggy doen.
1: M&M. Live op Tomorrowland.
2: Beleef de madness
1: van op de eerste.

0: και Wegay.
1: M&M, live op Tomorrowland.
0: En van Steve Aoki vliegen we even terug naar een paar uur geleden. Naar de Library Stage, waar Joel Corey stond. In het verleden een personal coach, een fitness trainer. En zijn apps die heeft hij nog allemaal bij. Maar zijn dikke platen had hij ook mee in zijn koffer gepakt. Joel Corey die kwam ook even langs in de M&M studio vlak voordat hij op het podium moest. En hij vertelde dat hij er enorm veel zin in had om weer op dat podium van Tomorrowland te staan.
2: The Great Library Stage is all about energy. If you look at the other DJs on the lineup, they all play hard and fast and just bangers, you know. So I need to match that. I'm looking forward to getting out there and just bringing the absolute biggest energy I can bring. And I love doing this stage because I always see a lot of the UK crowd come over for my set and they have the flags up. I'm just, yeah, buzzing for this.
0: Wel, heel veel Engelse vlaggen heeft hij gezien en de energie die zat ook helemaal goed. En mij hoef je niet te geloven, je mag het ook gewoon zelf beoordelen, want we gaan terug naar Joel Corey. Hoe die klonk op The Great Library. En hij begint met een Belgische classic, Made in Aalst. Want hij kent zijn klassiekers hoor. Een new beat classic van Technotronic hoorde je bij Joel Corey. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up.

Op dit moment Uzel en Move Into The Sun hier in de remix van Joel Corey. Hoe het daarnet speelde op The Great Library op Tomorrowland. Maar Joel Corey heeft ondertussen ook al een hele bak vol met eigen hits. En die heeft hij ook gespeeld. Want hij speelt nu de volgende in de mix. In samenwerking met Ray. Dit is Bad.

0: die binnenkomen via de M&M-app, kan ik zien hoe goed jullie het alleszins vinden. Die Joel Corey die op de Great Library van Tomorrowland speelde. En niet alleen de Britten waren fan, iedereen had zijn handen in de lucht. Zometeen nog eens gaan luisteren naar die mainstage, maar eerst nog een classic uit de teens. Major Lazer en Trompetjes.
1: One last time, Tomorrowland, put your hands up in the sky tonight.
2: Dit is M&M.
3: Live op Tomorrowland.

0: Tomorrowland.
1: Het is gebeurd. De officiële allerlaatste artiest van het Tomorrowland 2026 is begonnen op de mainstage. Je kan het nog meekijken via VRT Max. Doe dat, want het is echt wel de moeite om dat grote sprookjeskasteel te zien waar de grote oeremoties, onder andere vreugde, verliefdheid, woede, verdriet, allemaal ingebeiteld zijn in prachtige gezichten. En als het niet lukt om mee te kijken, dan kan je ook gewoon meeluisteren. Want het is Martin Garrix die de eer heeft gekregen om Tomorrowland 2026 af te sluiten. En ik schuif je mee naar voren. Hij heeft iedereen net verwelkomd.
2: My name is Martin Garrix. If you came to party, let me see if you put your hands up in the air.
1: En steek jouw handen ook maar de lucht in.

De afsluiter van Tomorrowland 2026. Daar ben jij live bij dankzij Eminem. Dit is Martin Garrix op Tomorrowland. Je moet die menigte zien, jong, voor die mainstage. Het is de moeite. Duizenden mensen van over heel de wereld samen verzameld. Vuurwerk, fonteinen, alles erop en eraan.

Je bent bij de grote finale, de ontknoping van Tomorrowland 2026. Met Martin Garrix, die de mainstage heeft afgesloten op de eerste festivaldag van dit jaar. En dat nu ook doet op de laatste.

0: De wereld is verzameld in het Putteke van Vlaanderen. De schorre inboom, daar is iets aan het gebeuren op dit moment. Martin Garrix uit Nederland, jarenlang de nummer 1 DJ van de wereld geweest. Die sluit Tomorrowland 2026 officieel af. Momenteel gaan alle armen de lucht in van links naar rechts. Dat kan je ook met je eigen ogen zien. Als je op VRT Max de livestream opent, daar kan je nog meekijken tot middernacht. Tot als de laatste vuurpijl boven de mainstage is afgeknald. En wij blijven er ook hierbij op M&M via je radio.
1: Who's special friend of Madonna, Martin Garrix Music?
0: Hier mis je geen enkele beat.

een glimlach zo breed als de mainstage staat Martin Garrix te glunderen terwijl alle People of Tomorrow verzameld zijn. Kijk mee via VRT Max, dan zie je iedereen daar springen. En het sprookjeskasteel van de mainstage in zijn volle glorie.

voor niks een van de grootste EDM-DJ's van de planeet. Het is al zijn 9e keer op de mainstage. Dus Martin Garrix die weet perfect hoe hij een Tomorrowland-editie moet afsluiten. Jij bent er nog bij, tot middernacht. Yeah.

Martin Garrix heeft zanger Bon erbij gevraagd. Live op het podium van de mainstage. Het zijn hier de allerlaatste minuten van Tomorrowland 2026. Dus geniet mee. Via VRT Max kan je nog altijd meekijken. Of gewoon hier op de radio via M&M.

0: knallen die je hoorde.
1: This one, I fucking love you guys. Thank you for this incredible night. I hope you guys have the best weekend ever. And make some noise for yourselves.
0: De knallen die je hoorde waren de vuurpijlen boven de mainstage van Tomorrowland. Live bij Martin Garrix op de mainstage. Hij is zijn laatste nummers aan het spelen.

0: Martin Garrix heeft voor de perfecte afsluiter gezorgd op de mainstage. En je hebt het hier op M&M helemaal kunnen meemaken. Het laatste vuurwerk is afgeschoten terwijl een traantje hier rolt over de wangen van de People of Tomorrow.
1: M&M.
2: Live op Tomorrowland.
1: Beleef de madness
2: van op de eerste rij.

0: Want vorig weekend was hij er nog in de Schorre in Bomen op het eerste Tomorrowland weekend. Maar hitmachine David Guetta komt terug naar België. Zaterdag 8 augustus, dat is over een kleine 2 weken al, dan staat hij op het strand van Zeebrugge met zijn Monolith Tour. En hij brengt zijn camion aan hits absoluut ook mee. En jij kan er dankzij M&M ook bij zijn als je vanaf morgen vroeg luistert naar M&M met DJ Alexandra, die deze week elke ochtend tickets weggeeft voor David Guetta in Zeebrugge. Dus wil je daarbij zijn, wat ik absoluut kan aanraden, dan zet je best je wekker en luister je komende week naar M&M. En een goede vriendin van David Guetta, die was hier afgelopen weekend op Tomorrowland. Superster waar hij al een paar keer mee heeft samengewerkt. Hij heeft hier een ongeziene show gegeven. Ik heb het over Bebe Rexha en die had er heel veel zin in om hier op Tomorrowland toch net iets anders te doen.
1: I am so excited. I think a lot of people are gonna, it's not gonna be what they expect.
2: Mm-hmm.
1: We did like a different, instead of it being like a regular pop show, it's really like as if a DJ and a pop star put a show together and had a baby.
2: Mm-hmm.
1: So like the songs, the big songs, and then sick drops.
2: Okay.
1: It's a really cool mix. I'm really excited to try this. Let's see how it goes.
0: Bebe Rexha, die had een hele leger aan dansers mee. Die heeft er echt een showke van gemaakt op de Freedom Stage. Daar gaan we nog eens terug naartoe met haar top 10 hit in de M&M 50. New Religion, wat live klonk op Tomorrowland.

0: Dit was Tomorrowland 2026. Zoals Debbie Willemsen, de woordvoerder, hier vanavond zei. Een droomeditie met een magisch mooie mainstage. Alleen maar blije DJ's en festivalgangers. En jij was er samen met ons een deeltje van die People of Tomorrow. Je hebt hier Bebe Rexha nog gehoord, een van de supersterren op deze editie van Tomorrowland 2026. Je kan de madness herbeleven via M&M op VRT Max en onze TikTok en Instagram daar natuurlijk ook. Slaap wel en tot de volgende.
1: Treasure these moments, for they belong to the past. It is now time to look towards the future.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De natuurbranden in Frankrijk hebben dit jaar al 115.000 hectare verwoest. Dat is ongezien in het land. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Nunes vanavond gezegd op de Franse televisie. Morgenochtend komt de Franse regering bijeen voor crisisoverleg. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
1: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
2: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
1: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
2: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
1: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond.
2: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
1: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de tweede keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
0: Ook in Italië zijn mensen geëvacueerd voor natuurbranden in het toeristisch plaatsje Peschici aan de Adriatische kust. Niet ver van Bari is dat. Zijn zowat 400 mensen van op een strand met schepen naar veiliger oorden gebracht. Op de achtergrond is vanuit de heuvels een enorme rookwolk te zien en de zee is volgens de hulpdiensten de enige haalbare route om het gebied te verlaten. Al het treinverkeer daar langs de kust is stilgelegd. In Berlijn is de verdachte van de aanslag van gisteravond op de Pride doodgeschoten, dat meldt de politie vanavond. De Duitser van 21 was met een bestelwagen ingereden op de massa. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. Nadat hij tegen een boom was gecrashed, leek hij van de radar verdwenen. Vanuit Berlijn, Jeroen Rijgaard.
3: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
4: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch im Zuge dieses Schuss.

0: Waffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben.
1: Eine Reanimatiepoging mocht nicht baten, Abdul overleidt een half uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
2: Sport de Sloveen Tadej Pogacar heeft voor de vijfde keer de ronde van Frankrijk gewonnen. En zo evenaart hij het record van Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain. Van zijn zeven deelnames stond hij zeven keer op het podium. Het is een ongelooflijk scenario, zegt hij zelf.
3: Yeah, seven tours already and seven times on podium. Five wins, it's something that you wouldn't even maybe write in a storybook. Yeah, it's unbelievable also for me.
2: Remco Evenepoel werd tweede in het eindklassement en staat zo voor de tweede keer op het tourpodium. In 2024 werd hij derde. Toen eindigde de tour in Nice.
4: Ja, super mooi natuurlijk. Eerste keer dat ik in Parijs aankom met de tour. Dus en dan op het podium mogen staan is prachtig. En het trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus ja, een onvergetelijk moment.
2: In de laatste uren van de Gentse feesten zijn aan de gang. De voorbije 10 dagen waren er zowat 1,4 miljoen mensen in Gent om feest te vieren. Dat is ietsje minder dan vorig jaar. Deze bezoekers gaan in elk geval tevreden naar huis.
5: Heel druk, gisterenavond, maar nu vind ik het prima.
6: Heftig en lekker elk jaar. Veel volk, aangenaam, goed weer.
7: Ik vind het hier leuk.
5: Ik had het gevoel dat iedereen veel jonger was dan ik. Ofwel ben ik plots heel oud geworden, dat weet ik niet.
8: Ik wilde eigenlijk maar één keer komen, maar zoals altijd is dat volledig mislukt. Dus het is de zevende keer vandaag.
2: Vanochtend veel wolken, maar meestal droog en tot 18 graden. Morgen begint bewolkt met kans op buien in het noorden en het oosten. In de loop van de namiddag overal droog met opklaringen vanaf de kust bij temperaturen tot 25 graden. Zo zondag 26 juli zit erop. Een goede nacht.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De Franse regering komt de komende ochtend opnieuw bijeen voor een crisisoverleg over de bosbranden. Natuurbranden in Frankrijk hebben dit jaar in totaal al 115.000 hectare natuurgebied verwoest. En dat is ongezien. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
2: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
1: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
3: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
1: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond.
3: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
1: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de 2e keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
0: Ook in Italië zijn mensen geëvacueerd vanwege enkele natuurbranden. Zo zijn aan de Adriatische kust, niet ver van Bari, zowat 400 mensen van op het strand met schepen geëvacueerd. In de heuvels nabij het strand was een enorme rookwolk te zien en de zee was volgens de hulpdiensten nog de enige route om het gebied te verlaten. Al het treinverkeer daar langs de kust is stilgelegd. In Berlijn is de dader van de aanslag op de Pride doodgeschoten door de politie. Hij was met een bestelwagen ingereden op de aanwezigen daar. Er viel 1 dode en 29 gewonden. De man was een tijd lang spoorloos, maar werd de voorbije avond dan toch gevonden. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
4: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
5: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben.
4: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt een half uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
0: En op het Spaanse eiland Mallorca hebben opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. De actievoerders klagen over een tekort aan betaalbare woningen, te veel afval, files en lawaaihinder. En volgens hen zijn die het gevolg van

Het massatoerisme. Volgend jaar worden er lokale verkiezingen georganiseerd op Mallorca. De protestbeweging wil met de acties druk zetten op de lokale regering om de problemen aan te pakken. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer met lokale kans op buien. Later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

hopeloos te blijven hopen of lig ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.